0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
2: Fuck It.
0: Met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: Fuck It. Met een grote R.

0: Cause I gotta have faith.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Het is precies 6 uur, je bent bij Radio Rijnmond. Zometeen Thomas en Milou met eruit. Het laatste nieuws krijg je eerst van Philip van Es. Goedemorgen.
4: Goedemorgen. Twee bekenden van elkaar die ruzie hadden, hebben hun veten gisteravond op een heel opmerkelijke plek uitgevochten. De twee kemphanen kozen namelijk de A20 als strijdtoneel. Ter hoogte van de afslag over Schiep-Blijdorp stopte hun auto op de vluchtstrook. Daarna kreeg de politie meerdere meldingen over een vechtpartij. De politie sloot tijdelijk een rijstrook af in de richting van Schiedam. De twee kemphanen deden hun verhaal bij de politie en werden daarna vriendelijk, doch dringend verzocht hun reis voor te zetten. En nog nooit waren er zoveel bezoekers op het event Pasar Malam als afgelopen weekend. Het vijfdaagse evenement in het Wijzichtpark met Indonesische, Indische en Molukse cultuur trok dit jaar 120.000 bezoekers. Zeker 20.000 meer dan de vorige editie. De organisatie noemt het een groot succes. Volgend jaar is de Pasar Malam ook in het park, waarschijnlijk van 4 tot en met 8 augustus. En wie er na de zonsverduistering nog geen genoeg van heeft, goed nieuws: in de nacht van woensdag op donderdag bereikt de bekende meteorenzwerm Perseide het absolute hoogtepunt. Wie dan naar boven kijkt, kan wel tot 65 vallende sterren per uur zien. Ongeveer 1 vallende ster per minuut. De sterren zijn het best te zien vanaf 2:30 tot 4:30. En kogelstoter Jessica Schilder heeft voor de 3e keer op rij de Europese titel veroverd. In het Engelse Birmingham was ze gisteravond zelfs met een geblesseerde vinger veruit de beste. Met 20,73 meter stoten ze ruim een meter verder dan haar landgenote Jorinde van Klinken, die het zilver won. Schilder is nu de beste Nederlandse atlete ooit met 3 Europese titels op rij en mag zich nu de op 1 na beste kogelstoter in de EK-geschiedenis noemen. En dan nog het weer. Vandaag zonnig met hooguit een plukje sluierbewolking. De maximumtemperatuur komt uit op 24 graden. Vanavond eerst zon, vannacht helder met sluierbewolking. De temperatuur zakt naar 11 graden. Morgen zonnig en droog bij een temperatuur van 29 graden. Dat was het nieuws. Meer vind je in onze app en op rijnmond.nl.
5: Dankjewel Philip. Kan ik je blij maken? Want op dit moment geen files, dus lekker doorrijden.
1: Dit is Radio Rijnmond. Eruit. Met Thomas en Milou.
2: Radio met een grote R.

0: Rod Stewart en Tina Turner en It Takes Two op Radio Rijnmond. Dit is Eruit, samen met Thomas en Milou. Een hele goede morgen, je bent er weer bij.
1: Welkom op deze gloednieuwe dag.
0: Ja, we zijn er altijd dichtbij natuurlijk. We zijn live vanuit het Lloyd Kwartier in Rotterdam. En het weer voor vandaag. We krijgen een heerlijke zomerse dag hier in het Rijnmondgebied. De zon krijgt volop de ruimte. Af en toe kan er wat sluierbewolking voorbij komen. Regen hoeven we niet te verwachten. Het blijft de hele dag droog. Vanmiddag loopt de temperatuur op tot zo'n 24 graden. En plaatselijk kan het ook nog een graadje meer worden. 25.
1: En geen files, dus lekker doorrijden.
0: Ja, Milou, wat zit er in onze show vandaag?
1: Nou, Dierenambulance Rotterdam staat dag en nacht klaar voor alle Rotterdamse dieren in nood natuurlijk. Maar heeft nu zelf dringend hulp nodig. En daarom bellen we zo meteen met vrijwilliger Keano over een bijzondere reddingsactie. En hoe wij hun zoektocht kunnen helpen naar nieuwe ambulance.
0: Ja, en rond topscorer Ayase Ueda blijft op deze transferzomer ook onrustig. Blijft de Japanner bij Feyenoord? Of vertrekt hij alsnog? Je hoort het zometeen naar Miles Smit.

0: René Manneka en The Boy Is Mine.
1: In de nacht van zondag op maandag is de Algerabrug afgesloten. Gemotoriseerd verkeer kan vanaf nu de komende 4 weken geen gebruik meer maken van de brug tussen Capelle en Krimpen aan de IJssel. In verband met groot onderhoud door Rijkswaterstaat. Joep Kruithof, verslaggever van de streekomroep ZKZ Vandaag, zag dat het rustig was. Maar met de panelbussen ging het wel fout.
2: Ik hier vanochtend aankwam om 6 uur. Had de eerste panelbus al moeten rijden, namelijk om 6:10. Alleen, die kwam niet. Het heeft een uur geduurd, omdat ze bussen werden tegengehouden bij de Kapelse weg, zeg maar, bij de rotonde. Dus ze moesten helemaal om gaan rijden. En we spraken ook een man die stond te wachten op zijn bus. Die moest naar Rotterdam Centraal om de trein te halen. Die ging op vakantie naar Spanje. Die heeft de trein gemist. Omdat de bus gewoon ruim een uur later opkwam daar.
1: Ondanks alle verwachtingen bleef de grote drukte uiteindelijk wel uit. Rijnmond-verslaggever Jacco die kwam 2 bijzondere heren tegen. En ze hadden ook nog nooit de waterbus gebruikt.
3: Normaal gesproken neemt u de Algerabrug?
4: Ja.
3: Ja? En nu vandaag de watertak?
4: Voor het eerst van
3: de waterbus.
4: Voor het eerst van mijn leven.
3: Voor het eerst?
4: Van mijn leven.
3: Ja. Met de fiets?
4: Na mijn werk.
5: We hebben ook echt waterbenen.
3: Ja, en u ook?
5: Oh, waterbenen. Ik sta heen en weer met waterbenen.
3: Dus. Ja, hoe bevalt het tot nu toe? Want het is hier al wiebelig.
4: Supergezellig. Het is mooi weer, dus we hebben niks te klagen.
5: En we hebben het praatje, hè?
4: Ja.
5: Dat
4: ja.
5: Hebben we in de auto ook niet.
3: Nee, dus we hebben elkaar net even aangesproken.
5: Nou, wij kennen elkaar aan het verleden. Ja. Tijd niet gezien.
3: Kijk, even contacten weer opdoen.
5: Een soort van reunie. Dus
3: een reunie.
5: Dat gebeuren mooi.
4: Ja.
3: Hele mooie dingen hier op het ponton van de waterbus.
1: Wat zo'n brug wel niet kan brengen, hè, Milou?
0: Nou, gezellig toch?
1: Nou, 2 heren die elkaar al jaren niet hadden gezien. Die kwamen elkaar door de afsluiting van de Algerabrug gewoon weer even tegen in het leven. Die hebben gewoon weer even hun babbeltje kunnen hebben in de ochtend. En ze zeiden ook, ja, in de auto hebben we dat babbeltje niet.
0: Precies.
1: Nou, goed. Die brug die is 4 weken dicht. En we hopen natuurlijk op niet al te grote problemen. En als er problemen zijn, hoor je dat natuurlijk hier bij Rijnmond. Het zijn Thomas en Milou met nu de Kaiser Chiefs. Goedemorgen.

0: Love in the First Degree, Bananarama voor je op Radio Rijnmond was dat. Een hele goede morgen, het is 7:08. En je luistert dus naar Radio Rijnmond met Thomas en Milou de aankomende 2 weken. Want Peter is lekker op vakantie. Maar ondanks die vakantie is het wel al gezellig druk op de Rijnmond-app. Onder andere Ruud stuurt al een heel lief berichtje met goedemorgen en een hele fijne uitzending. Hij is lekker vakantie aan het vieren op de Veluwe, maar luistert daar wel naar Radio Rijnmond. Ook Wim die is aan het aftellen voor zijn vakantie. Die was ook heel vroeg bij voor 6:00 en die wenst ons ook een hele fijne dag. Nou, Danny die stuurt altijd van die gezellige plaatjes. Die zegt goedemorgen, fijne dinsdag. Dinsdag is de perfecte dag om van alles te doen, of tenminste te proberen. Nou, heerlijk. En Thomas,
1: ja.
0: Jij hebt nou je eerste nacht natuurlijk gehad van de ochtendshow. Hoe voel je je?
1: Nou, normaal gesproken heb ik de eerste nacht altijd dat het het ergste is. Dan ben ik altijd bang dat ik door mijn wekker heen slaap. Dat ik het ineens allemaal niet hoor. En dat ik om 9:00 's ochtends wakker word en denk, hey, had ik niet een show moeten doen vandaag? maar vannacht heb ik een stuk slechter geslapen, moet ik zeggen.
0: Oh jeetje, goed, ja, hoe komt dat?
1: Ja, weet niet, warm, druk, mijn hoofd. Nadenken over van alles, dat zullen de luisteraars ook wel kennen.
0: Ik wou zeggen, ik denk dat het ook gewenning is. Want als je op tijd gaat slapen en op tijd weer wakker moet worden en je doet dat elke dag, dan gaat het vanzelf. Kijk maar naar al onze vroege vogels.
1: Dat is ook zo, dat is ook zo. Ja, en mijn persoonlijk grootste probleem is, het begint al bij het vroeg gaan slapen. Dat is het al.
0: Ja.
1: En onze luisteraars die kunnen dat wel. En ik vind dat altijd leuk. Ruud de Boer vraagt het ook altijd. Vanaf waar luister je nou? Zit je nu in de auto? Of ben je al thuis een rondje aan het lopen? Weet ik veel. Heb je oortjes in en ben je naar ons aan het luisteren? Stuur even een fotootje en een berichtje. En misschien word je wel onze vroege vogel.
0: Precies.
1: Het is Radio Rijnmond. Thomas en Milou. Zometeen natuurlijk de hoofdpunten van het nieuws van 7:30. Dan ben je weer helemaal op de hoogte van wat er in onze mooie regio gebeurt. En natuurlijk muziek. Claudia de Breij. Mag ik dan bij jou?
2: Als de oor.

0: Altijd mooi op de vroege ochtend. Claudia de Breij en mag ik dan bij jou? Het is Radio Rijnmond. Thomas en Milou.
1: En zometeen krijg je de hoofdpunten van niemand minder dan Philip van Nes. Ja. Wat zit erin, Philip?
0: Ja, Philip moet zich nog even...
2: Philip moet heel even wakker worden. Nou, dus... het inbrekersgilde heeft een nieuw doelwit gevonden. En in Rusland is iets heel opmerkelijks illegaal geworden.
0: Oké, je hoort het zo.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
5: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Bierens Verf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Bierenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
6: Kom spelen bij Delen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klimworld en manoeuvreer tussen netten, klimbruggen en touwen. Bestel jouw tickets nu via spelenbijdelen.nl.
5: Bierensverf, ook erkend dealer van professionele Sigmaverf. Kom snel langs in onze winkel.
1: Een hele goede morgen, het is een halve minuut voor 6:30. Je luistert naar Radio Rijnmond. Ik krijg van mij de verkeersinformatie, maar die is lekker kort en krachtig, want geen files op dit moment.
0: Kijk, dan kunnen we door naar niemand minder dan Ed Aldus. Ed, een hele goede morgen.
7: Ja, Thomas en Milou, een hele goede morgen ook vanuit de Weertempel in Barendrecht.
0: En hoe is het in die Weertempel? Staat het een beetje...
7: Heerlijk! Nee, dat is heel goed, gaat het hier zo. En we hebben toch een redelijk frisse nacht achter de rug. Aan de grondtemperaturen van een graad of 5. En ik zag zelfs in het oosten van het land, maar iets boven het vriespunt, was maar 1,6 graden bijvoorbeeld in de Achterhoek.
0: Nou, ik ging naar de auto vanochtend en toen dacht ik wel bij mezelf van... oeh, zonder jas, best fris.
7: Ja, nou ja, dat is het inderdaad ook best wel dan even. Maar nou ja, zometeen natuurlijk, dan gaat de zon zijn werk doen. En dan warmt het allemaal wel weer snel op. Want we krijgen een zonovergrote dag, Thomas. Droog weer ook. En de maximumtemperatuur komt uit op een graad of 24. Misschien dat het net aan 25 graden kan worden. En de wind die waait erbij matig uit het noordoosten. Nou, vanavond ook zonnig. Vannacht helder. Alleen wat sluierbewolking. De temperatuur zakt dan naar zo'n 11, 12 graden. Dus nog best wel lekkere slaaptemperaturen. Ja, en dan morgen overdag. Ja, een ronduit zonnige dag morgen. En het wordt flink warmer. Alweer 28, 29 graden bij een matige oostenwind. En morgenavond tijdens de zonsverduistering is het ook zonnig weer. Dus die zonsverduistering die zullen we in de hele regio goed kunnen zien. Alleen je moet wel een hoge plek opzoeken. Want ja, de zon die staat dan natuurlijk wel al wat lager aan de horizon. De zonsverduistering begint om 16 over 7. Om 11 over 8 is dan het maximum. En om 3 over 9 is dan weer die zonsverduistering voorbij. Dus dat betekent natuurlijk dat hij best wel laag staat. Want ja, om 10 over 9 gaat de zon al onder. Hè? Dus om aan te geven hoe laag dan die eclipse is. Zo wordt ook wel een zonsverduistering genoemd.
0: Heb jij zo'n brilletje gekocht?
7: Nee.
0: Nee? Je bent toch wel de man van het weer. Dan neem ik aan dat je toch zo'n brilletje...
7: Dat zou je dus zeggen. Ik vind het ook wel leuk. Maar ja, het heeft helemaal niks met het weer te maken. Oh. Het is meer astronomie en zo. Hè? Dus meer sterrenkundige piepeltjes die vinden dat allemaal hartstikke leuk. En ik vind het ook wel leuk. Maar ik moet ook weer heel erg vroeg op. Die dagen daarna, dus ik lig al te slapen.
0: Oh joh, laat die zonverduistering lekker zitten, joh Ed. Hè?
7: Ja, precies.
0: Lekker slapen, terecht. Nou, we spreken je over een uurtje weer, dankjewel Ed.
7: Oké.
0: De hoofdpunten van het nieuws met Philip van Es. Goedemorgen, Philip.
2: Goedemorgen. Deze rubriek heet dan wel de hoofdpunten van het nieuws, maar van dit nieuws krijg je een punthoofd. Vannacht is er namelijk weer eens ingebroken in de brandweerkazerne. Dit keer is de brandweer in Maassluis een hydraulische spreider. Bij de brandweer in Maassluis een hydraulische spreider uit een brandweerauto gestolen. De politie ontdekte de inbraak op de kazerne aan de Elektraweg tijdens een controleronde. Anderhalf uur eerder hadden ze al langs gereden. Toen was er niks aan de hand. anderhalf uur later, gat in de ruit. Want de kazernes zijn de laatste weken namelijk vaak het doelwit van diefstallen. Zo werd er vorige week dinsdag ingesproken bij een brandweerkazerne in Vlaardingen en donderdag in de kazerne in Heidenoord. Beide gevallen namen de inbrekers daar geen spullen mee. En vorige week waren ze in Noord-Holland gigantisch de pineut. Je zou toch hopen dat de mannen een ongeluk veroorzaken en zelf niet uit die auto geknipt worden.
8: Ja.
2: Karma. Ja, het is, je mag het niet hopen, maar het begint een beetje frustrerend te worden.
8: Ja.
2: En als we dan toch bij het onderwerp brandweer zijn, die mochten gisternacht in Rotterdam uitrukken voor een brandje in een berg afval op de stoep aan de Manstraat. Even een 2:30 werd de brandweer gebeld door twee mannen die op straat plots vlammen uit een berg afval zagen. Door de hitte braken enkele ruiten van een naastgelegen pand. Het heeft even geduurd, maar de brand is uiteindelijk geblust en raakte niemand gewond. En in Rusland hebben ze een nieuwe staatsvijand erbij. En dat zijn namelijk Russische staatsburgers die op OnlyFans zitten en foto's maken. Het is namelijk een grote campagne van het Kremlin om porno te verbieden in het land. Meerdere OnlyFans-modellen zijn opgepakt of hebben een internetverbod en huisarrest gekregen. Zo ook de 21-jarige Sofia Vershinina, om maar eens even een voorbeeld te gebruiken. Zij verdiende een klein fortuin aan het maken van erotische foto's, maar de 21-jarige Russische die heeft nu een gevangenisstraf weten te voorkomen door een schikking te treffen en spijt te betonen publiekelijk. Na het betalen van omgerekend 50.000 euro kwam ze met een voorwaardelijke straf en een internetverbod weg. De aanklager had 3,5 jaar cel geëist.
8: Oké, en die 50.000 euro die verdient ze normaal gesproken in een week of zo?
2: Wat ik begreep, ging dat vrij vlot, ja.
8: Ja, dat snap ik wel,
1: ik vind het ook niet zo'n hoge boete.
8: Nee, ja. 50.000 euro, dat heb je zo verdiend.
2: Nee, maar volgens mij, de internetverbod is toch vervelender dan je denkt dat het is.
1: Precies.
2: In deze tijden. En het lijkt me toch vrij ingewikkeld als dit je beroep is en je mag hem niet meer uitvoeren.
8: Ik heb toch het idee dat 80% van de mensen daar dat beroep hebben.
2: Oh. Hoezo denkt u dat?
8: Nou, we spreken hier met een kenner. Goed.
9: Dit is Radio Rijnmond.
8: De Red Hot Chili Peppers en Californication.

0: 80, 90 en nu met Red Hot Chili Peppers en Californication op Radio Rijnmond.
1: En dan nog Feyenoord nieuws. Rond topscorer Ayase Ueda blijft deze transferzomer onrustig. De Japanse spits stond zondag nog in de basis tijdens de gewonnen stadsderby tegen Sparta, maar ondertussen heeft Fenerbahçe zich concreet gemeld. De Turkse club zou inmiddels meer dan 20 miljoen euro hebben geboden. Ueda gaf eerder aan een voorkeur te hebben voor een stap naar de Premier League. Mocht hij vertrekken, dan moet Feyenoord opnieuw naar de transfermarkt voor een spits. Daarnaast kijken de Rotterdammers nog naar versterking op de linksback-positie. Javi Lopez van Real Sociedad is daarvoor een serieuze kandidaat. Het hele verhaal rondom Ayase Ueda lees je natuurlijk op onze website rijnmond.nl.
0: En we zijn op zoek naar een vroege vogel, hè?
1: Natuurlijk, de vroege vogel. Sta je al op om 4 uur, misschien wel om 3 uur al. Meld je dan in de Radio Rijnmond-app. Rechtsbovenin app ons en je komt bij ons in de studio. Hebben we eerst voor je Mai Tai. Dit is History.

0: De gloednieuwe Bruno Mars en On My Soul.
1: En we zijn vandaag op zoek naar een vroege vakantievogel. Iemand die vroeg wakker is, maar wel geniet van de zomerse vakantiesfeer bij ons in de regio. En daarom hebben we onze verslaggever Esther Schalkwijk de regio ingestuurd op zoek naar die vroegste vakantievogel. En Esther, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Waar ben jij nu precies?
2: Ja, op een idyllisch plekje. Vlakbij de molens van Kinderdijk. Het heet Camperplaats Kinderdijk. En het staat daar helemaal vol met campers. Allemaal buitenlandse kentekens. Italianen, Duitsers. En die liggen eigenlijk nog vooral op één oor, al die toeristen. Maar er is wel één man en die zit in het receptiehuisje. En dat is Danny. Goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
2: En hoe vroeg ging de wekker bij jou vandaag?
3: Ja, de wekker die gaat mij altijd om 6 uur.
2: 6 uur en dan zit je hier in je huisje. Ja, wat doe je de hele dag?
3: Ja, normaal zijn wij hier iets later. Normaal begint het om 8 uur. Net voor 8 uur dan doen wij eerst, wordt het brood afgebakken. Voor de mensen, dat kunnen ze dan tussen 8 en 10 afhalen. En dan meestal om 8 uur, 8:30, dan beginnen de mensen een beetje wakker te worden. En dan gaan de eerste vertrekken en zo. En dat, begeleiden we dat een beetje. Want nu als het heel druk is, dan heb je er wel echt gewoon 40, 50 die weggaan zo meteen. En dat is soms wel eens een beetje een chaos, want iedereen rijdt soms wel eens een beetje de verkeerde kant op. Maar dus dat proberen dan een beetje goede banen te leiden, dat iedereen normaal en fatsoenlijk weg kan. En dat de nieuwers die dadelijk weer komen, er ook gewoon weer op kunnen.
2: Ja, en je zou het niet denken, het is nog Alblasserdam hier, echt in een verstopt hoekje, dat hier zo'n grote camperplaats zit.
3: Nee, dat klopt. Nee, we hebben er hier ook 70, 72 op. En die komen allemaal voor Kinderdijk en voor de molens natuurlijk en voor Rotterdam.
2: Voor Rotterdam?
3: Ja, daar gaan ze allemaal met de waterbus naartoe. Ze stappen hier allemaal op de waterbus en dan gaan ze naar Rotterdam en Dordrecht gaan ze heen. En ze gaan hier in de polder fietsen en de molens voor Kinderdijk.
2: Jij moet dan alles voor die mensen regelen. Ik zie ook schattige mandjes voor de broodjes. Ben jij zo'n ochtendmens? Want ik zie wel wat wallen onder je ogen.
3: Nee, dat valt mee hoor. Ik ben altijd wel vroeg wakker. Ik doe ook nog werk in de bouw, dus ik ben altijd wel 5:30, 6:00 ben ik altijd wel wakker, ja.
2: De echte vroege vogel dan?
3: Ja. Beter vroeg als laat, klopt.
2: Heel goed, heel goed. En met al die Italianen, zit de sfeer er dan een beetje in? Nu niet, hè? Nu is het heel rustig, maar zo overdag?
3: Nou, nu is het wel rustig, ja. Maar als ze dadelijk allemaal begint te leven, dan is het niet stil meer hier, hoor. Dat klopt. Alleen meestal is het 's ochtends is het even heel druk. En dan halverwege de dag, dan is het een stuk rustiger. En dan aan het eind van de dag, een uur of 6 of zo, dan komen ze allemaal weer terug. En dan wordt het meestal weer wat drukker.
2: Wat is het allerleukste aan dit werk?
3: Nou ja, ik vind het op zich gewoon wel gezellig. Je ziet een hoop mensen en het is gewoon, het is gewoon leuk werk. En het is niet, niet stressvol of zo. Het is, je bent hier gewoon lekker bezig.
2: Ja, je hoort het, Milou. En Thomas, ja, hij is lekker bezig hier 's ochtends. Nog een beetje rustig aan. Maar ik vind Danny toch wel een goede vroege vogel.
0: Ja, zeker. Dat is ook zo. Dankjewel, Esther Schalkwijk vanaf de camperplaatsen. Vlakbij de molens in Kinderdijk.

0: Dichterbij dan nooit bluff hoorde je op Radio Rijnmond. En een egelnoot, een vermiste kat of een verstikt vogeltje. Dierenambulance Rotterdam staat dag en nacht klaar voor de Rotterdamse dieren in nood. Maar heeft nu zelf dringend hulp nodig. En zometeen bellen we met vrijwilliger Keanu over een bijzondere reddingsactie. En een zoektocht naar nieuwe ambulances.
1: En zometeen ook het nieuws van 7 uur.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.

0: De opleider van de Hoekse Waard en omstreken. Rijschoolblad.nl.
1: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
2: 1 voor 7, een hele goede morgen. Je luistert naar Radio Rijnmond.
3: Zometeen muziek van Toto, Pamela, Ronan Keating komt eraan. En ook nog Sam Fender ga je horen.
2: Maar eerst het laatste nieuws van Philip van Es. Philip, goedemorgen.
4: Goedemorgen. De brandweer in Maassluis is het slachtoffer geworden van een diefstal. Vannacht namen inbrekers een hydraulische spreider uit een brandweerauto weg. De politie ontdekte de inbraak op de kazerne aan de Elektraweg tijdens een controleronde, omdat er een ruit was ingeslagen. Brandweerkazernes zijn de laatste weken namelijk vaker doelwit van diefstallen. Inbrekers hebben daarin gemunt op duur hydraulisch gereedschap. Vorige week dinsdag werd er nog ingebroken bij een kazerne in Vlaardingen en donderdag bij de kazerne in Heinenoord. Maar in beide gevallen toen namen de inbrekers geen spullen mee. De twee bekenden van elkaar die ruzie hadden hebben hun veten gisteravond op een wel heel opmerkelijke plek uitgevochten. De twee camphanen kozen namelijk de A20 als strijdtoneel. Ter hoogte van de afslag overschiet Blijdorp stopte een auto op de vluchtstrook. Daarna kreeg de politie meerdere meldingen over een vechtpartij. De politie sloot tijdelijk een rijstrook af in de richting van Schiedam. De twee camphanen deden hun verhaal bij de politie en werden daarna vriendelijk toch dringend verzocht hun reis voor te zetten. En bij een buitenbrand in Rotterdam-IJsselmonde heeft de brandweer een gasfles moeten koelen. Op straat naast een appartementencomplex aan de Dadeltuin stond een huisraad in brand. Even voor 6 uur brak de brand uit. Tussen de huisraad stond een gasfles. Die is door de brandweer langdurig gekoeld om te voorkomen dat die zou ontploffen. Ook het gebouw naast de huisraad werd gekoeld. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet bekend. En bij zware aardbevingen gisteren in Colombia is het dodental ondertussen opgelopen naar 132, melden Colombiaanse media. In verschillende steden liggen mensen onder het puin. De eerste reddingen zijn inmiddels gemeld in de zwaar getroffen stad Cali. Een meisje en een oudere vrouw zijn daar uit een ingestort pand gehaald. De beving in het westen van het land had een kracht van 7,4... en was de zwaarste in ruim 10 jaar, zegt de seismologische dienst in Colombia. De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. En dan nog het weer. Vandaag zonnig met hooguit een plukje sluierbewolking. De maximumtemperatuur komt uit op 24 graden. Vanavond eerst zon, vannacht helder met sluierbewolking. De temperatuur zakt naar een minimum van 11 graden. Morgen zonnig en droog bij een temperatuur van 29 graden. Dat was het nieuws. Meer vind je in onze app en op rijnmond.nl.
2: Dankjewel, Philip. En dan kan ik je blij maken, want op dit moment geen files in onze regio.
3: Ja, ik vertel het net al. Toto en Pamela ga je zo meteen horen. Maar je gaat ook deze horen van Sixpence None the Richer. Kiss Me.
2: En de Dolly Dots, jawel.
3: Ja, het is vroeger, dames en heren. Die ga je zo meteen ook horen.
5: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: De slaap van je dromen is geen toeval, maar exacte wetenschap. Een matras zorgvuldig afgestemd op jouw lichaam. Dat voelt goed. Dat voelt zeker. Nacht na nacht. Kom naar de winkel voor een gratis Alping Sleep Scan. Designed for life. Alping.
7: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien!
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
11: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op van A naar B.

0: beter.nl.
1: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
1: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
4: Dit is Radio Rijnmond.
5: Eruit. Met Thomas en Milou.
4: Radio met een grote R.

0: Dit keer hoorde je hem echt. Sixpence None the Richer en Kiss Me op Radio Rijnmond. Een hele goede morgen, Thomas en Milou hier. Van harte welkom op deze gloednieuwe dag.
1: Op deze brandnieuw dinsdag.
0: Je luistert naar Radio Rijnmond live vanuit het Lloydkwartier in Rotterdam. Het weer van vandaag. We krijgen een heerlijke zomerse dag in het Rijnmondgebied. De zon krijgt volop de ruimte en alleen af en toe kan er wat sluierbewolking voorbij komen. Regen hoeven we niet te gaan verwachten vandaag. Het blijft de hele dag droog en vanmiddag is het zo'n 24 graden.
1: En geen files, dus lekker doorrijden als je onderweg bent.
0: Het laatste nieuws. De politie heeft een 19-jarige verdachte aangehouden na meerdere vernielingen en explosies bij kapperszaken in Vlaardingen. Vorige week ging er een explosief af bij een zaak die 3 maanden geleden ook al eens werd getroffen.
1: En de oceanen wereldwijd zijn buitengewoon warm. Buiten het Boolgebied was de gemiddelde temperatuur van de bovenste laag van het zeewater ongeveer 21 graden in juli. En nog nooit waren de wereldzeeën zo warm in deze periode van het jaar.
0: En door de aanhoudende droogte zijn er deze nieuwe verboden op het oppompen van water om sproeien bijgekomen. Er zijn dus nieuwe regels, verboden, bijgekomen voor het oppompen van water. In een groot deel van ons land mogen boeren en andere gebruikers voorlopig geen water uit sloten, weteringen en kanalen halen.
1: En de dierenambulance Rotterdam staat natuurlijk dag en nacht klaar voor de Rotterdamse dieren in nood. Maar ze zijn nu zelf ook een beetje in nood. Daarom bellen we zo meteen met vrijwilliger Keanu over bijzondere reddingsacties en een zoektocht naar nieuwe ambulance.
0: Spannend. Het is Radio Rijnmond, Thomas en Milou. Goedemorgen. Kom erbij in de Radio Rijnmond.

0: mooie klanken van Wilson Phillips en Release Me op Radio Rijnmond. Thomas en Milou, een hele goede morgen.
1: En een egel die is aangereden, een meeuw verstrikt in Visstraat of een vermiste kat die weer veilig naar huis moet. De vrijwilligers van Dierenambulance Rotterdam staan al meer dan 50 jaar dag en nacht klaar voor de Rotterdamse dieren in nood. Maar om dat werk snel en duurzaam te kunnen blijven doen, hebben ze dringend iets nodig. En Keanu, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Jij bent van de Dierenambulance Rotterdam. Wat hebben jullie precies nodig?
2: Dat klopt. Wij hebben dus nieuwe dierenambulances nodig. Wij zitten natuurlijk gevestigd in Rotterdam. En dat houdt dus in dat wij ook te maken hebben met een emissieloze zone waar wij in moeten kunnen rijden. Helaas kunnen drie van onze dierenambulances die wij op dit moment bezitten dat per volgend jaar niet meer. En hebben wij dus met spoed twee nieuwe dierenambulances nodig. En die moeten dus elektrisch zijn.
1: En hoeveel kosten die dierenambulances dan?
2: Dat zal ongeveer €200.000 kosten.
3: €200.000. En eigenlijk waren ze ook al aan vervanging toe? Of is het meer dat jullie gewoon niet meer in het bepaalde gebied kunnen komen?
2: Drie van onze dierenambulances die zijn ook aan vervanging toe. Die hebben ook al heel wat kilometers gereden om dieren in nood te helpen. En één dierenambulance die kan nog wel blijven rijden tot 2028, maar dan is die ook aan vervanging toe.
1: En was er een situatie die jouw ogen heeft laten openen, waarvan je dacht, oh, ze zijn echt aan vervanging nu toe, die ambulances?
2: Nou ja, wij moeten nu best veel uitgeven aan onderhoudskosten en doen in verband met dat ze de wagens gewoon ouder worden helaas.
3: Waarom maakt elektrisch rijden voor een gewond dier het zo'n wereld van verschil?
2: Nou, een dier die reageert natuurlijk op alles. Op geluid, op trillingen, op gevoel en ook op hoe onze vrijwilligers reageren op een dier. Als een ambulance stil is, dan kan dat een verschil maken in het stressgehalte van het dier. Dat is wel ook een hoofdreden voor ons om over te stappen op volledig elektrisch.
3: Maar jullie hebben nu iets speciaals opgezet, toch? Om aan die ambulances te kunnen komen, of in ieder geval aan het geld te kunnen komen.
2: Ja, wij zijn gestart met een crowdfunding. Daarmee proberen wij dus genoeg geld op te halen om nieuwe dierenambulances te kunnen bekostigen. Wij zijn natuurlijk een vereniging met allemaal vrijwilligers. Dus al het geld dat binnenkomt, dat gaat ook naar de dieren en naar de dierenambulances. Maar het budget is er voor ons op dit moment nog niet.
1: En het zijn ook inderdaad allemaal vrijwilligers, hè, bij de Dierenambulance Rotterdam. Hoe ben jij erbij gekomen?
2: Ja, ik ben er eigenlijk een beetje ingerold. Ik heb heel veel familieleden die daar ook op de dierenambulance zitten. En daardoor ben ik er eigenlijk een beetje bij gekomen.
1: Want welke reddingsactie is je het meest bijgebleven?
2: Wij hebben ooit op Rotterdam Zuid hebben wij een hond gehad die met een slagadelijke bloeding zat. Dat is wel een van de meldingen die ik het leukste vond. En ook vooral dat wij daarna nog contact met de eigenaar hebben gehad. En dat die ook zei dat het weer helemaal goed ging met de hond.
1: Wat mooi.
3: Jullie kunnen dan echt wel wat betekenen in die zin. En dan voor veel mensen is een huisdier natuurlijk ook een soort part of het gezin, zeg maar. Gezinslid.
2: Een familielid inderdaad.
3: Ja, ja. Wat doet het met jou als een dier dan weer over straat kan huppelen, achter een balletje aangaat?
2: Ja, dat geeft uiteraard gewoon een goed gevoel. En dat is wel waarvoor wij het doen natuurlijk als vrijwilligers.
1: Hoe kunnen we jullie helpen? Tot slot?
2: Eigenlijk roepen wij mensen op om deel te nemen aan onze crowdfunding. En eventueel ook het bericht te delen. En hopelijk kunnen we daarmee genoeg geld ophalen om de nieuwe dierenambulances te bekostigen.
1: Keanu, heel erg bedankt voor je tijd.
2: Dank u.

0: vind ik mooie klanken van Toto en Pamela hier op Radio Rijnmond.
1: En de mooie klanken van Philip van Es met het laatste nieuws hoor je ook zo meteen.
2: En met een record aantal bezoekers voor de Passar Malam en een Londense politieagent die de dag van zijn leven had.
0: Je hoort het zo meteen.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Het Shanghai Ballet. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Van 11 tot en met 20 september te zien in het nieuwe Luxor Theater Rotterdam. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
5: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.
6: Terwijl de eendjes nog rustig door de Kralingse plas zwemmen, kom jij op zondag 30 augustus in actie voor de Rijnmond Run. Iedereen is welkom. Of je die 5 kilometer nou wil hardlopen of wandelen, het gaat om energie, gezelligheid en samen in beweging zijn met andere leuke mensen uit de regio. En het mooiste? Deelname is helemaal gratis. Dus trek je schoenen aan en schrijf je vandaag nog in op Rijnmond.nl. De Rijnmond Run. Iedereen kan meedoen.
7: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid. Beverwaartseweg 295 Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop jfz.nl.
8: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
9: Op zoek naar een nieuwe tv of wasmachine? Electrostore Rotterdam op de Pleinweg. De zaak met ouderwetse service. Voor al uw televisies, audio en grote huishoudelijke apparaten. Kijk op www.electrostorerotterdam.nl.
8: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
1: Even over 8, een hele goede morgen. Je luistert naar Radio Rijnmond. En je krijgt van mij de verkeersinformatie. Maar die is lekker kort en krachtig hoor. Op deze dinsdagochtend. Geen files namelijk.
0: Gaan we meteen door naar het weer met Ed Aldus. Goedemorgen Ed.
10: Ja, dag Thomas en Milou. Een hele goede morgen.
0: Goedemorgen. Hoe ziet het weer de aankomende dagen uit, Ed?
10: Zonnig.
0: Kijk, mooi.
10: Nou,
0: gaan we naar de hoofdpunten van het nieuws.
10: Ja, zo simpel kan het zijn soms. Hè? Vandaag een zonovergoten dag. Misschien dat zometeen de kuststreek even iets meer bewolking krijgt. Maar ja, gewoon zonovergoten. En temperaturen die gaan oplopen naar ongeveer 24 graden vanmiddag. De wind waait matig en komt uit het noordoosten. Dus ja, het ziet er allemaal gewoon prima uit. Vanavond ook zonnig weer, Thomas. Met een beetje sluierbewolking. Dat geldt ook voor vannacht. Dan helder natuurlijk, hè. Geen zon, dat snappen we wel. Met een beetje sluierbewolking. De temperatuur zakt dan naar zo'n 11 of 12 graden. Dus nog steeds lekkere slaaptemperaturen ook. Ja, en morgen overdag een ronduit zonnige dag. En het wordt flink warmer dan vandaag. Het kan wel zo'n 28 of 29 graden worden. De wind waait dan matig uit het oosten. Ja, en met die oostenwind wordt steeds warmere lucht aangevoerd. En dat gaan we op donderdag en vrijdag goed merken aan de temperatuur. Want ook dan is het zon overgoten en lopen de temperaturen verder op naar zo'n 32 of 33 graden.
0: Dankjewel Ed. Spreken we jou over een uurtje weer. Gaan we naar de hoofdpunten van het nieuws met Philip van Es. Spanningsopbouw.
2: Oh, precies.
0: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. De brandweer in Maassluis is het slachtoffer geworden van een diefstal. Vannacht namen inbrekers een hydraulische spreider uit een brandweerauto weg. De politie ontdekte de inbraak op de kazerne aan de Elektraweg tijdens een controleronde, omdat er een ruit was ingeslagen. Brandweerkazernes zijn de laatste weken namelijk vaak het doelwit van diefstallen. Daarom rijdt de politie er ook wat vaker langs. Inbrekers hebben het daarin gemunt op duur hydraulisch gereedschap. Vorige week dinsdag werd er nog ingebroken in de kazerne in Vlaardingen. En donderdag in de kazerne van Heinenoord. Maar in beide gevallen namen de inbrekers daar geen spullen mee. In Noord-Holland kunnen ze daar niet over meepraten. Daar werden meermaals hydraulische apparaten meegenomen. En het schijnt nogal veel te kosten. Nog nooit waren er zoveel bezoekers op het evenement Passer Malam als afgelopen weekend. Het vijfdaagse evenement in het Wijzichtpark met Indonesische, Indische en Molukse cultuur trok dit jaar 120.000 bezoekers. Zeker 20.000 meer dan de vorige editie. De organisatie noemt het een groot succes. Volgend jaar is de Passer Malam ook in het park. Waarschijnlijk van 4 tot 8 augustus.
0: Dankjewel, Philip.
2: Nee, ja, we zijn er nog niet.
0: Oh, we zijn er nog niet.
2: Nee, ik kan nog een Londense politieagent. Die heeft namelijk... de politie in Londen die heeft een heel zeldzame Ferrari ter waarde van 3,7 miljoen pond in beslag genomen. Dat was niet de enige auto. Ze hebben er veel meer in beslag genomen. In een actie tegen onverzekerd rijden. Rijden zonder rijbewijs. En asociaal weggedrag. In Londen zijn ze daar wat harder in. Dan nemen ze gelijk je auto in beslag. De bestuurder van een Ferrari Monza SP2, waarvan er maar 499 zijn gebouwd überhaupt, reed onverzekerd rond en de bestuurder had alleen een voorlopig rijbewijs. De auto was pas één dag in het Verenigd Koninkrijk. De auto stond namelijk in Dubai geregistreerd. Maar voor één agent werd het een topdag, want hij moest namelijk de wagen naar het politiebureau rijden. Een agent sprak op social media met zonnebril op over de beste dag van zijn carrière.
0: Wat goed,
1: wat goed.
0: Wat goed.
2: Hey, ja, maar, dat is toch lekker dat je dan dat jij nou vandaag dat ze zeggen, nou, jij even de Rijnmond Ferrari even.
0: Ja, dat lijkt me prachtig. Maar ik moet wel zeggen dat ik het raar vind om met een Ferrari onverzekerd rond te rijden. Dat is best een duur grapje. Toch?
2: Ja, nou ja, dat is het verhaal zegt ook niet helemaal hoe nou die auto hier precies gekomen is en de identiteit van de bestuurder. Maar in mijn hoofd heb ik er dan van gemaakt dat deze man uit Dubai kwam en dacht ik neem een auto mee en dat dat niet goed geregeld is.
0: Ja, nou ik ben gisteren weer teruggekomen uit Dubai en uit Londen.
2: Ja, nee, tuurlijk.
0: Laat maar. Tracy Ullman, dit is Breakaway.

0: Breakaway, Tracy Ullman voor je op Radio Rijnmond.
1: De trektocht.
2: Ja hoor, we gaan weer op trektocht, Milou.
0: Gezellig hoor, Thomas, als jij tegenwoordig 2 weken lang bij mij in de auto zit. We zijn op trektocht. We reizen heel Europa en eigenlijk de rest van de wereld door samen. En aan jou de vraag, waar zijn wij op dit moment? Nou, dat kan je raden aan de tracks die je zo meteen hoort op onze radio in de auto. Of aan de hints door het autoraam. En even kijken hoor, wat ik zie door het autoraam. Ja, houten huisjes. Het is hier wel heel erg winters ook, dit land. En af en toe komt er een eland door een naald- en berkenbos heen rijden. Nou ja, mocht je het weten, dan kan je het even laten weten via de Rijnmond-app. Of je kan even luisteren naar de tracks op onze auto.
1: Peter en Milou op Tracktocht.

0: Laat het weten via de Rijnmond-app.
1: Laat het weten via de Rijnmond-app, want misschien ga je er wel vandoor met zo'n enige echte Rijnmond Thomas & Milou beachball set.
2: Ik zie heel veel antwoorden binnenkomen en ik zie dan ook al Noorwegen.
1: Nee, niet goed hè, Noorwegen.
2: Het is koud daar, maar het is geen Noorwegen. Welk land het is, laat het weten via de Rijnmond-app.

0: Kiss You All Over, Thomas en Milou hier van Radio Rijnmond.
1: En echt bizar nieuws over KLM trouwens. Heb je dat gelezen?
0: Nee.
1: Nee, vanaf oktober gaan ze hun catering op Europese vluchten namelijk helemaal omgooien. En je gelooft het nooit, maar het bekende gratis broodje kaas, dat verdwijnt dus gewoon helemaal. En ook het biertje, het wijntje en nog meer, daar moet je straks voor gaan betalen. Het enige wat je nog wel gratis krijgt is koffie, thee, water en jus d'orange. En die stroopwafel natuurlijk, ja, die is heel erg belangrijk.
0: Dat is een kleintje.
1: Maar voor al het andere moet je gewoon je portemonnee gaan trekken. En ze gaan het dus Grand Café KLM noemen. Het idee is dat je vooraf een maaltijd kunt bestellen, zoals bijvoorbeeld een pokeball als je zit te wachten bij de gate. Of aan boord iets kiest van de menukaart. En ze hebben dit ook al op meerdere vluchten getest en gaan het dus gewoon helemaal invoeren. En KLM doet hiermee eigenlijk op maatschappijen zoals British Airways, Lufthansa ook al doen. En prijsvechters zoals EasyJet en Transavia, die laten je natuurlijk gewoon voor alles betalen. Dus eigenlijk zijn we het wel gewend van onze vakantie. Maar ja, ik vind het toch jammer. Wat vind jij ervan?
0: Ja, ik vind het allemaal een beetje onzin. Maar goed, ja, alles
1: onzin wordt... dat je moet betalen of onzin dat je niet moet betalen?
0: Ja, dat je moet betalen. Alles wordt duurder. Ik bedoel, ga even naar de supermarkt. Alles wordt duurder. En een broodje kaas, daar moet je dan tegenwoordig ook over betalen. Nou, als in een vliegticket is toch al duur genoeg.
1: Nou, precies. Ik zat te denken, als je een vliegticket van KLM koopt, dan is die toch volgens mij altijd wat duurder dan een Transavia of EasyJet ticket, toch? Dus dan hoop je ook dat er wat lekkers bij inbegrepen zit.
0: En dat,
1: we blijven Nederlanders.
0: En dat taaie broodje kaas, kom op. Ja, dat kan er toch ook nog wel vanaf.
1: Nou, dat broodje kaas was wel echt lekker aan boord,
0: ja,
1: hoor.
0: Ja, klopt.
1: Je had ook een broodje ei, maar die was dan wel een beetje sompig.
0: Ja, je had altijd wel, zeg maar, er zat een soort saus overheen, een soort mosterdachtig iets of zo. En dan had ik toch altijd wel het idee van, nu is de vakantie echt begonnen.
1: Nou, precies. En over vakanties gesproken, we zijn op trektocht.
0: Ja, zeker.
2: De trektocht.
0: Ja, we zijn, nou, redelijk ver weg.
1: Vrij noordelijk, in Europa zijn we weer.
0: Ja, en je hoorde zojuist al even de plaatjes. Ik kan je vertellen, je hoorde Sandstorm van The Root. Je hoorde een songfestival liedje.
1: Van dit land.
0: Van dit land, inderdaad. En we zijn niet in Noorwegen. En ook niet in Zweden.
2: Peter en Milou op trektocht.

0: Rijnmond op trektocht? Laat het weten via de Rijnmond-app.
1: Ja, en als we dan over het Songfestival hebben van dit land, ze sturen altijd wel exotische acts daarheen. Maar goed, het is wel een koud land.
2: This

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R. Goedemorgen.

0: Radio Rijnmond Total Touch en Touch Me Here.
1: En Twinneke uit Oud-Beijerland, een hele goede morgen.
2: Ja, goedemorgen.
1: Jij bent vandaag met Thomas en mij mee op tracktocht. Daarnet hoorde je de tracks op onze autoradio. En aan jou was inderdaad de taak om te raden welke tracks dat waren en welk land we vandaag zijn. Maar Twinneke, voor je het goede antwoord geeft, wat staat er vandaag op de planning? Wat ga je doen?
2: Oh, heel weinig.
1: Oh, lekker.
2: Ongeveer als jullie de tracktocht hebben, dan ben je ons de wekker af. Ja, en dan moeten we door het huis om alles weer dicht te doen. Alle ramen en de deur even open te zetten nog eventjes. Voordat het te warm wordt hier.
1: Hebben jullie een beetje last van die warmte, kan ik me zo voorstellen?
2: Nou, we zijn allebei met pensioen, dus we hebben de tijd voor onszelf.
1: En hoe hou je dan het hoofd koel met die warmte?
2: Binnen. Nee, of 's morgens dan eventjes in de tuin een boodschapje doen, of voor de rest binnen. Ik ben ook aan een legpuzzel begonnen. Dat is meer winterpost.
1: Lekker.
2: Ja, als we toch binnen zitten.
1: Nou, precies.
0: Ja, op zich vind ik het wel slim hoor. Want buiten, als het veel te warm is, lekker binnen zitten. Alles dicht.
2: Nou. Vandaag gaat het nog. Maar er schijnt nog weer iets vreselijks aan te komen. Boven de 30 graden. Nee.
0: Dat klopt,
1: en als jullie op vakantie gaan, gaan jullie dan ook naar een wat meer wintersland? Of kies je dan toch een heel zonnig zuidoord?
2: Nee. In principe willen wij wel graag niet te hitte. Dus we zijn een paar keer daar geweest.
1: Oh, nou ja, dan zeg het dan maar. Waar zijn wij op dit moment op track toch, lieve Twinneke?
2: In Finland.
1: Is het Finland, waar ze zelf ook een paar keer geweest is? Even kijken naar jury, die komt binnengelopen. Is het waar? Ja, tuurlijk. Gefeliciteerd.
2: Ja, hey, dankjewel.
1: Maar wat leuk, jij bent er zelf een paar keer geweest, zei je.
2: Ja, nou, het was ook zo. Er ging bij de zaak van mijn echtgenoot ging iemand met zwangerschapsverlof. En dat duurt daar ruim 2 jaar. En mijn echtgenoot heeft het toen overgenomen voor een paar jaar.
1: Wat
2: dus
1: goed.
2: Die heeft daar gewoond. Ik zeg, nou, ik vind het te ver. En ik kan daar ook niet werken. Dus ik ging wel ongeveer 1 keer in de maand daar naartoe.
1: Wat
2: en
1: leuk.
2: Het werd al steeds leuker.
1: En wat was het leukste aan Finland? Wat is je het meest bijgebleven?
2: Gezellige mensen ook. Ze spreken gelukkig allemaal goed Engels.
1: Dat
0: is belangrijk hoor, want als ze zijn eigen taaltje gaan spreken, dan is er niks van te verstaan.
2: Dan weten we het niet meer.
0: Nee.
2: Oh, en 's winters hebben we een keertje met de auto over de zee gereden.
1: Wat cool.
2: Toen was het ijs 60 centimeter dik. Ja, het is echt onvoorstelbaar. Jij
1: gaat in ieder geval vandoor met die beachball set. Die is niet te gebruiken in Finland, maar wel met deze tropische temperaturen bij ons. En een hele fijne dag.
2: Hey, dankjewel. Jullie ook.

0: Komt hier op mijn beste Spaans, El Mismo Sol van Alvaro Soler.
1: En hoe maakt een 62-jarige hypotheekadviseur zijn stoffige vak sexy? Nou, samen met zijn influencerdochter scoort Ernst van Luiken miljoenen views. En zometeen hoor je hoe hij dat aanpakt.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Op zoek naar een nieuwe tv of wasmachine? Electrostore Rotterdam op de Pleinweg. De zaak met ouderwetse service. Voor al uw televisies, audio en grote huishoudelijke apparaten. Kijk op www.electrostorerotterdam.nl.
6: De skilift halen is één ding, maar goed naar beneden komen? Bij Indoor Ski Rotterdam helpen ervaren instructeurs je om beter te leren skiën of snowboarden. Kies voor een privéles of een van onze andere lesvormen. Veilig de piste op? Dat begint bij Indoor Ski Rotterdam.
7: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
11: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
12: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
11: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
0: Het is 1 minuut over 8. Je bent bij Radio Rijnmond.

0: omdat er een ruit was ingeslagen. Brandweerkazernes zijn de laatste weken namelijk vaker doelwit van diefstallen. Inbrekers hebben daarin gemunt op duur hydraulisch gereedschap. Vorige week, dinsdag, werd er nog ingebroken bij de kazerne in Vlaardingen en donderdag bij de kazerne in Heidenoord. Maar in beide gevallen namen de inbrekers geen spullen mee. En bij een buitenbrand in Rotterdam-IJsselmonde heeft de brandweer een gasfles moeten koelen. Op straat naast een appartementencomplex aan de Dadeltuin stond een huisraad in brand. Even voor 6 uur brak de brand uit. Tussen de huisraad stond een gasfles in brand. Die is door de brandweer langdurig gekoeld. Ook het gebouw naast de huisraad werd gekoeld. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet bekend. En vanwege de droogte en het watertekort kunnen er bij de start van het nieuwe seizoen problemen ontstaan bij voetbalclubs in het amateurvoetbal. Clubs uit onder meer Limburg, Schiedam, Vlaardingen en Westland, waar momenteel een sproeiverbod is, vragen zich af of trainen en wedstrijden kunnen doorgaan. In het Westland hebben clubs al van de gemeente gehoord dat ze daar niet mogen spelen op de natuurgrasvelden. Er zal door het Hoogheemraadschap worden gecontroleerd of de clubs zich aan het sproeiverbod houden. Op kunstgras mag wel worden gespeeld, maar een deel van de clubs speelt op echt gras. Vooral kleinere clubs met echt gras voorzien problemen. Sommige trainen voorlopig bij andere clubs. En bij een zware aardbeving gisteren in Colombia is het dodental opgelopen tot 132, melden Colombiaanse media. In verschillende steden liggen mensen onder het puin. De eerste reddingen zijn inmiddels gemeld in de zwaarst getroffen stad Cali. Een meisje en een oudere vrouw zijn daar uit een ingestort pand gehaald. De beving in het westen van het land had een kracht van 7,4 op de schaal van Richter en was de zwaarste in ruim 10 jaar, zegt de seismologische dienst van Colombia. De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. En dan nog het weer. Vandaag is het zonnig met hooguit een plukje sluierbewolking. De maximumtemperatuur komt uit op 24 graden. Vanavond eerst zon, vannacht helder met sluierbewolking. De temperatuur zakt naar 11 graden. Morgen zonnig en droog bij een temperatuur van 29 graden. Dat was het nieuws. Meer in onze app en op Rijnmond.nl.
1: Dankjewel, Filip. En op dit moment geen files, dus lekker doorrijden.
2: En zometeen hoor je deze van de Dolly Dots. En ook Teddy Swims komt er voor je aan.
3: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Salet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op saletuitvaartverzorging.nl.
5: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad. Zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
6: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
2: Gelukt. Heb je hem al betaald?
1: Wat bedoel je?
2: Mijn betaalverzoek.
1: Zo, dat doe je snel.
2: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
3: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
4: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
7: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
8: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
9: Reis weer met Golden eSIM.
10: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4.000 euro? Dewarmte.nl.
11: Download de app of ga naar Golden.

Dit is Radio Rijnmond. Eruit. Met Thomas en Milou. Radio met een grote R.

0: 8 minuten over 8. Het is Radio Rijnmond, de Dolly Dots en She's a Liar. Van harte welkom op deze gloednieuwe dag.
1: Op deze brand new day.
0: Sorry,
1: daar
0: Milou.
1: Ben ik.
0: Hallo,
1: goedemorgen.
0: Milou. Goedemorgen. Je luistert naar Thomas en Milou op Radio Rijnmond. Live vanuit het Lloyd Kwartier in Rotterdam. Het weer van vandaag. We krijgen een heerlijke zomerse dag in het Rijnmondgebied. De zon krijgt volop de ruimte en alleen af en toe kan er wat sluierbewolking voorbij komen. Regen hoeven we niet te verwachten. Het blijft de hele dag droog. Vanmiddag loopt de temperatuur zelfs op naar zo'n 24 graden.
1: En geen files, dus lekker doorrijden op deze dinsdagochtend.
0: De politie heeft een 19-jarige verdachte aangehouden na meerdere vernielingen en explosies bij kapperszaken in Vlaardingen. Vorige week ging er een explosief af bij een zaak die 3 maanden daarvoor ook al eens werd getroffen.
1: En de oceanen wereldwijd zijn buitengewoon warm. Buiten het Poolgebied was de gemiddelde temperatuur van de bovenste laag van het zeewater ongeveer 21 graden in juli. En nog nooit waren de wereldzeeën zo warm in deze periode van het jaar.
0: Door de aanhoudende droogte zijn er nieuwe verboden op het oppompen van water om te sproeien bijgekomen. In een groot deel van ons land mogen boeren en andere gebruikers voorlopig geen water uit sloten, weteringen en kanalen halen.
1: En hoe maakt een 62-jarige hypotheekadviseur zijn stoffige vak eigenlijk sexy? Nou, samen met zijn influencerdochter scoort Ernst van Luik een miljoenen views. En zometeen hoor je hoe hij dat heeft aangepakt.
0: Zometeen hoor je ook muziek van Justin Bieber. En deze man die is ongekend populair. En je hoort hem natuurlijk ook gewoon hier bij Radio Rijnmond. Teddy Swims, Mr. Know-It-All.

0: Het beste van de jaren 80, 90 en nu.
1: Radio Rijnmond.
0: Jouw nieuws, jouw muziek, jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: Captain and Tenniel, Love Will Keep Us Together. Een hele goede morgen.
1: Een hypotheekadviseur zijn. Het klinkt voor veel mensen toch een tikkeltje stoffig, ingewikkeld en vol vakjargon. Maar in Oud-Beijland bewijzen ze dat dat heel anders kan.
0: 62-jarige Ernst van Luiken van de hypotheker ging de samenwerking aan met zijn dochter Lize. Zij is professioneel influencer en samen maken ze video's op TikTok en Instagram.
1: En met succes, want hun filmpjes worden honderdduizenden en soms zelfs meer dan een miljoen keer bekeken. Zoals deze bijvoorbeeld.
2: We listen and we don't judge.
3: Ik schrijf soms adviesrapporten te laat, omdat ik er dan gewoon geen zin in heb.
2: We listen and we don't judge.
3: Afspraken na 4:30, die verwijder ik standaard uit mijn agenda.
0: Samen met zijn dochter zet hij het kantoor compleet op de kaart. En zelfs het hoofdkantoor van de hypotheker kijkt inmiddels mee. Ernst van Luiken, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Ja, als we denken aan hypotheekadviseurs, denken we niet meteen aan virale TikTok-dansjes of grappige video's. Waarom wilde jij zo graag actief worden op social media?
4: Ja, social media is niet meer weg te denken uit het advertentielandschap. En ik adverteer al jaren in de krant en in allerlei andere media. En het blijft natuurlijk altijd lastig meten of dat wel zinvol is. Dus op een gegeven moment dacht ik van, nou weet je wat, we moeten eigenlijk ook eens wat anders gaan doen. En eigenlijk niet direct gedacht aan mijn dochter. Ik kwam in contact met Julia de Jong, dat is van het bedrijf Smart Socials. En die was klant van mij en zij deed dat werk. Ik denk, nou ja, wat kunnen wij samen doen? Nou, dan denk je inderdaad niet direct aan een hypotheekadvieskantoor, zij ook niet. Maar samen met mijn dochter die contentmaker is, hè, dus je maakt al leuke filmpjes. Dacht ik, ja, daar moet toch iets van te maken zijn.
1: Nou, leuke filmpjes, Ernst. Jouw dochter doet het gewoon hartstikke goed als influencer, hè, met meer dan 100.000 volgers. Wat dacht jij toen zij tegen jou zei, joh pap, hoe gaan we dat sexy maken, jouw beroep op social media?
4: Nou, dat gaat niet lukken.
0: Dus
4: je dacht van, ja, hoe moeten we dat sexy maken? Wat is sexy? Hè? Uiteindelijk dacht ik van, ja, we moeten het in ieder geval met elkaar leuk hebben. We moeten het leuk vinden om te doen. Nou, dat is zeker gelukt. Dat vind ik het allerbelangrijkst. En dat dan uiteindelijk de spin-off zo groot zou zijn, ja, dat had ik niet verwacht.
1: Want het zijn van een hypotheekadviseur, is dat inderdaad echt zo stoffig als men denkt?
4: Nee, totaal niet. Ik doe het nu meer dan 30 jaar. En ik vind het nog steeds een hartstikke machtig mooi beroep. Je ontmoet allerlei mensen. Je helpt mensen aan een van de grootste beslissingen van hun leven. Nou, dat is ook wat waard. En ik vind het echt geen stoffig beroep. Integendeel, dat lijkt het alleen maar.
0: Ja, je hebt verteld dat Lize best wel streng kan zijn tijdens zo'n draaidag. Hoe is het om als 62-jarige vader instructies te krijgen van je 27-jarige dochter?
4: Vreselijk.
1: Echt?
4: Ja, nou ja, zij is inderdaad erg perfectionistisch. Dus zij wil per se dat het allemaal hartstikke goed gaat. En ik zit dan 10 keer hetzelfde te doen, voor mijn gevoel. Het kost me tijd, ik zit mijn horloge te kijken. Kom op, het is toch wel goed zo. Maar ja, nee, zij zegt echt, en daar heeft ze ook helemaal gelijk in. Want ze heeft ook echt wel een punt telkens. Pap, dat moet je echt opnieuw doen. En dat gaan we dan ook echt doen. Nou, en daar luister ik naar. Het is mijn baas op dat moment.
0: En uiteindelijk werkt het gewoon.
1: Nou, zeker, want één video heeft zelfs meer dan 1 miljoen views. En die ging over een neppe muis die jullie moesten verwijderen, volgens mij.
4: Ja, ik stond met Lize te praten en in mijn kamer over, ik heb geen idee wat. En toen werd er opeens hard gegild in de hal. En dat was in de vestiging Hellevoetsluis. En ja, daar moest ik toen naartoe komen. En daar stond een emmer. En al die dames en het personeel zeiden me van, ach, er zit een muis onder. En ik dacht, oh nee, een muis, dat heb ik in het bijland, die plaag heb ik in het bijland gehad. Dat is vreselijk, dat is inmiddels opgelost. En ik denk, niet weer, hè. Dus ja, en ja, dan speelt dat zich zo af. En dat is volledig spontaan. En dat maakt het ook zo leuk.
1: Wat goed, zeg. Ja, jullie maken dus inderdaad hele leuke video's. Hè, zoals die We Listen and We Don't Judge en dan deze muis. Maar je legt ook je vakjargon uit. Hè? Ingewikkelde begrippen die mensen wel moeten weten.
4: Ja.
1: En waarom is dat belangrijk?
4: Nou ja, je wilt eigenlijk ook een boodschap brengen. Je wilt mensen vertellen wat een hypotheek inhoudt, wat er allemaal bij komt kijken, welke termen eraan vasthangen. Dus we willen eigenlijk ook wel, behalve, het is natuurlijk niet zo moeilijk om alleen humor te maken. Dat doen we voor 30% en voor 70% proberen we echt wel serieus te doen. Dus echt een boodschap te brengen.
1: Dat is heel goed. Ja, tot slot, het hoofdkantoor van de hypotheker wil nu zelfs met Lize gaan brainstormen. Was je niet bang dat de directie het gek zou vinden, die filmpjes die jullie zouden maken?
4: Ja, eigenlijk wel. Want ik heb. Dit is voor mij heel natuurlijk om te doen. Hè. Dus we zijn gewoon begonnen. En we dachten van, nou, weet je wel, we doen niks verkeerd. We kleuren niet buiten het lijntje. Heb ik echt wel gelet of we geen hele rare dingen doen die de organisatie zouden schaden. Nou, dat hebben we niet gedaan. En we hebben alleen maar leuke reacties gehad, ook van ons hoofdkantoor. Dus dat is super.
1: Nou, ik wacht met heel veel plezier en smart weer op de volgende video. Ernst van Luiken van de Hypotheker in Oud-Beijerland en andere filiale locaties. Dankjewel voor je tijd. En mocht je binnenkort dus op TikTok iemand een neppe muis zien vangen of grappen zien maken in een fel oranje hesje, dan weet je dat het de hypotheker is. Oh,

0: Steve Allen en A Letter From My Heart op Radio Rijnmond.
1: En het is 8:55 en dat betekent dat het bijna tijd is voor de hoofdpunten van het nieuws. En ik krijg je van Philip van Es.
2: Met een vis die niet in het water hoort en toch is opgevist. En een paar gezinnen die een heel duur bonnetje krijgen voor een klein blokje om. Dat en meer.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Op zoek naar een nieuwe tv of wasmachine? Electrostore Rotterdam op de Pleinweg. De zaak met ouderwetse service. Voor al uw televisies, audio en grote huishoudelijke apparaten. Kijk op www.electrostorerotterdam.nl.
5: De skilift halen is één ding, maar goed naar beneden komen? Bij Indoor Ski Rotterdam helpen ervaren instructeurs je om beter te leren skiën of snowboarden. Kies voor een privéles of een van onze andere lesvormen. Veilig de piste op? Dat begint bij Indoor Ski Rotterdam.
6: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Het Shanghai Ballet. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Van 11 tot en met 20 september te zien in het nieuwe Luxor Theater Rotterdam. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
7: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. mantelwoninginuwtuin.nl.
8: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
7: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
9: De prijs

0: Een hele goedemorgen, 8:30. Je luistert naar Radio Rijnmond. En je krijgt van mij de verkeerssituatie met op dit moment 1 file bij ons in de regio. Namelijk op de A16, Breda richting Rotterdam, tussen knooppunt Klaverpolder en Dordrecht. 3 kilometer en daar doe je 6 minuten lang over.
1: Gaan we naar Ed Alders voor het weer. En ja, uit betrouwbare bron heb ik begrepen dat het warm gaat worden, Ed.
2: Ja, zeker na vandaag gaat die temperatuur fors oplopen. En we krijgen te maken weer, Thomas, met tropische temperaturen. De zoveelste warmte opstoten deze zomer. En dat komt allemaal door een hoge drukgebied. Die ligt nu nog ten noorden van onze omgeving. Maar die verplaatst zich naar het oosten. En daardoor komt een zuid- tot zuidoostelijke stroming op gang. Ja, van tropisch hete lucht. Nou, vandaag een zonnige dag in het Rijnmondgebied. Hooguit een plukje sluierbewolking. Het blijft droog. Het is nu een graad of 16. Vanmiddag wordt het een graad of 24. Misschien net aan lokaal 25 graden. En de wind neemt toe tot matig en komt erbij uit het noordoosten. Nou, vanavond schijnt eerst nog de zon. Er komt een beetje sluierbewolking voor. Geldt ook voor vannacht een beetje sluierbewolking. En dan koelt het nog wel af naar zo'n 11 of 12 graden. Ja, en morgen, ja Thomas, een stralend zonnige dag in het verschiet. Met een plukje sluierbewolking. Ook morgenavond heldere condities om de zonsverduistering te bekijken. De temperatuur komt morgenmiddag uit op zo'n 28 of 29 graden. Dus die gaat al merkbaar omhoog. En daarbij waait dan een matige wind uit het oosten. En donderdag en vrijdag, het kan niet op. Volop zon, weinig bewolking en tropische hitte in de regio. Met temperaturen van 32 of 33 graden.
1: Kijk, dat is lekker. En in de avond kunnen we gewoon lekker doorluchten. Dan wordt het wat koeler.
2: Ja, nou ja, de nachten zullen natuurlijk geleidelijk aan ook weer gaan opwarmen. Hè, met al die hoge temperaturen. Het zal niet meer zo ver af gaan koelen als de afgelopen nacht. Want kijk je naar de nacht na vrijdag of naar zaterdag. Ja, dan koelt het niet veel verder meer af dan een graad of 18.
1: Ach, nou, goed. Goed om te weten in ieder geval. Dankjewel Ed. En we horen jou over een uurtje weer. De hoofdpunten van het nieuws. En die krijg je ook dit uur weer. Van Philip van Nes. Goedemorgen, Philip.
3: Goedemorgen. Ik zat te denken, als het binnen in je huis 28 graden is, dan is 18 graden buiten prima, oh, hoor. Om even lekker door te luchten. De brandweer in Maassluis die is het slachtoffer geworden van een diefstal. Vannacht namen inbrekers een hydraulische spreider uit een brandweerauto weg. De politie ontdekte de inbraak op de kazerne aan de Elektraweg tijdens een extra controleronde, omdat er een ruit was ingeslagen. De politie rijdt extra rond omdat brandweerkazernes de laatste weken namelijk vaak het doelwit zijn van diefstallen. Inbrekers hebben het daarin gemunt op duur hydraulisch gereedschap. Vorige week dinsdag werd er nog ingebroken in de kazerne in Vlaardingen en donderdag was de kazerne in Heidenoord de pineut. Maar in beide gevallen namen de inbrekers daar geen spullen mee. Gisteren is een groep van 36 wandelaars in de Oostenrijkse Alpen in de problemen gekomen. De groep was met kleine kinderen en kinderwagens op pad gegaan in de bergen op ruim 2300 meter hoogte. Het ging om bevriende families uit België, Groot-Brittannië, de Verenigde Staten en Oostenrijk. Twee van de groepsleden sloegen alarm toen ze van de gemarkeerde route afraakten in de buurt van Wildspitze. Volgens de politie was de uitrusting van de bergtocht vrijwel nihil. En reddingshelikopters hebben 14 mensen in veiligheid gebracht. De overige 22 zijn te voet door reddingswerkers naar het dal begeleid. En een magneetvisser in Werkendam die heeft zaterdag een bijzondere vondst gedaan tijdens het magneetvissen. Er hing opeens een enorme zware metalen steur aan zijn haak, meldt Omroep Brabant. Magneetvissers vissen normaal oude fietsen, winkelwagentjes en ander metaal op. Maar een stalen vis, dat komt niet zo heel vaak voor. Blijkt een gestolen kunstwerk te zijn. De steur werd 11 jaar geleden op de dijk tussen de Visserhang in Hank en de Werkendam geplaatst. De kunstenaar kan er wel om lachen. Ondanks dat hij baalde dat de vis weg was. Want hij wilde al wel een nieuwe vis gaan maken. Maar vindt het nu wel toepasselijk dat deze vis even tijdelijk in het water is verbleven. En vervolgens weer is opgevist.
1: Maar dan ga je dus best wel ver weg een vis stelen. En dan pleur je hem later ergens in het water.
3: Nee, het is op de dijk tussen Hank en Werkendam stond die vis. En de vis is teruggevonden in een vijver in Werkendam.
1: Oh, oké. Okay, nou,
3: dus het viel op zich wel
1: op zich
3: mee.
1: Maar ver van huis.
3: Maar toch, waarom zou je een enorme zware metalen steur stelen?
1: Ja, nou ja, goed. Ook wel eens betere dingen te doen.
3: Maar ja, waarom zou je een hydraulische knipschaar van de brandweer jatten? Ja, Joost mag het weten.
1: 10.000 euro waard zijn, maar goed. Yep. Dankjewel, Philip.
4: Dit is Radio Rijnmond.

0: Simply Red en Stars op Radio Rijnmond.
1: En het Brielse Meer is dé grote zoetwaterbuffer van West-Nederland. Cruciaal voor onze boeren, de Rotterdamse haven en het Westland. Maar door de extreme droogte dreigt er zout zeewater binnen te dringen. En Waterschap Hollandse Delta neemt nu unieke maatregelen.
0: Heemraad Piet van der Eyck, goedemorgen. Piet, goedemorgen.
2: Op dit moment, goedemorgen, gaat alles nog goed binnen ons waterschap. Onze medewerkers zijn 7 dagen in de week bezig met de watervoorziening op de Zuid-Hollandse eilanden.
1: En waarom is de situatie nu toch wel spannend te noemen?
2: Nou, het is spannend omdat de rivierenafvoeren extreem laag beginnen te worden. We hebben volgens mij gisteren het all-time record doorbroken. Daarnaast dringt... Ja, het is natuurlijk droog. Het is ook extreem droog. We hebben veel zoet water nodig. En het grote probleem is dat het zoute water vanuit zee, de verzilting noemen wij dat, eigenlijk steeds verder oprukt. Dus met eb en vloed is het eigen stukje handje drukken. Het zoute water wat met vloed binnenkomt, met eb teruggeduwd wordt door de rivierafvoeren. Maar die worden minder. Dus ja, dat zout rukt toch langzamerhand steeds verder op.
0: Ja, want... Nou, dat is een gemaal bij Hellevoetsluis en een 19e-eeuwse kanaal. Dat gaat dus de andere kant op werken, zeg maar. Dus het zoete water gaat nu andersom.
2: Nou, zover is het nog niet. Wij zijn aan het voorbereiden om dat als noodmaatregel achter de hand te hebben. Op dit moment wordt er richting het Brielse Meer nog volop, dagelijks volop, voldoende water aangevoerd via het Benisse systeem. Dat begint bij het spui. Alleen daar moeten we attent zijn en er worden ook voortdurend zoutmetingen gedaan. Dat er op een gegeven moment toch niet zout water voor de deur ligt, zoals wij dat noemen. En dan gaat die, door die inlaat wordt beperkt, in ieder geval een aantal uren per dag, hè, als dat zout voorbij trekt. En daarom zijn we nu al bezig met het opzetten van een alternatieve aanvoer voor het Brielse Meer. En dan kijken we eigenlijk inderdaad terug naar het Voorhoornse Kanaal. Dat is aan beide zijden...
1: Maar Piet, waarom is het nou zo belangrijk dat dit gebeurt? Hebben we echt een probleem als er zout water bij komt?
2: Ja, dat hebben we zeker, want dan kunnen we voor land een tuin bouwen. Je noemt ook het Westland, maar goed, dat is indirect. We moeten het water via een pijpleiding onder de Nieuwe Waterweg voeren we dat door naar Delftland. Maar goed, planten kunnen daar niet op groeien. Het leven in de sloten wordt door zout bedreigd. En we leveren ook aan Europoort, aan de bedrijven daar... die installaties die kunnen geen zout water hebben. Dus alles is eraan gelegen om dat water zo zoet mogelijk te houden.
1: Oké, gelukkig hebben jullie inderdaad die noodmaatregel klaar liggen. Kun je ze wel geruststellen, al die mensen die afhankelijk zijn van het zoete water uit de Brielse Meel? Gaat het goed komen?
2: Het gaat nog steeds goed en het blijft goed komen. Het is zo dat we die pompinstallaties nu aan het opbouwen zijn. We verwachten daar eind van de week klaar mee te zijn. En dan staan ze stand-by. Hè. Het is niet zo dat we onmiddellijk volop moeten gaan pompen. Voorlopig fungeert die inlaat bij Benisse nog steeds goed. Maar goed, het kan op enig moment toch gebeurd zijn. En dan hebben we ons alternatief klaarstaan.
1: Piet van Eyck van Waterschap Hollandse Delta, dankjewel voor je tijd en succes.
2: Ja, dankjewel. Succes.

0: Een hele goede morgen. Je luistert naar Thomas Emilio op Radio Rijnmond met de Sisters Sisters en I Don't Feel Like Dancing.
1: Ja, van strak in pak naar wijde broeken, van Saturday Night Fever naar hip-hop en van skinny jeans naar oversized hoodies. Ja, ook de Rotterdammer die heeft door de jaren heen heel wat verschillende looks versleten. Maar in welk decennium zagen we er nou eigenlijk op ons best uit? Nou, dat kunnen we natuurlijk het best vragen aan onze eerste modeburgemeester van Rotterdam, ontwerper Odair Pereira. Odair, goedemorgen.
2: Goedemorgen allemaal, alles goed?
1: Zeker, zeker. Ja, we zijn wel benieuwd naar ja, die Rotterdammer, hè? Wat is nou echt typisch Rotterdamse mode?
2: Ja, typisch Rotterdamse mode. Nou, we hebben toevallig net een artikel erover gehad waar we dat inderdaad de jaren heen de geschiedenis doornamen. En maar typisch Rotterdamse mode begint al bij de toffe sneakers. Die zijn echt wel heel erg belangrijk en die komen sterk naar voren. De street culture is ook wel echt heel erg aanwezig. En dat zie je ook wel terug in de Rotterdamse mode, klopt.
1: Als we helemaal terug gaan naar het begin, wat viel jou dan het meeste op aan de vroegere jaren?
2: Wat mij eigenlijk opviel is eigenlijk een eigen identiteit en een eigen manier van kleden. Wat toch wel praktisch is, maar vroeger was het heel deftig. Heel deftig en heel chic. En toen gingen we toch wat meer de stoere, de funky kant op, zeg maar. Dus daar zag je een switch in komen. Dus dat was wel een opvallend verschil, zeg maar.
1: Wanneer spreken we nou echt over mode? Want als ik in de ochtend uit mijn bed kom en ik sta voor mijn kast, dan denk ik eigenlijk niet echt na. Dan trek ik gewoon een shirtje uit de kast en een broek en ik zie het allemaal wel. Maar wanneer spreken we echt over mode?
2: Hele goede vraag. Ik vind dat je over mode spreekt wanneer je eigenlijk... Ik vind mode een taal zonder woorden. Dus wanneer je eigenlijk spreekt en communiceert door middel van je kleding. Dus je gevoel, je persoonlijkheid, al dat soort aspecten, dat vind ik eigenlijk mode. Ik vind daarin trend niet zo belangrijk. Ik vind eigenlijk meer wat je uitstraalt en hoe je je erin voelt, vind ik eigenlijk het belangrijkste bij mode. Dus misschien is het voor jou wel comfort of dat het praktisch moet zijn. En hoe vertaalt dat zich naar jouw persoonlijkheid?
0: Thomas zei het al even, je bent de eerste modeburgemeester van Rotterdam geweest. Waar komt die passie voor mode bij jou vandaan?
2: Sinds kleins af aan eigenlijk. Sinds vier jaar wist ik eigenlijk al dat ik modeontwerper wilde worden. Schreef ik in het vriendenboekje van een vriendinnetje van mij dat ik modeontwerper wilde worden. En zij bij mij politieagent. En vandaag de dag nog steeds bevriend. En zij is politieagent en ik ben modeontwerper. En ik vond het eigenlijk heel leuk om door middel van mode je gevoel en je persoonlijkheid te laten zien. En het is ook wel een beetje een armor die je zeg maar... extra support geeft in jezelf uiten. Echt een expressievorm. En daar, mijn kledinglijn is precies, daar gaat het eigenlijk precies om.
0: Wat cool zeg. En tot slot, als je nou door de Koopgoot loopt of over ergens anders in Rotterdam Centrum, wat zouden wij Rotterdammers nog beter kunnen doen om er meer modieus uit te zien?
2: Niet per se wat zouden we beter kunnen doen. Want ik vind wel dat wij echt op weg zijn naar een goede erkende modestad te worden. Ik denk gewoon jezelf zijn en om je heen kijken en kindness uitstralen. Dus een goede morgen, een goede middag. Een eerste communicatievorm is al belangrijk. En wat zich dan ook weer vertaalt naar mode. Dus draag waar jij je goed in voelt. En durf, mijn kledinglijn heet der. Dus durven vind ik wel echt belangrijk in mode.
1: Hey, ik ga nu iets zeggen wat misschien heel gek klinkt, maar ik zie heel veel mensen altijd in voetbalshirtjes lopen, retro voetbalshirts. Jij als modeburgemeester, vind je dat nou kunnen of niet?
2: Ik vind dat ze dat zeker kan. Ik heb er ook een paar liggen. Het gaat erom hoe je het combineert. Eigenlijk, wat ik het belangrijkste vind in mode is, doe wat je lekker zelf wil. Dus als jij vindt dat je dat moet dragen en het vertaalt naar wie je bent en hoe je je voelt, waarom niet? Gewoon doen. Ik zeg altijd gewoon doen in de mode. Have fun.
0: Nou, mooie tip om mee te eindigen, toch?
2: Ja, inderdaad. En ik verwacht jullie trouwens op mijn fashion show op 9 oktober. Dit is alvast een publieke uitnodiging op Dutch Sustainable Fashion Week. Dus daar komt een uitnodiging naar jullie toe, want ik wil jullie erbij hebben.
0: Gezellig.
1: Wij zullen erbij zijn, Odair.
2: Super. Geniet van jullie uitzending.
1: Dankjewel, hè.
2: Ciao, ciao.
1: Het is Radio Rijnmond, Thomas en Milou, met nu Olivia Rodrigo.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: met een grote R.

0: is bijna tijd voor de 5 aan 9 in de Boerop van Ruud de Boer. Met onder andere Frans Bauer, Wolter Kroes en Justin de Wild. Dus blijf luisteren.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Blad Rijopleidingen, Transport en Logistiek. Voor al je rijbewijzen en nascholing code 95, even Blad bellen. De opleider van de Hoekse Waard en omstreken. Rijschoolblad.nl.
5: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klimworld en manoeuvreer tussen netten, klimbruggen en touwen. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
6: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
7: Zijn we al.
6: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora autoverzekering.
9: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
10: Reis weer met Golden eSIM.
11: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
9: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
11: Nu bij Dirk kerstbeken tafelzuren. 1,49. Dat is dan voordeel.
12: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
13: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude.

0: Iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
1: In Stellendam is het 17 graden. Goedemorgen, ik ben Bereimond. De boer op, daar luister je naar. Het is 9 uur geweest. De koffiecorner is geopend. En we gaan zo meteen de speakers keihard zetten. Want ik ga zo meteen praten met Kevin. Hij is van Borrel aan de Binnenmaas. Nou, dat gaan we zo meteen allemaal uitleggen. Maar er komt een half uurtje aan met Hollandse knijters. Dat wil je niet weten. Dus zet je alvast even schrap. Eerst het laatste nieuws. Philip van Es, goedemorgen.
2: Goedemorgen. De brandweer in Maassluis is slachtoffer geworden van een diefstal. Vannacht namen inbrekers een hydraulische spreider uit een brandweerwagen weg. De politie ontdekte de inbraak op de kazerne aan de Elektraweg tijdens een controleronde, omdat er een ruit was ingeslagen bij de kazerne. De politie rijdt vaker langs bij brandweerkazernes, omdat die de laatste weken vaker doelwit zijn van diefstallen. Inbrekers hebben het daarin vooral gemunt op duur hydraulisch gereedschap. Vorige week, dinsdag, werd er nog ingebroken bij een kazerne in Vlaardingen en donderdag bij een kazerne in Heinenoord. Maar in beide gevallen namen de inbrekers geen spullen mee. En bij een ongeluk op de kruising van de N209 en de Zoetermeerselaan in Bleiswijk zijn twee mensen gewond geraakt. Volgens een 112-correspondent zouden een auto en een bestelbus op elkaar zijn gebotst, waarbij de bestelbus meerdere malen over de kop zou zijn geslagen. De bestelbus kwam in de berm tot stilstand. De politie onderzoekt nog hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren. En netbeheerder Tennet komt met een verzoek of we morgenavond rond 8 uur niet willen vaatwassen of de elektrische auto willen opladen. De zonsverduistering leidt dan namelijk tot een flinke dip in het stroomnet. Veel Nederlanders kijken ondertussen uit naar het natuurfenomeen. In Noordpolderzijl in Groningen zijn ook de eerste twee eclipstoeristen al gesignaleerd. Ze kwamen met een camper en hebben hun stoeltjes al uitgeklapt. Morgenavond is de eclipse ook op tv te zien. Vanaf 19:30 is er een live tv-uitzending bij de NOS. En bij een zware aardbeving gisteren in Colombia is het dodental opgelopen tot 132, melden Colombiaanse media. In verschillende steden liggen mensen onder het puin. Eerste reddingen zijn inmiddels gemeld in de zwaar getroffen stad Cali. Een meisje en een oudere vrouw zijn daaruit een ingestort pand gehaald. De beving in het westen van het land had een kracht van 7,4... en was de zwaarste in ruim 10 jaar, zegt de seismologische dienst van Colombia. De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. En dan nog het weer. Vandaag zonnig met hooguit een plukje sluierbewolking. De maximumtemperatuur komt uit op 24 graden. Vanavond eerst zon, vannacht helder met sluierbewolking. De temperatuur zakt dan naar 11 graden. Morgen zonnig en droog bij een temperatuur van 29 graden. Dat was het nieuws. Meer vind je in onze app en op Rijnmond.nl.
1: Dankjewel, Philip. Gaan we naar de verkeersinformatie. Ja, eigenlijk gewoon alleen maar wat mededelingen. Afsluitingen natuurlijk. We hebben het natuurlijk over de brug Breda-Gorkum A27. De brug in Gorkum is dicht, heet dat. Voor zware vrachtwagens, hè? Alleen voor zware vrachtwagens. Want ja, nou ja, ik las het vanochtend nog, hè, dat Karremans, die moet nu echt harde keuzes gaan maken als het gaat om het bijhouden en opknappen van de infrastructuur in Nederland. Dus dat wordt nog een harde dobber. Maar goed, er wordt in ieder geval gewerkt op de N3, Dordrecht-Papendrecht, de Papendrechtse brug, die is 9 maanden dicht. En er is nog wat vertraging op de N209, Hazerswoude richting Rotterdam, tussen Zoetermeer-Oost en de aansluiting met de 12. Hou daar rekening met 10 minuten. Er is een ongeluk gebeurd, de weg is tijdelijk dicht. Ja, en zometeen, ja, weet je, Hollandser kun je niet krijgen. Robert van Hemert komt zometeen langs. Justin de Wild komt zometeen langs. We gaan zwemmen in Bacardi Lemon. En we gaan even genieten van een kraker van Frans Bauer. Kortom, het Hollandse half uurtje komt eraan in een bijzondere 5 na 9.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Wat doe jij als je geen internet hebt op je mobiel?
5: Dan ga ik naar een plek met wifi.
4: En wat als het hele mobiele netwerk te lang uit ligt? Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
6: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.

0: voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
1: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
4: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
5: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
0: Dit is Radio Rijnmond.
6: De Boer op. Ruud de Boer.
0: Radio met een grote R.
6: De 5 na 9. 5 platen door jou aangevraagd. 1, 2, 3, 4, 5. Na 9.

0: Nee, je bent niet bij de Tros. Je bent gewoon bij Radio Rijnmond. Maar het lijkt wel even een muziekpleintje. Een heerlijke 5 naar 9 is er aanstaande. En dat is al goed afgetrapt met Frans Bauer. Heb je even voor mij de eerste van.
1: De 5 naar 9. 5 platen door jou aangevraagd. Na 9.
0: Aangevraagd door Kevin Bonen. En die is van de organisatie De Ronde Tafel 75 Hoekse Waard. En Borrel aan de Middenmaas. Goedemorgen, Kevin.
2: Ja, goedemorgen.
0: Ja, ik belde je net en ik zei al tegen je van... Wat doe je nou, joh?
2: Ja, wat, heerlijk toch. Maar 5 Hollandse nummers.
0: Ik word hier helemaal gelukkig van.
2: Goed zo. Nou, wij ook.
0: Ja, het heeft natuurlijk wel alles te maken met dat evenement. 11 september gaat dat plaatsvinden. Borrel aan de Middenmaas.
2: Ja,
0: ik zit eventjes te kijken naar jullie line-up. Ja, de fine fleur van de Nederlandstalige muziek komt langs.
2: Ja, ze komen allemaal langs inderdaad.
0: Ja, ja.
2: Van Frans Bauer, Wolter Kroes, de Mart Hoogkamer.
0: Ja,
2: echt een paar hele mooie krakers die een geweldige Borrel aan de Binnenmaas gaan neerzetten op 11 september.
0: Ja, aan de Binnenmaas, ja. Maar laten we eerlijk zijn, het is ook voor een goed doel, hè?
2: Absoluut.
0: Ja, vertel.
2: Ja, dus zelf ben ik voorzitter van de Ronde Tafel 75.
0: Ja, wat voor club is dat eigenlijk?
2: Ja, dat is een vereniging met eigenlijk alleen maar mannen tussen de 25 en 40 jaar.
0: Echt hengstenbal.
2: Ja, absoluut, absoluut. Ja. En maar om gewoon samen mooie dingen te organiseren.
0: Ja.
2: Aan de ene kant natuurlijk vriendschap en veel van elkaar leren, maar ook zeker heel veel dingen voor het goede doel doen.
0: Ja.
2: Om iets terug te doen voor de samenleving. En in dit geval dus voor de Hoekse Waard.
0: Ja, ja. Want ik zie allemaal mooie dingen. Bijvoorbeeld, jullie organiseren jaarlijks een vaarttocht voor ouderen uit de regio.
2: Klopt.
0: En jullie organiseren ook al meer dan 15 jaar het jaarlijkse kampeerweekend voor mensen met een verstandelijke beperking.
2: Klopt.
0: Ja, dus allemaal hele goede dingen die jullie doen.
2: Ja, ja, inderdaad. En dat duurt echt al heel lang. Inmiddels, de club die bestaat al 65 jaar.
0: Zo.
2: Dus het is ook echt wel een lang stuk historie.
0: Ja.
2: Dat kampeerweekend is zelfs al meer dan 25 jaar zelfs dat het al georganiseerd wordt.
0: Ja.
2: Waarbij eigenlijk ieder jaar weer de bonte avond het hoogtepunt is voor zowel voor alle gasten, alle deelnemers, maar ook zeker voor onszelf. Waarbij we zelf ook de organisatie en de begeleiding daarvan doen.
0: Ja, ja, die artiesten komen. Wat voor plek is het trouwens voor de mensen die het gebied niet kennen waar jullie het gaan organiseren?
2: Ja, dus aan de Binnenmaas zit het recreatieoord.
0: Ja.
2: Net door de Heimlertunnel linksaf en dan ben je er al bijna.
0: Ja.
2: Het recreatieoord, daar wordt echt een enorme feestlocatie opgetuigd.
0: Ja, ja.
2: Enorme tent neergezet en voor een paar duizend mensen worden weer verwacht.
0: Dat
2: is afgelopen jaar.
0: Ja. Ja. Nou, en je dient er ook nog een keer een goed doel mee. Dus je hebt niet alleen een mooie avond, maar je dient ook nog eens een keer het goede doel. Ja,
2: ja zeker. Ja, dus dat is het mooiste. En in dit geval, als we de kaarten ook gekocht worden via de Rondetaal 75, rt75.nl.
0: Ja.
2: Dan gaat een deel van de opbrengst ook naar ons toe, naar onze vereniging.
0: Ja.
2: Waarmee we eigenlijk met een middagje feest, zeg maar, voor de gasten ook vervolgens een jaar lang impact hebben op de Hoekse Waard. Met alle goede activiteiten waar we mee bezig zijn.
0: Ja. Kevin, ik zei het net al, het is een beetje hengstenbal, het is een mannenclub. Mogen er echt geen vrouwen?
2: Nee, niet in de club, maar zeker vrouwen zijn ook wel vaak gewoon aanwezig bij een hoop activiteiten.
0: Ja.
2: Maar in dit geval wordt het allemaal georganiseerd door mannen.
0: Ja, ja, ja. Hey, nog even die vraag. Want je zei, het is een club voor mannen tussen de 25 en 40 jaar. Maar tegelijkertijd bestaat de Ronde Tafel al heel erg lang in de Hoekse Waard. Moet je er nou echt met je 40ste word je er dan uitgeknikkerd?
2: Ja, nou, letterlijk, ja. Op die manier gaat het. Ja.
0: Bedankt voor je diensten.
2: Ja. Nou, en het mooie daarvan is dat ook na de 40ste, ook dan ben je nog steeds als oud lid altijd welkom bij alle evenementen.
0: Oh,
2: dus ook daarvan zijn er nog een heleboel heel erg actief.
0: Mooi.
2: En dan heb je juist een heel mooi stuk historie wat je voortzet.
0: Ik heb mijn agenda al liggen op de 11e, dus daar ga ik even een groot kruis neerzetten. Je zei het al, rt75.nl over de mooie dingen die jullie doen met de Ronde Tafel Hoekse Waard. Maar borrel aan de binnenmaas.nl is ook een goede site om even te raadplegen.
2: Dat is ook inderdaad absoluut van de organisator zelf, de officiële organisator. Dus de kaarten zijn exact hetzelfde.
0: Ja.
2: Via onze website zijn ze net een stukje extra voor dezelfde prijs, maar in dit geval nog een stukje geld richting het goede doel.
0: Ik ben bang dat er een aantal speakers opgeblazen gaat worden hier op de redactie en misschien ook wel in de regio, want er komen knijters voorbij. Zeg, hey, Mart Hoogkamer, Die gaat zich onderdompelen in de Bacardi Lemon.
2: Die gaat een stukje zwemmen.
0: Cheerio van Justin de Wild komt langs.
2: Ja.
0: Ah, Robert van Hemert. Zoet, zout, zuur. Hoppakee.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja, allemaal nummers die natuurlijk de sfeer gaan weergeven wat we 11 september kunnen verwachten.
0: Nou, dan gaan we lekker die sfeer starten. Die is er eigenlijk al. Wolter Kroes is de tweede van de 5-9. Dankjewel voor het aanvragen en heel veel succes. Sowieso de 11e en natuurlijk met jullie prachtige organisatie. Dankjewel, Kevin.
2: Super. Dankjewel. Hoi.

0: Mart, die was van mij, hè?
1: Ah, zei ik hoor. Mart Hoogkamer en ik ga zwemmen. Aangevraagd door Kevin Bonen van de Ronde Tafel Hoekse Waard. Dat is een bijzondere club en zet zich in voor het welzijn van de medemens. En daar organiseren ze heel veel mooie dingen voor. En er is natuurlijk komende 11 september een geweldig evenement met heerlijke Nederlandstalige artiesten. Borrel aan de Middenmaas. Dus als je daar meer over wil weten, borrelaandemiddenmaas.nl. En je dient er ook nog een keer een goed doel mee en je hebt er een fijne avond van. Dus dat is natuurlijk helemaal extra meegenomen. Nou, als je nou ook een 5 na 9 wil aanvragen, je bent van harte welkom. En stuur even een mailtje naar radio@rijnmond.nl. Zometeen de hoofdpunten van het nieuws.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
4: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
4: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
1: Het is bijna 9:30. Goedemorgen, je bent bij Rijnmond. De boer op, daar luister je naar. Ja, ik moest nog even bijkomen hoor, van die heerlijke 5 na 9. Ja, er was even geen nieuws. Tenminste, ja, nu gaan we weer aan het werk met z'n allen, maar de hele redactie stond mee te hossen. Dus, nou ja, dan weet je waar het vandaan komt. Maar ik hoop dat je van genoten hebt. Eens even kijken, jongens, hoe staat het op de wegen op dit moment? Nou ja, er wordt natuurlijk gewerkt aan bruggen. Op de 27 is het de boel dicht voor vrachtwagens, omdat die brug te zwak is. De Merwedebrug, Breda, Gorkum, Gorkum, Breda. Voor vrachtwagens alleen. Maar het is helemaal dicht, de Papendrechtse brug voor al het verkeer. N3, Dordrecht, Papendrecht, Papendrecht, Dordrecht. En dat gaat dus nog wel eventjes duren. Een maandje of 9. Ik hoop niet dat het een al te zware bevalling wordt. En de enige vertraging op de N209 Hazenswoude richting Rotterdam tussen Zoetermeer Oost en de aansluiting met de 12. Hou daar rekening met 5 minuten door een eerder ongeluk. Het weer voor Zuid-Holland. Nou, net als gisteren een aangename 24 graden vandaag. Zonnig en droog. Vanavond een zonnige avond. Vannacht een heldere nacht. Temperatuur zakt naar een graad of 13. Maar morgen dan gaat die temperatuur alweer omhoog. Volop zon, droog en dus warmer. Bij een middagtemperatuur van 28 graden. De hoofdpunten van het nieuws. Philip van Es, goedemorgen.
6: Goedemorgen. Bij een ongeluk op de kruising van de N209 en de Zoetermeerslaan in Bleiswijk zijn 2 mensen zwaar gewond geraakt. Op de kruising zijn een auto en een bestelbus op elkaar gebotst. Daarbij zou de bestelbus meermaals over de kop zijn geslagen, zegt een 112-correspondent. Een van de 2 bestuurders moest door de brandweer uit zijn benarde positie worden bevrijd. Beide bestuurders zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet nog onderzoek naar hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren. 2 bekenden van elkaar die ruzie hadden, hebben hun veten gisteravond wel op een heel opmerkelijke plek uitgevochten. De 2 camphanen kozen namelijk de A20 als strijdtoneel. Ter hoogte van de afslag Overschiet-Blijdorp stopte een auto op de vluchtstrook. De inzittenden hadden ruzie en besloten te vechten. Daarna kreeg de politie meerdere meldingen van passerende automobilisten dat er een vechtpartij gaande was op de vluchtstrook. De politie sloot tijdelijk een rijstrook af en in de richting van Schiedam. De 2 camphanen deden uiteindelijk hun verhaal. Toen de politie aankwam, was de vechtpartij al over. En daarna werden ze vriendelijk, toch dringend verzocht hun reis voort te zetten. Het is onbekend of de 2 in dezelfde auto zijn vertrokken, of dat een van de 2 in een andere auto is meegereden.
1: Valletje intermediair, ja. Maar wat is er nou over van het edele duelleren?
6: Ja.
1: In een weiland. Met muziek van Ennio Morricone eronder, weet je wel.
6: Ja,
1: in plaats van zo'n ordinaire vechtpartij op de A20.
6: Ja, ja, ja, met van die musketten bedoel je?
1: Absoluut. Of gewoon het duelleren met
6: sabels? Ja,
0: ja toch?
6: Ja, nou, ook leuk.
0: En garde.
6: Drie mannen in Polen die hebben een 4-jarig meisje gered in Lomza, die van een balkon is gevallen. Het meisje was op het balkon aan het spelen en was aan de buitenkant van het hekwerk geraakt. De mannen liepen voorbij en zagen het gebeuren, hoe het meisje aan de verkeerde kant van het hek terecht kwam. En binnen no time stonden ze beneden al klaar met een laken dat ze daar vonden om het meisje op te vangen. Uiteindelijk verloren de 4-jarige haar grip op het hekwerk en viel ze naar beneden. Oh. De mannen vingen haar op met het laken. Het meisje is naar het ziekenhuis van Biljastok gebracht en daarna gekeken. Het lijkt erop dat ze geen ernstige verwondingen heeft opgelopen. Maar toch mooi om dan te horen.
0: Fantastisch.
6: Drie wildvreemden gelijk handelen.
0: Ja, maar ja, je ziet het ook gelijk voor je.
6: Ja, en van de waslijn een laken trekken.
0: Ja, fantastisch. Nou, goed. Mooi verhaal. Dankjewel, Philip.
3: Dit is Radio Rijnmond. De boer.
0: Over Kemphanen gesproken. Daryl Hall en John Oates.

dat lukt wel, denk ik. Moeder en dochters. Beter worden gehoord. Ja, Cover Me in Sunshine, Pink en Willow Sage Heart bij Radio Rijnmond. Heerlijke muziek, ook bij de Boer op. En je blijft natuurlijk ook op de hoogte van het laatste nieuws. Laten we dat niet vergeten. En de koffiecorner is geopend voor het gesprek van de dag. Hè. Wat houdt jou bezig? Waar maak je je druk om? Of waar ben je ontzettend blij of gelukkig van geworden? En valt er iets op bij jou in de buurt? Nou, laat het weten. Kom even langs. Ik heb verse koffie staan, thee, water. Misschien wel een aardige vraag over een artikel dat ik vanochtend las in de Telegraaf. Over wonen en hoe ruim je dan woont. Ik ben benieuwd hoe ruim jij woont. Hoe ruim woon jij? En zou je kleiner dan wel groter willen wonen? Vaak wordt gezegd dat we in Nederland te groot wonen. En vaak als argument om kleiner te bouwen, zodat er meer woningen kunnen komen. Maar de onderzoeker van de TU Delft, Friso de Zeeuw, die ziet dat dat wel meevalt eigenlijk. En over wonen gesproken, er verhuizen steeds meer mensen naar Goeree-Overflakkee dan er vertrekken, meldt Omroep Archipel. Denk jij er wel eens aan, of heb je dat al gedaan, om de drukte te verruilen voor de stilte? Nou, laat je verhaal horen. Open de app, rechtsboven klik op App Ons. En laat ook vooral even weten waar je uithangt. Hè. Wat is nu op dit moment jouw luisterpleisterplaats? Misschien ben je wel lekker met je voetjes in het zwembad ergens in Europa. Lekker via de app aan het luisteren naar Radio Rijnmond. Of zit je in het mooie Zuid-Holland gewoon? Ben je er lekker hier gebleven? Nou, maak even een foto. Ik ben heel erg benieuwd. Jouw luisterpleisterplaats. Deel het met mij via de app van Rijnmond. Trouwens, Sebastian is een heel trouwe luisteraar. Die komt altijd wel met aardige weetjes. Die vertelt net over een magneetvisser. Die een enorme ijzeren vis uit de vijver heeft getrokken. Ja, niet eens zo ver hier vandaan, in Werkendam geloof ik. Afgelopen weekend gebeurde dat. Een meter lang kunstwerk, meters lang zelfs, het is nog groter. Een ijzeren vis. En het blijkt een gestolen kunstwerk te zijn. Dat, ja, misschien dat de dief dacht van, die hoort gewoon in zijn natuurlijke habitat. Dus in de sloot. Ja, wie zal het zeggen? Nou ja, heb jij ook een opmerkelijk bericht? Dan kun je me dat ook even laten weten. Open de app rechtsboven, klik op Apples. Zometeen Aloha Black, maar eerst de Cardigans.

Ik heb straks hoog bezoek. Komt een artiest langs. En die noemt zich Zonnekoning. Maar Aloe Black is ook wel een chique hoor. Want zijn echte naam is Egbert Nathaniel Dawkins III. Ja, The Man hoorde je bij Radio Rijnmond. Laura stond net bij mij in de koffiecorner en die zegt... Ruud, wonen op Flakkee, ik snap het heel goed. Ik heb daar 20 jaar gewoond met heel veel plezier. Mijn kinderen wonen er nog. Ik ben voor de liefde terug naar Hellevoet verhuisd. Dat is zeker zomers leuk, omdat het levendig is. Maar de rust, gemoedelijke en nuchtere houding op Flakkee mis ik nog steeds. Het enige nadeel is het toeristenverkeer, maar ach, dat weet je. Ik ben nog minimaal 4 keer per week op het eiland, dus dat is heel erg fijn. Lekker een beetje rondzwerven in onze mooie regio. The Wanderer nu, status quo.

0: 5 bij Radio Rijnmond. Ja, dat was eventjes schrikken. Want hij schijnt een soort facelift gehad te hadden. Vorig jaar was dat? Nee, het was begin dit jaar. Ja, plastische chirurgie. Adam Levine. En fans maakten zich zorgen, want hij was daardoor bijna onherkenbaar. Ja, nou vind ik het altijd een beetje lastig om iemand te beoordelen op het uiterlijk. En blijkbaar vond hij het nodig. Maar de stem is gelukkig helemaal hetzelfde gebleven. Het vertrouwde geluid van Maroon 5 en Sunday Morning bij Radio Rijnmond. Je krijgt natuurlijk al die knijters om je oren. En natuurlijk ook het nieuws van bij jou om de hoek. En je kunt meepraten over het nieuws. Hè. Wat houdt jou bezig? Ja, we hebben het gehad over wonen. Er wordt vaak gezegd. Maar dat is ook een beetje een handig truc om de mensen zo gek te krijgen om kleiner te gaan wonen, zodat we meer woningen kunnen bouwen. Want Nederlanders zouden te groot wonen. Maar nou is er een onderzoeker van de TU Delft, Friso de Zeeuw, die ziet dat het allemaal wel meevalt als je naar andere landen in Europa kijkt. Maar mijn vraag aan jou deze ochtend is, hoe ruim woon jij? En zou je kleiner of groter willen wonen? En over wonen gesproken, er verhuizen steeds meer mensen naar Goeree-Overflakke dan er vertrekken, meldt Omroep Archipel. Denk jij er wel eens aan, of heb je dat al gedaan, om de drukte te verruilen voor de stilte? Of juist de stilte voor de drukte? En trouwens, dat vind ik ook een heel mooi verhaal, bijzonder verhaal. RTV Dordrecht, de streekomroep, komt met een bijzonder verhaal over een hemelpostbrievenbus op een begraafplaats in Hendrik Ido Ambacht. Kun je een briefje instoppen voor iemand die je mist? Wat zou jij schrijven aan iemand die jou dierbaar is, maar er helaas niet meer is? Kom even langs in de koffiecorner. Open de app, rechtsboven klik op app. Ons komend uur gaan we ook die bloedstollende nieuwsquiz weer spelen. En ik heb mooie prijzen in de aanbieding.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
5: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
6: Terwijl de eendjes nog rustig door de Kralingse plas zwemmen, kom jij op zondag 30 augustus in actie voor de Rijnmond Run. Iedereen is welkom. Of je die 5 kilometer nou wil hardlopen of wandelen, het gaat om energie, gezelligheid en samen in beweging zijn met andere leuke mensen uit de regio. En het mooiste? Deelname is helemaal gratis. Dus trek je schoenen aan en schrijf je vandaag nog in op Rijnmond.nl. De Rijnmond Run. Iedereen kan meedoen.
5: Word ook vrijwilliger bij Nieuw Vaarwater. Samen maken we Rotterdam schuldenvrij.
7: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
8: geeft ruimte.
9: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
10: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
9: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
11: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
12: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
13: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persafe. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persafe.nl.
11: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
13: Persafe. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persafe.nl.
14: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
15: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
14: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
15: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
0: In Vlaardingen is het 19 graden. Goedemorgen, ik ben bij de boer op. Het is 10:00 geweest, de koffiecorner is nog steeds geopend. Wordt al lekker druk bezocht. En ja, ik kan je vertellen dat we zometeen toch maar even het water opzoeken met live Run to the Water. En dat is wel nodig met die steeds hogere temperaturen. En we gaan zometeen ook de nieuwsquiz spelen, dus extra spannend. Ja, blijf gekluisterd aan het toestel. Het laatste nieuws krijg je nu.

0: De telefoontjes binnen over een vechtpartij op de vluchtstrook. Daarbij werd een rijstrook afgesloten. Toen de politie ter plaatse kwam, was de vechtpartij al voorbij. Beide camphanen hebben hun verhaal gedaan en zijn vervolgens heengezonden door de politie. Het is onbekend of de twee ruziemakers samen in de auto zijn gestapt of dat een van de twee in een andere auto is weggereden. En de brandweer in Maassluis is het slachtoffer geworden van een diefstal. Vannacht namen inbrekers een hydraulische spreider uit een brandweerauto weg. De politie ontdekte de inbraak op de kazerne aan de Elektraweg tijdens een controleronde, omdat er een ruit was ingeslagen. Brandweerkazernes zijn de laatste weken namelijk vaker doelwitten van diefstallen. Inbrekers hebben het daarin gemunt op duur hydraulisch gereedschap. Vorige week dinsdag werd er nog een ingebroken op de kazerne in Vlaardingen en donderdag op de kazerne in Heijnen-Noord. Maar in beide gevallen namen de inbrekers toen geen spullen mee. En netbeheerder Tennet komt met een verzoek of we morgenavond rond 8 uur niet de vaatwasser willen aanzetten of de elektrische auto willen opladen. De zonsverduistering leidt dan namelijk tot een flinke dip in het stroomnet. Veel Nederlanders kijken ondertussen uit naar het natuurfenomeen. Er is een run op eclipsbrillen. In Lelystad stond er voor een zaak zelfs een enorme rij.
1: Dus ik zag ook online alles uitverkocht. En ik zag toevallig deze website tussen staan met... Hier zijn ze nog af te halen, dus ik dacht, oeh, moet ik snel bij zijn.
2: Ja, er wordt al voorgedrongen. We hadden dit ook niet verwacht, dat er zo'n rij zou staan.
3: Dus ik dacht, ik ben in en uit. Maar er zijn natuurlijk meer mensen die daar zin in hebben.
4: Dus je kan er echt nu niet doorheen kijken, maar met zonsverduistering dus wel.
0: En in de Noordpolderzeil in Groningen zijn ook al de eerste twee eclipstoeristen gesignaleerd. Ze kwamen met een camper en hebben de stoeltjes al uitgeklapt. Je kunt morgenavond ook gewoon op tv kijken naar de eclips. Vanaf 7:30 is er een live uitzending van de NOS. En in Oostenrijk hebben reddingswerkers 3 gezinnen moeten redden die de weg kwijt waren geraakt op een wandeling in de Alpen. De groep bestond uit 36 mensen, onder wie kleine kinderen en 2 baby's die in kinderwagens lagen. Ze wilden vanaf een kabelbaanstation in de bergen naar het dal lopen, 1000 meter lager, maar kwamen op gevaarlijk terrein terecht. De hulpdiensten werden opgeroepen en 14 mensen werden met helikopters gered. De rest werd te voet begeleid. Volgens de Oostenrijkse politie was hun uitrusting volledig ongeschikt voor de bergtocht. De groep moet zelf opdraaien voor de kosten van de reddingsoperatie. En het weer vanavond zonnig met hooguit een plukje sluierbewolking. De maximumtemperatuur komt uit op 24 graden. Vanavond eerst zon, vannacht helder met sluierbewolking. De temperatuur zakt naar 11 graden. Morgen zonnig en droog bij een temperatuur van 29 graden. Dat was het nieuws. Meer ga je vinden in onze app en op Rijnmond.nl.
5: Dankjewel, Philip. Ja, de verkeerssituatie. Er staat een auto in brand op de 27, Gorkum richting Breda. Tussen Werkendam en Geert Rijdenberg. 10 minuten vertraging daardoor. Je kunt omrijden eventueel via de Moerdijkbrug over de 15, 16 en A59. En ook vertraging op de N209 Hazenswoude richting Rotterdam. Tussen afrit Moerkapelle en de aansluiting met de A12. Na een ongeluk. Als je onderweg bent, rij voorzichtig. Een goede reis. En geniet zometeen van de Blow Monkeys en live.
6: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
7: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
8: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.
7: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
9: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
10: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
9: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
11: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo

0: slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terlezom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terlezom.nl.
0: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
1: Neem Terlezom op in je testament. Kijk op terlezom.nl.
2: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
4: Dit is Radio Rijnmond.
5: De Boer op. Ruud de Boer.
4: Radio met een grote R.

0: Ja, ik krijg het wel warm van dit liedje. Stevig liedje. Maar goed, de verkoeling zit in het water. Run to the Water hoorde je van live bij Radio Rijnmond. Live. De Boer op. Goedemorgen. Ja, ik krijg het wel warm van dit liedje. Stevig liedje. Maar goed, de verkoeling zit in het water. Run to the Water hoorde je van live bij Radio Rijnmond. Live. De Boer op. Goedemorgen. Ja, het is zo'n dag, hè, dat trouwens de After Eight een gedaanteverwisseling ondergaat. Ja, na 64 jaar krijgt de After Eight nieuwe smaken. Ja, mijn oma had het inderdaad altijd. Dat was zo'n zieke doos. En je had die reclame ook van After Eight, hè, met een soort mysterieuze muziek erbij. Alsof er iets heel spannends ging gebeuren. Een beetje Cluedo-achtige sferen. En het was zo'n chocolaatje in een heel chic zwart zakje. En mijn oma had dat altijd. Ik heb het als kleinkind opgefroten. Terwijl ik het eigenlijk helemaal niet zo lekker vond. Want die mintsmaak. Maar ja, ik vond het eigenlijk niet te vreten. Maar ja, het was de enige chocola die mijn oma had in huis. Dus zaten we stiekem achter eetjes naar binnen te werken. Maar ja, een heel groot, best wel naar verhouding groot zwart zakje voor een heel dun plakje chocola. Maar goed, er gaat nu iets veranderen met de After Eight. Want Nestlé, dat is het bedrijf dat erachter zit, die wil nieuwe consumenten aanspreken. Een nieuwe generatie. En de nieuwkomer is Caramel Flavor. Ja. Niets blijft gespaard. Hè? Alles verandert in deze wereld. Nou ja, goed. Maar kon jij je helemaal aan te buiten gaan vroeger? Laat het me weten. Open de app rechtsboven, klik op App Ons. En heb je wel eens het idee gehad om te gaan verhuizen? De stad bijvoorbeeld te verruilen voor een rustiger plekje? Nou, ook dat is een onderwerp waar je het over zou kunnen hebben met minder koffiecorder. Maar je mag natuurlijk zelf ook een onderwerp aandragen. Hè? Kom gewoon voor even langs voor het gesprek van de dag. En ik ben natuurlijk heel erg benieuwd naar jouw luisterpleisterplaats. Waar hang je uit op dit moment? Is dat lekker in Zuid-Holland, gewoon in onze regio? Op je balkon of in de tuin of misschien wel op de camping? Maak even een foto, joh, van waar je zit te luisteren. Of misschien ergens in Europa. Ik vind dat hartstikke leuk. Stuur hem op via de app, rechtsboven klikken op App Ons. En dit uur gaan we ook weer beginnen met de nieuwsquiz. Groepensneller. Ja, het is weer tijd om het nieuws in de gaten te houden. En ik laat je een nieuwsfragment horen waar het een en ander is overstemd door onze altijd lawaaiige koffieapparaat. In de koffiecorner van de Boer op. De nieuwskop is dus als het ware gesneld. Ja, welk woord of woorden zoek ik? Je maakt kans op die enige echte Radio Rijnmond beach set. Dat is niet een beach set die je uit het schap haalt, maar die helemaal des Rijnmonds is. Ofwel een collectors item. Die wil je winnen. En als je die wint, maak je ook nog eens een keer kans op de maandprijs. En dat is een avond met al je vrienden in een privébioscoop. Dus ik zou het wel weten. Nou, let even goed op. Hier komt het gevraagde fragment.
1: De brandweer in Maassluis is het slachtoffer geworden van...
0: Ja, waar kreeg de brandweer in Maassluis vannacht mee te maken? A, met wateroverlast door een lekkage. B, met brand. Of C, met inbrekers. Nou, beproef je geluk of je wijsheid, hoe je het ook maar ziet. Hè? Niet meedoen is altijd mis. Dus ik zou zeggen, zoek die app op je smartphone of tablet. Rechtsboven klik op App Ons. Kun je van alles doen, maar ook bijvoorbeeld het antwoord geven op deze vraag van de nieuwsquiz. En je maakt dus kans op mooie prijzen. Zometeen Bente, maar eerst het podium voor de Blow Monkeys.

Uitstekende plaat hoor, van Bent bij Radio Rijnmond. Guus die zei net tegen mij in de koffiecorner, Ruud, het verhaal over die After Eight chocola, dat komt me zeer bekend voor. Ook ik lust ze al jaren niet meer na een overdosis in mijn jeugd. Ja, maar als dat het enige is wat je oma in de kast had staan, dan vrat je dat gewoon op. Hè? Al zat er een minsmaak in en ik hoef er nu niet meer eens aan te denken. Ik taalde niet eens meer naar. En het is dat ik dat bericht van Sebastian net te horen kreeg, dat er dus nu een nieuwe smaak van After Eight komt. Want ik wist eerlijk gezegd niet dat het merk nog bestond. Maar het bestaat dus blijkbaar. Nou, waar heb jij hier vroeger te buiten aan gegeten? Open de app, rechtsboven klik op Apples. En ja, we hebben het deze ochtend over wonen. Hoe ruim woon jij? Daar ben ik benieuwd naar. Zou je kleiner of groter willen wonen? En over wonen gesproken. Er verhuizen steeds meer mensen naar Goeree over Flakkee dan er vertrekken, melden de collega's van Omroep Archipel. Denk jij er wel eens aan, of heb je dat al gedaan misschien, om de drukte te verruilen voor de stilte? Open de app, rechtsboven klik op Apples. Het is natuurlijk ook altijd even spannend, hè, want ik heb in alle vier de grote steden in Nederland gewoond. En toen ik besloot om naar het keuteldorp Lansingerland te gaan, om precies te zijn Berkel-Roderijs, dacht ik, oeh, als dat maar goed gaat, maar ik heb er geen spetterspijt van. Maar misschien ligt dat bij jou anders. Nou, laat het me even weten in de koffiecorner. Dit zijn de Pointer Sisters. Tonight.

0: Rihanna en Stay bij Radio Rijnmond. Het is 10:30, goedemorgen. Je bent bij de boer op. Eens even kijken, wat heeft de ANWB allemaal op dit moment te melden? Nou, er is natuurlijk die afsluiting op de A27 voor zware vrachtwagens. Hè, die brug, de Merwedebrug, Gorkum, Breda, Breda, Gorkum, ja. Omrijden via de Moerdijkbrug. Er is trouwens vertraging ontstaan. Omrijden via de A15, A16, A59. Volgens mij was er namelijk ook sprake van een brandende auto. En daardoor dus vertraging. En dat is ook het enige wat er te melden is. Ja, natuurlijk ook de Papendrechtsebrug die dicht is in beide richtingen. En dat gaat nog wel even duren. In april hopen ze daar het lint door te knippen. Het weer voor Zuid-Holland. Ja, vandaag nog een aangename 24 graden. Dus dat is voorlopig nog wel even, vind ik wel lekker. Ja, dat blijft natuurlijk subjectief. Hè? Want heel veel mensen die zeggen, het wordt hartstikke mooi. Dan denk ik, ja, dat is voor ieder anders. Maar goed, 24 graden, ik vind het lekker. Vanavond volop zon, vannacht helder. Temperatuur zakt naar een graad of 13. Morgen dan loopt die temperatuur in de namiddag iets op. Naar 28 graden, met volop zon, droog en dus warmer. De hoofdpunten van het nieuws, Philip van Es, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Bij een ongeluk op de kruising van de N209 en de Zoetermeerse Laan in Bleiswijk zijn twee mensen zwaar gewond geraakt. Op de kruising zijn een auto en een bestelbus op elkaar gebotst. Daarbij zou de bestelbus meermaals over de kop zijn geslagen, zegt een 112-correspondent. Een van de twee bestuurders moest door de brandweer uit zijn benarde positie worden bevrijd. Beide bestuurders zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet nog onderzoek naar hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren. En de rust is nog niet teruggekeerd in het Brabantse Engelen. Daar zijn dinsdagnacht een man van 52 en een vrouw van 18 aangehouden voor vernielingen en bekladdingen van huizen en auto's. De politie is daarnaast ook bij een huis bij de Bloemendaal in Engelen binnengevallen en doet daar onderzoek. De komst van een asielzoekerscentrum zorgt al langere tijd voor verdeeldheid in het Brabantse dorpje. Eerder werden er ook al huizen en auto's beklad en werd er zelfs een auto gestolen en in het water gereden. En Gerda Bonninga stond in Alphen aan de Rijn vorig weekend verslagen tussen de kapotgeslagen huisjes en tuinkabouters. Het kabouterbos in Alphen aan de Rijn is een begrip, maar Van Dalen besloot het bos te vernielen. Triest aan het verhaal is nog dat de man van Gerda de drijvende kracht achter het bos was, maar onlangs overleed.
2: Maar hij maakte ze en wij pimpten ze. Ik met mijn drie vriendinnen. En we maken er sprookjeshuizen van. Maar ze zijn nu allemaal kapot en mijn man is 10 weken geleden overleden. Dus het doet me wel wat.
1: Ja, het aangrijpende interview met de studio Alphen dat Gerda gaf heeft een hoos aan hulp tot stand gebracht. Gerda kreeg tientallen nieuwe kabouters om de plek weer op te gaan bouwen. Mensen uit Alphen aan de Rijn en omgeving doneren geld, speuren van haar marktplaats af naar kabouters en maken zelf vogelhuisjes om zo het bos weer op te vrolijken. Ook bedrijven springen in.
3: Ah, wat leuk.
1: Door een hek.
3: Wat mooi.
1: Iedereen is ermee bezig. Voor de vernieling stonden er zo'n 300 kabouters. Ondertussen zijn er al zo'n 80 kabouters gedoneerd.
3: Zeg, maar die klootzakken die gewoon met hun klauwen daar niet vanaf kunnen blijven, is toch bizar?
1: Ja, dat is dat.
3: Slopen. Ja,
1: nou. Daarom. Nou, dus, maar ze komen dus weer terug. Dus wellicht dat Alphen aan de Rijn binnenkort één groot kabouterdorp is.
3: Dankjewel, Fiel.
0: Dit is Radio Rijnmond.
4: De boer op.
3: Met nu Anouk.
0: Radio met een grote R.

0: Stromae en De Fleur bij Radio Rijnmond. Koppensneller. De nieuwsquiz van de boer op Koppensneller. Ja, daar kun je een leuke prijs mee in de wacht slepen, hoor. Wat dacht je van bijvoorbeeld de enige echte Radio Rijnmond Beach Set? Ja, helemaal toepasselijk met deze zomer natuurlijk. En dan denk je, een beach set, ja, die kun je toch ook bij het Kruidvat kopen? Nee! Dit is een speciale Radio Rijnmond beach set, ofwel een collectors item. En als je die in de wacht sleept, dan maak je ook kans op een avond met al je vrienden in een privébioscoop. Dus echt een heel bijzondere maandprijs. Dus, ben je er klaar voor? Ik laat je fragment horen uit het nieuws van vanochtend en er is wat weggevallen.
1: De brandweer in Maassluis is het slachtoffer geworden van...
0: Oké. Slachtoffer geworden van wat? De brandweer in Maassluis. Waar kreeg de brandweer in Maassluis vannacht mee te maken? A. Met wateroverlast door een lekkage. B. Met brand. Of C. Met inbrekers. A, B of C. Je kan nog meedoen. Open de app. Rechtsboven klik op Apples. Succes.

Ilse de Lange en So Incredible bij Radio Rijnmond. Weet je wat ook incredible is? Die zonsverduistering. Morgen is dat natuurlijk, morgenavond. En je schijnt vanaf het dak van de Lauwenskerk in Rotterdam naar die zonsverduistering te kunnen kijken. De Lauwenskerk opent morgen speciaal de deuren naar de toren, zodat bezoekers vanaf grote hoogte die gedeeltelijke zonsverduistering kunnen bekijken. 90%, 89 geloof ik, van de zon wordt afgedekt door de maan. Ja, maar het is wel even een stevige klim hoor. Dus je moet er wel wat voor over hebben. Ja, maar goed, misschien dat je ook een plekje hebt bedacht om morgen die zonsverduistering te gaan bekijken. Nou, misschien kun je me dat even laten weten. Maar goed, je kunt dus terecht in de Lauwenskerk. En dan even flink klimmen, maar dan heb je ook wat. Dit is Train Drive-By.

Train. En Drive-By bij Radio Rijnmond. Ja, ik ben dus benieuwd hoe u morgen dat allemaal gaat lopen aanschouwen. Ga je die klim wagen in de Lauwenskerk? Ja, dat zou natuurlijk hartstikke leuk zijn als je vanaf het dak van de Lauwenskerk in Rotterdam naar dat natuurfenomeen kan kijken. Dan heb ik het natuurlijk over de zonsverduistering. Ja, ja. Het is niet een hele zonsverduistering, het is 90%. Dus het is niet zo dat je er op je gemak zonder een brilletje naar kan kijken. Want zelfs dat kleine schilletje kan je ogen beschadigen. U is gewaarschuwd. Maar goed, op het dak van de kerk. Ga met God, zou ik zeggen. Vaya con Dios.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien.
4: Kom naar Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.

0: kleurten, prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
1: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
2: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
3: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
4: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terresom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
3: Nu bij Dirk Westland Barbecue Salades. 450 gram, 2,79.
4: Neem Terresom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
5: In Berkel in Roderijs is het 20 graden. Goedemorgen, ik ben nog steeds bij Rijnmond. En nog steeds ook bij De Boer op. En ook het komend uur kun je lekker langskomen in de koffiecorner om mee te praten over het nieuws. Heb je wel eens overwogen om de stad te verlaten en het platteland op te zoeken? Naar aanleiding van het verhaal van de collega's van Omroep Archipel, dat er dus meer mensen naar Goeree-Overflakke verhuizen dan dat er vertrekken, vooral uit de stad. En hoe ruim woon jij eigenlijk? En natuurlijk mag je ook dit uur je luisterpleisterplaats kenbaar maken. Dus maak een foto van de plek waar je zit, ligt of loopt te luisteren naar Radio Rijnmond. En deel die met me in de app. En zometeen ook de ontknoping van de nieuwsquiz. Je kan op de valreep nog meedoen. Zometeen meer erover. Eerst het laatste nieuws. Philip van Es, goedemorgen.
6: Goedemorgen. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond neemt extra maatregelen om brandweerspullen te beschermen tegen het inbrekersgilde. Maar ze kunnen niet zeggen over welke maatregelen er precies genomen zijn om inbrekers niet wijzer te maken, zegt een woordvoerder.

0: en in Alphen aan de Rijn zijn er camera's geplaatst. De dieven willen het hydraulische gereedschap omdat het voor veel geld te verkopen is op de zwarte markt. En twee inzittenden van een auto hebben een onderlinge vete gisteravond op een wel heel opmerkelijke plek uitgevochten. De twee camphanen kozen namelijk de vluchtstrook van de A20 als strijdtoneel. Ter hoogte van de afslag over Schiep-Blijdorp stopte een auto op de vluchtstrook. Kort daarna kreeg de politie verschillende telefoontjes binnen over een vechtpartij op de vluchtstrook. Daarop werd een rijstrook afgesloten. Toen de politie ter plaatse kwam, was de vechtpartij al voorbij. Beide camphanen hebben hun verhaal gedaan en zijn heengezonden door de politie. Het is onbekend of de twee ruziemakers weer in dezelfde auto zijn gestapt of dat een van de twee in een andere auto is weggegaan. En bij een ongeluk op de kruising van de N209 en de Zoetermeerse Laan in Bleiswijk zijn twee mensen zwaargewond geraakt. Op de kruising zijn een auto en een bestelbus op elkaar gebotst. Daarbij zou de bestelbus meermaals over de kop zijn geslagen, zegt een 112-correspondent. Een van de twee bestuurders moest door de brandweer uit zijn benarde positie worden bevrijd. Beide bestuurders zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren. En door nieuwe sproeiverboden maken ook amateurvoetbalclubs zich zorgen. Veel voetbalvelden zijn door de droogte onbespeelbaar. In sommige gemeenten is het verboden om op de velden te gaan. Zoals in de gemeente Westland. Deze jongen trapte een balletje op een kunstgrasveld. Maar trainen normaal gesproken op een grasveld. En die trainingen gaan dus misschien niet door.
1: Ja, heel, heel jammer. Want ja, training is wel leuk, ja. En we trainen ook 3 keer in de week, dus ja.
2: Op echt gras?
1: Ja. 1 keer echt gras, 1 keer kunststik. En wedstrijd is bijna altijd op echt gras.
2: Wel balen dan, hè?
1: Ja, zeker weten.
3: Ja. Nee, gelijk.
0: Ook boeren hebben het zwaar. Zij mogen in bepaalde gebieden geen water meer uit sloten, weteringen en kanalen halen. En dan nog het weer. Vandaag zonnig met hooguit een plukje sluierbewolking. De maximumtemperatuur komt uit op 24 graden. Vanavond eerst zon, vannacht helder met sluierbewolking. De temperatuur zakt naar 11 graden. Morgen zonnig en droog bij een temperatuur van 29 graden. Dat was het nieuws. Meer vind je in onze app en op rijnmond.nl.
4: Dankjewel, Philip. Ja, de ANWB meldt nog steeds dat er een auto in brand staat. Op de A27 Gorkum richting Breda tussen Werkendam en Geert Rijdenberg. Daardoor is de vertraging. Er is ook een afsluiting. Omrijden kan via Dordrecht over de 15 en de 16. Ja, verder natuurlijk de brug bij Gorkum die dicht is voor zware vrachtwagens. Dat is de 27. Dat mogen bekend zijn. En ja, die andere, dat mogen ook wel bekend zijn. En dat gaat nog wel even duren tot april 2027. De N3 Dordrecht richting Papendrecht. We hebben het over de Papendrechtsebrug. In beide richtingen afgesloten vanwege renovatie. Als je onderweg bent, rij voorzichtig. Een goede reis. En zometeen een heerlijke plaat om van te genieten. Ugly Cat Joe op de radio.
5: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Wat zou jij doen als je nog één keer... nog één keer iets kan doen in je leven voordat je doodgaat? Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben. Ken jij iemand die graag nog één keer iets wil doen? Ga naar ambulancewens.nl en vul het wensformulier in.
7: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
8: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad, zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
9: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
10: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
11: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
12: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
13: Hallo, eet smakelijk voor straks.
12: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
14: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.

0: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
2: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
1: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
2: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
3: Dit is Radio Rijnmond.
4: De boer op. Ruud de Boer.
3: Radio met een grote R.

0: Ugly Cat Joe hoorde je en Everything About You bij Radio Rijnmond. In de Boer op een bijzonder goeiemorgen. 8:03 van dit ochtendprogramma. Waarbij je natuurlijk op de hoogte wordt gehouden van het nieuws van bij jou om de hoek. Maar jij kan meepraten over het nieuws natuurlijk ook. Hè. Dus je bent van harte welkom in de koffiecorner. Open de app, rechtsboven klikken op App ons. En het komend uur natuurlijk de ontknoping van de nieuwsquiz. Zometeen meer daarover. Ik ga zometeen eens even contact zoeken met de redactie van Open Rotterdam. Onze collega's van de omroep in Rotterdam. Welke onderwerpen pakken zij beet vandaag? En hebben ze beet gepakt? Wat de moeite waard is om te bekijken. En ik ga straks een artiest ontmoeten. Ja, het is een hoogwaardigheidsbekleder. Het is een hoogheid. Het is de zonnekoning die langskomt. Maar ik mag inmiddels je tegen hem zeggen. Want ja, we hebben elkaar al een paar keer ontmoet. Hij heeft een nieuwe single. En ik heb hem net zitten luisteren. Die is hartstikke lekker. Dat is echt een heel fijn plaatje. Maar daar ga je straks alles over horen. Eerst nog even die nieuwsquiz. Hè? Ga jij er vandoor zometeen met die leuke prijs? Namelijk een Rijnmond Beach Set. Dus niet zo'n beach set die je uit het schap haalt. Zo van, oh, leuk voor de zomervakantie. Nee, een Rijnmond beach set. Ofwel, helemaal des Rijnmonds en dus daarmee een collectors item. En als je die in de wacht sleept, maak je ook nog eens een keer kans op de maandprijs. Eind augustus gaat die eruit. Een privéavond met al je vrienden in een privé bioscoop. Dat is ook een mooie prijs. Nou, dit is de opgave. Ik laat je nieuwsfragment horen van vanochtend. De nieuwskop is gesneld door het koffieapparaat.
1: De brandweer in Maassluis is het slachtoffer geworden van...
0: Wat is er weggevallen? Nog één keer?
1: De brandweer in Maassluis is het slachtoffer geworden van...
0: Ja, als je goed hebt opgelet moet hij te doen zijn hoor. Waar kreeg de brandweer in Maassluis vannacht mee te maken? A. Met wateroverlast door een lekkage. B. Met een brand. Of C. Met inbrekers. Open de app rechtsboven, klik op App ons. Heel veel succes. Ja, dan nu het lulligste dansje van de popgeschiedenis. Maar ja, ze hebben er wel een vette hit mee gescoord. Ik heb het over Brotherhood of Man.

0: Dat lullige dansje, heb je het voor je gezien? Brotherhood of Man hoorde je. En Save Your Kisses for Me bij Radio Rijnmond in De Boer op. Wie gaat er vandoor met die leuke beachball set, of die beach set van Rijnmond? Ja, nu is het moment, hè. Eerst maar even die opgave nog een keer laten horen.
1: De brandweer in Maassluis is het slachtoffer geworden van...
0: Ja. En weet je wat nou zo lullig is? Ik zie hier in mijn linkerhoek, in mijn ooghoek, dat, dat Marta... Ik ga het gewoon eens even proberen of het lukt. Die heeft per ongeluk opgehangen. Wacht even hoor. Zo. Het is weer een uitdaging, hè? Als je dat allemaal in je eentje moet doen. Nou, hopen dat het lukt. Wordt wel extra spannend, hè?
2: Hallo?
0: Marta!
2: Ja.
0: Ja, je had opgehangen!
2: Nee, het ging ineens. Hoorde ik niet meer.
0: Nee! Och, nou, ik ben blij dat je je alsnog aan de lijn hebt. Marta, wat denk je dat het is?
2: Ja, het is het brandweerkazerne was ingebroken.
0: Ingebroken? Even kijken of dat correct is en tevens juist.
1: De brandweer in Maassluis is het slachtoffer geworden van een diefstal.
0: Ja! Ja, en het wordt een steeds groter probleem, hè? Ze jatten daar allerlei dure machines en zo. Dus dat is niet best. Nee, maar je had het bij het juiste eind, Marta.
2: Ja, dankjewel. Ja. Ik heb zoiets van, we moeten het gewoon terugbetalen.
0: Ja, inderdaad. Ik wou zeggen. Ja, tjoen, ja, ik ben alleen bang dat... Ja, het gebeurt steeds vaker. Ja. En wat was je aan het doen?
2: Nou, ik ga een dagje naar Eindhoven.
0: Oh, wat ga je in Eindhoven doen?
2: Ik ga met mijn zus en mijn tante, we gaan even rondlopen wandelen daar.
0: Oh, wat goed. Oh, oké. Dus dat staat allemaal nog op het programma.
2: Ja.
0: Ja, nou, dat is hartstikke leuk. En maar waar zit je nu dan?
2: Ik zit nu in Helmond.
0: In Helmond?
2: Ja.
0: En je denkt, ach, ik zit in Helmond, laat ik naar Rijnmond luisteren.
2: Nee, ik woon in Rotterdam.
0: Oh, je woont in Rotterdam. Oké. Okay, nee,
2: ik luister iedere dag naar Rijnmond.
0: Oh, Rijnmond, heel goed. Hey Marta, hartstikke goed. Je hebt hier die beach set, dus dat is alvast mooi. Maar ik duim voor je voor het einde van deze maand, want dan geven we ook die bioscoopbon weg.
2: Oh, gezellig.
0: Dat zou natuurlijk ook nog wel mooi zijn, hè? Ja, ja.
2: Ja.
0: Nou, dankjewel voor het meedoen en doe Philips de groeten, hè?
2: Doe ik.
0: Oké, dag Marta.
2: Fijne dag.
0: Goeie reis vandaag. Hoi, hoi.
2: Doei.
0: We gaan zo meteen gluren bij de buren. Dat doen we bij de collega's van Open Rotterdam. Dit is een album dat ik heb gekregen van Samba voor mijn verjaardag. Echt de moeite waard. Undressed staat er ook op.

0: Take That. En Back for Good bij Radio Rijnmond in De Boer op. Het is bijna half 12 en dat betekent dat we altijd even gaan gluren bij de buren. En dat doen we deze keer stiekem op de redactie van Open Rotterdam bij programmamaker, presentator Zoe Pinto in Eethoven. Zoe, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Ruud.
0: Ben jij de enige daar? Want de rest is op vakantie, geloof ik.
1: Nou, ik ben niet de enige, maar het is wel rustig.
0: Ja. Dat betekent extra werk voor jou.
1: Ja.
0: Daar komt het wel op neer. Want ik zie heel veel mooie onderwerpen bij jullie op openrotterdam.nl staan. Bijvoorbeeld, dat vind ik wel een mooi verhaal. Een piepjonge knul die heel goed kan dammen.
1: Ja, het is toch hartstikke leuk.
0: Ja. Joris. Ja.
1: Ja. Joris, die is 10 inderdaad en die gaat naar het WK dammen in China.
0: Ja, heel gaaf.
1: En het is niet het eerste toernooi waar hij aan meedoet. Want zijn prijzenkast is al aardig aan het vullen.
0: Ja.
1: Hij heeft aan meerdere NK's meegedaan en daar een prijs mee naar huis genomen.
0: Ja, goed zeg.
1: En wat ik ook gewoon heel leuk vind, dammen. Dat klinkt natuurlijk een beetje als een stoffige...
0: Ik wou zeggen,
1: bedoeling.
0: Ja.
1: Maar Joris, die vindt dat hartstikke leuk. En dan vindt het ook helemaal niet erg dat eigenlijk al zijn verenigingsgenoten een heel stuk ouder zijn dan hem.
0: Oh, wat goed zeg. Ja, mooi verhaal te lezen op openrotterdam.nl. Ja, een andere, prestatie van formaat, dat is Noah. Dat is een freerunner. Ik heb dat filmpje zitten bekijken van Noah. Die springt en rent over van alles en nog wat. En ik krijg het er al moe van als ik ernaar kijk.
1: Ja, ik doe het er ook niet na.
0: Nee.
1: Nee. Noah is de... Een freerunner in Rotterdam. Mm. En de eerste vrouw die met een salto over de Westersingel sprong.
0: Onvoorstelbaar.
1: Ja, het is super knap. Ja, zeker. Ja. En zij neemt ons mee naar een aantal plekken in de stad die eigenlijk voor freerunners waar hun hart sneller van gaat kloppen. Ja. Dus,
0: maar dat is wel een bijzondere manier om Rotterdam weer van een andere kant te bekijken. Vanuit de ogen van een freerunner inderdaad. En dan kijk je weer van een andere... Ja, wat grappig. Ja. Hey, sowieso blijf even sportief, want de Wednesday Night Skate. Er is veel over te doen geweest in het verleden. Hè. Het kon niet doorgaan een aantal jaar geleden. Het dreigde het fenomeen te verdwijnen, maar het is weer helemaal terug.
1: Ja, het is weer helemaal hip en happening.
0: Ja.
1: En sinds vorige week... gaat de Wednesday Night Skate eigenlijk voor het eerst in de geschiedenis van de Wednesday Night Skate over Zuid.
0: Ja, dat is leuk.
1: Ja, en ik was erbij. Ja. En het was echt een fantastische route. Het waren mooie uitzichten. Het was heel leuk om zo door Zuid heen te rijden.
0: Ja.
1: En volgens mij was het ook zo dat er een heleboel meer skaters aanwezig waren dan bij de edities.
0: Oh, echt waar?
1: Aan de noordkant.
0: Oh, wat goed zeg. Ja, want de noordkant is toch wel een paar duizend man, toch?
1: Ja.
0: Ja. Maar nu nog meer op Zuid.
1: Ja, nog meer, ja.
0: Jongen, onvoorstelbaar. Heb jij trouwens, was dat participerende journalistiek, Zoe? Heb je zelf op de skates gestaan? Of,
1: Ja, zeker.
0: Ja? Ja. Ik vraag het maar voorzichtig.
1: Ja, 12,5 kilometer.
0: Wow, respect dame.
1: Het is te doen. Ja. De muziek is superleuk. Ja. Het is hartstikke gezellig. En ook als je niet kan skaten, is het echt een leuke manier om Rotterdam-Zuid vanaf een andere kant te zien.
0: Ja, en dat gaan we allemaal zien en kunnen we allemaal zien op openrotterdam.nl. Nou, ik ga je niet langer ophouden, want je hebt het maar druk om de programmering vol te krijgen. Maar dat gaat je ongetwijfeld lukken, dat horen we nu al. Zoe, tot de volgende.
1: Yes, doei.
0: Okay, hoi. Het is 11:30. Goedemorgen. Eens even kijken naar de verkeerssituatie in Zuid-Holland. Nog steeds de brug bij Gorinchem die dicht is. Hè? Voor vrachtwagens in ieder geval, zware vrachtwagens. Er staat een auto met pech nu op de 27. Er was net sprake van een autobrand, maar nu een auto met pech. Gorinchem richting Breda, tussen Werkendam en Geertruidenberg. En de N3, Dordrecht richting Papendrecht en omgekeerd. De Papendrechtse brug hebben we het dan natuurlijk over. Die is ook dicht en dat gaat nog wel even duren tot zeker april volgend jaar. Het weer voor Zuid-Holland. 24 graden is toch best aangenaam. aangenaam hoor. Vanavond volop zon, vannacht helder, temperatuur zakt naar een graad of 13. Morgen volop zon, droog en warmer. Het wordt 's middags een graad of 28. Dus de temperaturen gaan omhoog en het gaat nog wel verder oplopen de komende week. De hoofdpunten van het nieuws, Philip van Es, goedemorgen.
2: Goedemorgen. De veiligheidsregio neemt extra maatregelen om de brandweerspullen te beschermen tegen het inbrekersschilden. Maar ze kunnen niet zeggen welke maatregelen dat precies zijn, want ze willen de inbrekers niet wijzer maken. Afgelopen nacht sloegen dieven toe bij de kazerne in Maassluis en daar werd een hydraulische schaar gestolen. En vorige week werd er ook in Vlaardingen en Heinenoord geprobeerd in te breken, maar daar werd geen buit gemaakt. Onder andere in de regio Amsterdam en Alphen aan de Rijn zijn ondertussen bij brandweerkazernes camera's geplaatst en rijdt de politie extra controlerondes. De dieven hebben het vooral gemunt op hydraulisch gereedschap, want dat zou op de zwarte markt veel geld opleveren. En toen de Amerikaanse president Trump vorige maand plotseling van vliegtuig wisselde na de NAVO-top in Turkije, werd hij vervoerd in een cateringwagen. Dat zeggen functionarissen van het Witte Huis tegen Amerikaanse kranten The Washington Post en The New York Times. Hij vloog daarna in een militair vliegtuig naar het Verenigd Koninkrijk in plaats van met het gebruikelijke Air Force One vliegtuig. De maatregel, de heel opmerkelijke maatregel, werd genomen omdat er een reële dreiging zou zijn vanuit partijen die banden zouden hebben met Iran. En bewoners van de Maastrichtse wijk Wolde die maken zich zorgen. In de Sint-Petrus- en Pauluskerk werd in februari een skelet gevonden, waarvan het vermoeden is dat het de wereldberoemde D'Artagnan was. Die ook wel bekend staat als de vierde musketier in het verhaal van de drie musketiers.
0: Nou ja, die was groot nieuws, hè? Ook in Frankrijk.
2: Ook in Frankrijk enorm nieuws. En daar maken ze zich de zorgen over. Want uit een enquête zou blijken dat een groot deel van de Woldenaren bang is dat de wijk overspoeld gaat worden met toeristen.
0: Oh. Ja, is dat goed voor de lokale economie?
2: Ja, dat zou je zeggen. Maar ze zijn vooral bang dat ze niet meer kunnen parkeren en dat er overal straatvuil zwerft. In oktober komt de gemeente met een update over het onderzoek naar het skelet. En de wijk hoopt dan meer te horen over de identiteit van het skelet.
0: Ja, maar dat is nog niet helemaal zeker, hè?
2: Nee, het is nog niet helemaal zeker. Dat moet nog uitgezocht worden en men is daar dus mee bezig. Overigens zouden toeristische organisaties in Limburg de komst van D'Artagnan dan juist wel weer toejuichen.
0: Ja,
2: want zij hopen dan weer op een ontlasting van het overvolle centrum van Maastricht.
0: Zie je? Never waste a good crisis.
2: Nee, het is eigenlijk niemand heeft gewonnen aan het einde van de rit.
0: Alleen maar verliezen. Nou, dankjewel, Philip.
3: Dit is Radio Rijnmond.
0: De boer op. Met nu Taylor Swift.

0: Taylor Swift en Love Story hoorde je bij Radio Rijnmond. Tijd voor een artiest in de studio. Het is alweer een tijdje geleden dat de zonnekoning uit Brabant met zijn gevolg de Moerdijkbrug overstak om onze regio te verblijden met heerlijke muziek, als het hem behaagt. En het is niet zomaar een zonnekoning die op zijn derrière blijft zitten, hoor. Nee, hij is al eerder naar de studio van De Boer opgekomen om te vertellen over zijn muzikale missie. En sindsdien mag dit programma het predicaat hofleverancier dragen. Onze zonnekoning heeft uiteraard warme gevoelens voor Frankrijk, en dat hoor je terug in zijn pakkende muziek. Het heeft mijn gast behaagd om een nieuw nummer aan de wereld te tonen. Je veux tout, wat zoiets betekent als het bescheiden ik wil alles. Ik verwelkom Wat Soleil.
1: Hallo, bonjour.
0: Bonjour, Matthijs.
1: Bonjour.
0: Leuk dat je er weer bent.
1: Ja, dankjewel. Wat een mooie tekst. Schrijf je dat zelf?
0: Ik schrijf het allemaal zelf. Er zit geen chat bij.
1: Dat is echt mooi.
0: Ja, nee, kom op. Chat.
1: Ja, maar ik vind het heel
0: mooi. Heb jij wel stiekem chat te hulp geroepen bij het schrijven van je teksten?
1: Om het soms na te laten kijken. Dan zeg ik wel eens, wat haal jij hier uit? Ja. En dan zegt hij wel eens, nou dit of dit lees ik erin terug. Maar ik laat hem niet schrijven, zeker niet.
0: Nee, want er is ook een hele discussie in de journalistiek. Hè? Van laat je eerst chat schrijven, ga je daarna als journalist kijken? Of ga je eerst schrijven en daarna door chat even laten zien?
1: Ja, maar een afgebouwd chat.
0: ik hoor het al aan je.
1: Maar je hebt het heel mooi geschreven, Ruud.
0: Ja, nee, goed. Wat Soleil, voor het laatst. Zagen we elkaar in september. Toen liet je ons het nummer Last Boys horen.
1: Ja.
0: We zijn een jaar verder. Hoe zag het afgelopen jaar voor je eruit?
1: Ja, er is eigenlijk best wel veel gebeurd.
0: Praat me bij.
1: Ja, zo, ik voelde het wel alsof ik jou kon bijpraten.
0: Ja, we hebben elkaar een jaar niet gezien.
1: Dat klopt, ja. Eigenlijk wel goed. Gebeurde, als het dan over mijn carrière gaat, best wel iets groots. Kort nadat ik jou zag. Toen werd ik gebeld door de Avro Tros. Ik zat bij de laatste 10 voor het Songfestival. Ah. Om Nederland te vertegenwoordigen. Dat was voor mijn carrière natuurlijk gigantisch.
0: Bizar.
1: Ja, was heel spannend. Ging uiteindelijk natuurlijk helemaal niet door. Nee. Want Nederland deed niet mee. En ook in diezelfde periode werd ik ook best wel verliefd op iemand. Daar hebben wij toen ook nog over gehad namelijk. En toen, nou, dat gebeurde tegelijkertijd. Maar dat ging dus allebei niet door uiteindelijk. Nee. En ik heb nu wel dus een liedje geschreven wat daarop reageert en zegt... Maar eigenlijk wil ik het allemaal wel. Ook
0: ja, waarom kiezen? Waarom kiezen?
1: Waarom kiezen? Want ik deed dat wel vaak, ja. Of ik dacht toen ook daarna van, wat had ik nou liever gewild? Had ik nou liever gewild dat ik met hem, of had ik nou liever dat Songfestival?
0: Ja,
1: en toen dacht ik daarna,
0: allebei.
1: Dat wil ik gewoon allebei.
0: Maar Matthijs, ik sla wel even aan op dat Songfestival.
1: Ja,
0: ben je nog,
1: snap ik.
0: Ben je nog in beeld als het Songfestival weer gaat starten vanuit Nederland?
1: Ik hoop het. Ik weet dat niet zo heel goed. Als het dezelfde mensen zijn die het gaan kiezen, nou, die kennen mij. Dus dat zal dan in mijn voordeel werken. Ja. Maar ik weet het niet zo goed. Ja, het is ook nog onduidelijk of Nederland meedoet. En als Nederland meedoet, of Avro Tros dat dan doet of niet. Want bij Avro Tros weten ze wie ik ben.
0: Ja. Maar, nou, dat is heel goed om te horen. Ja, je was gisteren ook bij Daniel Dekker op Radio 5.
1: Klopt.
0: Dus, je gaat hartstikke goed, man.
1: Dankjewel.
0: En voor de luisteraar die jou nu voor het eerst hoort. Wat Soleil is een artiest die Franglish pop maakt met een dash of queer glitter.
1: Ja.
0: Ja. Je hebt ook normaal een kroon op, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Ja. Van Gafford? Nee, van Gafford heb ik voor mij. Nou, van Tyraps.
1: Van Tyraps.
0: Maar die dan in het goud.
1: In het goud, zeker, ja. Ja, klopt.
0: En we hebben natuurlijk wat Pride-dagen achter de rug.
1: Ook, ja.
0: Heb je daar nog opgetreden op een dergelijk evenement?
1: Ja, ik heb op een boot... Ik heb de boot van de Avro Tros heb ik meegevaren.
0: Ja,
1: ja, dat was heel erg leuk.
0: Ja.
1: Heel erg leuk.
0: Ja,
1: ja, dat is een
0: Kun je dat met mij... Want ik kan me daar niks bij voorstellen hoe zo'n sfeer aan boord moet zijn. Ik kan me wel voorstellen hoe het is om het vanaf de kant te bekijken.
1: Ja, dat is echt, daar zeg je me ook wat. Want dat is echt iets anders.
0: Ja.
1: Daar gebeurt echt iets op die boten. En dat is heel bijzonder om mee te maken. Want je vaart eigenlijk door de grachten. Dat is allemaal best wel klein, voelt dat ineens. Maar dat het ook heel druk is. En dan zie je echt duizenden mensen jou aanmoedigen. Of te zeggen, ja, wat jij doet is tof. En iedereen is aan elkaar aan het zwaaien. Geeft elkaar kushanden. Dus je voelt je soort helemaal opgeladen daarna.
0: Maar doet het je ook goed?
1: Ja, heel erg. Ja, dat...
0: Want het is helaas nog steeds nodig.
1: Klopt, maar dat raakt je ook heel erg. Ja, dat je wordt heel... Ja, je klinkt misschien een beetje gigantisch, maar je gelooft echt in mensen als je dat hebt gedaan.
0: Ja.
1: Eigenlijk zou ik bijna willen zeggen, Ruud, ga de volgende keer mee. Want
0: ik ga met je mee op de boot.
1: Waanzinnig
0: leuk.
1: Ja,
0: nee, dat komt helemaal goed. Dan gaan we de kledingkast even.
1: Ja, helemaal goed. Komt goed.
0: Hey, ik ben reuze benieuwd naar je laatste wapenfeit. O Zonnekoning.
1: Ja.
0: Dat is je veux tout, vertaald ik wil alles. Nou, je legt het net al zelf uit. Hè? We leven natuurlijk in een beetje Calvinistisch land.
1: Soms, ja.
0: Hey, dan is het of het een of het ander. Ja. We moeten nou eenmaal kiezen, zegt iedereen.
1: Ja.
0: Terwijl jij zegt, nee, ik wil het gewoon allemaal. Maar dat is niet vanuit hebberigheid, hè?
1: Nee, dat is niet hebberig. Dat is gewoon omdat je... Omdat het leven gewoon zo leuk is, toch? En je gewoon alles nog wil meemaken. Ja. En maar ik, wat ik al zei, ik dacht wel eens vaker van oh, wat wil ik nou als ik moet kiezen? Het wordt ook vaak gezegd, toch? Van wat wil je nou nog heel graag?
0: Dit? Of?
1: Ja.
0: Ja. Nee, ik wil toch
1: gewoon allebei. Waarom zou ik dat niet gewoon allebei willen? Ja. Ja, dat mag je gewoon willen volgens mij. Ja. Kijk, of het lukt of het uitkomt, dat zien we
0: later. Niet uit.
1: Dat maakt niet uit. Nee.
0: Dromen moet je blijven doen.
1: Hey.
0: En jouw droom heeft inmiddels al geleid tot prachtige muziek. En dit mag zeker niet ontbreken in de inmiddels toch wel imposante lijst van muziek die op je naam hebt staan.
1: Allee,
0: ja, ben je klaar voor de zomer? Roi Soleil, je veux tout?
2: Doe doe!

0: Je veux tout van Roi Soleil bij Radio Rijnmond. Matthijs, vertel. Waar is dit nummer ontstaan eigenlijk?
1: Ja, eigenlijk... Eigenlijk vanuit mijn Ford Ka. Vanuit mijn auto. Ja, nu denk je, wat zeg jij nou weer? Maar ik reed met mijn Ford Ka en toen dacht ik... Of dat nou echt zo is, weet ik niet. Maar ik dacht een vallende ster te zien.
0: Ja.
1: En toen dacht ik dus bij mezelf... Nu kiezen...
0: Stoppen? Kijken?
1: In die dromen. Dacht ik dit of dit. Ja. Dus dat is denk ik wel een soort zaadje geweest voor het liedje.
0: Ja.
1: En dat ik ook... En dat was ook in de winter. Ik voel me in de winter ook vaak gewoon wat minder. Ik weet niet of je daar ook last van hebt, maar...
0: Heel erg.
1: Ja, nou, oké, wij kennen elkaar. Ja. Dan is het gewoon allemaal wat minder.
0: Ja.
1: Maar daar wil ik altijd wel weer tegenover zetten. Zeker als ik liedjes schrijf. Ik schrijf best wel vaak liedjes die me gewoon vrolijk maken. Mm-hmm. En dan hoop ik altijd dat ik in de zomer weer ga spelen. Dat ik weer liedjes kan uitbrengen. En zo reageer ik altijd een beetje op die winter.
0: Ja.
1: Dus zo is het liedje eigenlijk ontstaan. Eigenlijk vanuit mijn Ford Ka op de A15 onder die witte brug bij Charlo's. Ik woon in Charlo's. Ja, daar gebeurde dat in mijn hoofd.
0: Ja. Zie je, het kan, ja, want het wordt altijd heel romantisch. Nee, ik ga op schrijversretraite en ik ga ergens op een eiland zitten.
1: Oh, nee,
0: gewoon bij jou lekker in de Ford Ka achter het stuur ontstaan.
1: Gewoon in Charlo's ontstaan, ja.
0: Ik
1: geloof wel... Waar mijn liedjes altijd ontstaan zijn, denk ik, op het moment dat ik een inzicht krijg. Ja. Dus dat ik iets leer over mezelf of over het leven. Dat zijn voor mij vaak momenten waarvan ik denk, precies, daar kan ik dan mee schrijven.
0: Ja. Know thyself. Hè?
1: Ja, ja, ik denk het wel, ja.
0: Ja. Geloof jij in toeval, Matthijs?
1: Ja en nee. Ik kan wel heel vaak denken, dit is veel te toevallig allemaal.
0: Ja.
1: En dan kan ik wel heel erg symbolen lezen in alles. Maar ik ben ook wel nuchter en denk, ja, maar dingen zijn ook weer wel...
0: Ja, nou ja, waarom ik het zeg, jij bent de zonnekoning.
1: Ja.
0: Morgen is er een gedeeltelijke zonsverduistering.
1: Ja, ik weet het.
0: En in jouw nummer hoor je de woorden une étoile, een ster, en shooting star.
1: Yes.
0: En ja, na die zonsverduistering, morgen hebben ze ook al aangekondigd, kunnen we vallende sterren zien.
1: Ja.
0: De persuïden, die komen allemaal voorbij.
1: Ongelooflijk eigenlijk.
0: Ah joh, dat kan toch niet? Dit is toch gewoon goed geproduceerd, dit?
1: Ik denk, ja, het is één groot marketingprocedure rondom de zonsverduistering. Ja, een van mijn beste vrienden zei het net ook. Die zei van die zonsverduistering en daarna gebeurt er weer iets nieuws. En ik weet niet of je... ik speel deze week ook op een groot festival.
0: Ja, wil ik het nog even over hebben. Ja, zeg het maar. In Boedapest, hè?
1: In Boedapest, in Hongarije. Het is deze week Sziget in Hongarije. Ja. Dus, een van de grootste muziekfestivals in Europa.
0: Ja.
1: Of misschien wel het grootste, weet ik eigenlijk niet.
0: Ik kende het niet, moet ik tot mijn eerlijkheid bekennen. Maar wat is dat vergelijkbaar met weet ik veel, Roskilde? Of,
1: het is, ze zeggen, het is eigenlijk Lowlands, maar groter.
0: Ja, ja, ja.
1: Het is echt zo'n heel groot festival. Het is in een eiland in de Donau. Dat heet Sziget, dat eiland. En één keer per jaar is dat festival daar.
0: Hoe kom je daar terecht?
1: Ja, even denken, wat misschien niet het al te lange verhaal is hoor. Eigenlijk was een vriend van mij op Sziget. En die was in een bepaald podium op Sziget. Waar ze vooral queer art programmeren. Veel dingen onder de regenboogvlag. En die was daar en die dacht, maar dit is echt een podium voor jou.
0: Ja.
1: Dus die liet mij dat weten. Die zei, je moet echt eens even gaan jagen op The Magic Mirror. Zo heet het podium op Sziget. Want ik zie jou daar zo spelen. En toen ben ik eigenlijk gaan uitzoeken wie dat programmeert. Die persoon gemaild. En het was eigenlijk zo makkelijk als dat. En die liet gewoon weten, dat vind ik een hele goede match. Dus kom maar
0: wacht even, want jij zegt dat het groter is dan
1: Lowlands. Ja.
0: Dus hoeveel mensen staan er straks tegenover je?
1: Ja, dat kan ik op de foto's net niet helemaal goed ontdekken. Het is een spiegeltent. Het is ook een van de weinige...
0: Ja, dat krijgt de naam natuurlijk ook wel. Ja.
1: Klopt. En ja... Ik verwacht zo iets tussen de 1000 en de 1500 of zo.
0: Staan allemaal naar jou te luisteren.
1: Staan allemaal naar jou te luisteren. What? Leuk, hè?
0: Ah, wat gaaf. Ja. 14 augustus, hè, sta je daar te schitteren.
1: Ja, deze vrijdag.
0: Jongen. En Matthijs, ik vond het weer een feestje. Ik wens je natuurlijk heel veel succes met het festival. Wat staat er daarna allemaal op de rol?
1: Ja, helemaal niet zo heel veel. Dus dan,
0: je hebt al genoeg gedaan, moet je zeggen.
1: Ook, maar dan zien we. Ja, we zien het wel een beetje. Ik moet ook weer gewoon gaan werken. Als ik ook weer, daar bedoel ik mee dat ik ook nog wel les geef. Dat gebeurt vaak in september.
0: Ja.
1: En ik heb nog een paar kleine optredens staan. Maar niet zo gigantisch als dit deze week. Nee, maar je weet nooit wat daar weer uit voortkomt. Natuurlijk.
0: Dat heb je inmiddels wel bewezen.
1: Ja.
0: En ik denk dat iedereen die luistert nu eventjes naar jouw site moet gaan. roisoleilmusic.com. En daar kun je alles zien. Ook, en dan ga je natuurlijk ook de beelden plaatsen van jouw fantastische... fantastische concert in Boedapest.
1: Tuurlijk, op mijn website of op Instagram, et cetera. Ja, zeker.
0: Roi Soleil, dank voor je komst.
1: Dankjewel, merci beaucoup.
0: Ja, drieën.

0: Voor que tu m'aimes encore, van Céline Dion bij Radio Rijnmond. Zometeen lunchbreak met Erik Lemmers. Goedemorgen, Erik.
1: Goedemorgen.
0: Het staat er allemaal op het menu zometeen.
1: Nou, morgen is natuurlijk de zonsverduistering. Hè. Iedereen gaat ineens brilletjes zoeken. Ja. Die zijn er niet meer, denk ik. Hè. Want online al helemaal onmogelijk. Want dat kan niet meer verstuurd worden. Maar in de winkels, ja, ik heb er een paar gebeld hier in Rotterdam. Niet te doen.
0: Nee.
1: We gaan het erover hebben dat ze bij de Laurenskerk nog wel een leuke rondleiding hebben. Heb jij het al over gehad?
0: Even aangekondigd.
1: Ja. Grappig is, jij zei je kan dat bekijken. Nou, ook weer niet, want de rondleiding waarbij die zonsverduistering op dat moment is, die is uitverkocht.
0: Oh,
1: dat... Maar er is er één voor en er is er één na.
0: Ja, maar ja. Oké, 30% zonsverduistering vanaf de Laurenskerk. Dus begrijp
1: ook
0: ik hier.
1: Leuk.
0: Ook leuk.
1: Ja, dan maar
0: ook
1: dat.
0: Leuk.
1: Ja, toch?
0: Okay.
1: Want je moet het vanaf de hoogte bekijken.
0: Ja,
1: dat dingetje.
0: En de lunchplaat?
1: De lunchplaat gaat over inbrekers in Den Helder. En die hadden in een winkelcentrum geprobeerd in te breken. De politie ging achter ze aan. Zij dachten slim te zijn. De borstjes ingevlucht. En dan zien ze je niet. Want als je dat doet, dan zien ze je niet. En je ogen voor je, handen voor je ogen, dan is het voorbij. Maar ze stapten op een wespennest. En bleven dus in die borstjes zitten. Want ja, politie of de wespen. Toch een beetje een moeilijke keuze natuurlijk. Het werden de wespen. En ze waren dus lek gestoken. En uiteindelijk toch opgepakt door de
0: misschien
1: politie.
0: Nog een mooie plaat van Sting.
1: Ja, Sting is altijd leuk. Ja.
0: Nou, we kunnen, maar ik laat het graag aan de luisteraar over. Jij ook, denk ik, Erik. Dus
1: zeker.
0: Welke plaat hoort bij dit onfortuinlijke verhaal voor deze inbrekers? Nou, open de app en klik op.
1: App ons.
0: Zometeen lunchbreak met Erik Lemmers.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
6: Lekker weer naar buiten? Kies dan voor een scootmobiel van Scootmobiel Polanen. Bezoek onze vernieuwde showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
7: Mam, waar is mijn zwemband?
8: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
9: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
10: Allsafe geeft ruimte.
11: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
13: Ik doe het voor gezonde nieren.
14: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
15: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
1: Radio Rijnmond, je luistert naar Lunchbreak. Straks een hit van Kid Rock. En als je goed luistert kun je er twee hits in herkennen. Twee klassiekers. Zometeen na het nieuws van 12 uur. Nu eerst het nieuws van 12 uur met Philip van Es. Goedemiddag, Philip.
16: Goedemiddag. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond neemt extra maatregelen om de brandweerspullen te beschermen tegen het inbrekersschilder. Maar ze kunnen niet zeggen welke maatregelen dat precies zijn om inbrekers niet wijzer te maken. Afgelopen nacht sloegen dieven toe bij de kazerne in Maassluis. Daar werd een hydraulische schaar gestolen. Ook in Vlaardingen en Heinenoord is vorige week in een kazerne ingebroken, maar daar maakten de dieven geen buit. In andere regio's, onder andere in de regio Amsterdam en in Alphen aan de Rijn, zijn camera's geplaatst en rijdt de politie extra controlerondes. De dieven willen het hydraulische gereedschap

0: bedrijf voor de petrochemische sector samen met zijn vader. De man zou veel geld hebben verdiend door als planner personeel in te huren van zijn eigen uitzendbedrijf. BP zette de man op non-actief na een onderzoek omdat er volgens het oliebedrijf sprake was van belangenverstrengeling. Zo zou de man naast zijn salaris meer dan €1 miljoen hebben omgezet door personeel in te huren van zijn eigen bedrijf. De planner was het niet eens met het op non-actief stellen en ging naar de rechter. Die gaf BP uiteindelijk gelijk. De werkgever is ondertussen ook bezig met het ontbinden van het arbeidscontract van de man. En de politie heeft dinsdagochtend een 52-jarige man en een 18-jarige vrouw uit Den Bosch aangehouden vanwege het vernielen en bekladden van huizen en auto's in Engelen en Bokhoven. De slachtoffers van de bekladdingen zijn mensen die uitgesproken voorstander zijn voor de komst van een asielopvang voor jongeren in Engelen. In totaal zijn 13 aangiftes gedaan. Het Brabantse dorp is sinds de komst van de opvang voor jongeren in tweeën gespleten. Naast de bekladdingen vonden er een explosie bij de opvang plaats en werd er een auto gestolen die later werd teruggevonden in rivier de Dieze. De vrouwen van Feyenoord die krijgen vandaag om 1 uur vanmiddag te horen wie de tegenstander wordt in de eerste Europese wedstrijden van de vrouwentak van Feyenoord. Vorig jaar plaatsten de Rotterdammers zich via de derde plaats in de Eredivisie knap voor de Europa League. In de loting krijgt de ploeg van trainer Martijn Peters te horen of ze mogen afreizen naar Breiðablik uit IJsland, Rosenborg uit Noorwegen, Anderlecht uit België, Torrejense uit Portugal, Spartak Subotica uit Servië en SFK Sarajevo uit Bosnië en Herzegovina. En dan nog het weer. Vandaag zonnig met een hooguit een plukje sluierbewolking. De maximumtemperatuur komt uit op 24 graden. Vanavond eerst zon, vannacht helder met sluierbewolking. De temperatuur zakt naar 11 graden. Morgen zonnig en droog bij een temperatuur van 29 graden. Dat was het nieuws. Meer vind je in onze app en op Rijnmond.nl.
1: Dankjewel, Filip. Op de A27 Gorkum richting Breda tussen Werkendam en Geertruidenberg sta je 11 minuten in de file. Bergingswerkzaamheden zijn daar nodig. De rechterrijstrook is dicht. En ik wil een lunchplaat draaien. En dat gaat over twee inbrekers in Den Helder. Die zijn op de vlucht voor de politie in een wespennest beland. Ze verschuilden zich in de bosjes, precies op de plek waar dat wespennest dus was. En de twee hadden even ervoor geprobeerd in te breken bij een winkelcentrum. De politie vond de inbrekers uiteindelijk in de bosjes. Ze waren volop gestoken door die wespen, maar hadden dus kennelijk geen kick gegeven. Want ja, wat wil je nou? In de handen van de politie vallen of je laten steken door die wespen? Welke lunchplaat wil jij hierbij horen? Laat het weten via de Rijnmond app. Druk op app ons. En zometeen Kid Rock.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
6: Gelukt. Heb je hem al betaald?
5: Wat bedoel je?
6: Mijn betaalverzoek.
5: Zo, dat doe je snel.
6: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
7: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
9: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
8: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
10: Dit is Radio Rijnmond.
11: Lunchbreak. Erik Lemmers.
10: Radio met een grote R.

0: Kids Rock en All Summer Long uit de eerste jaren van deze eeuw. En hij combineerde twee hits daarin. Werewolves of London van Warren Zevon en Sweet Home Alabama van Lynyrd Skynyrd. Ja, en daarmee was er natuurlijk meteen al een grote groep mensen die dit een lekker nummer vond. En een lekker begin ook van deze gematigde zomerdag op Radio Rijnmond. Leuk dat je er weer bij bent bij Lunchbreak. De bijna volledige zonsverduistering van morgen heeft geleid tot een run op eclipsbrillen. Maar waar ga je hem bekijken? Het liefst op een hoge plek, want het gebeurt op het moment dat de zon aan het ondergaan is. De toren van de Laurenskerk in Rotterdam is zo'n plek. Zometeen spreek ik ze over de tours die ze morgen organiseren naar boven. En ik wil een lunchplaat draaien over twee inbrekers die letterlijk op de blaren moesten zitten nadat ze voor de politie op de vlucht waren geslagen na een poging tot inbraak in een winkelcentrum in Den Helder. Tijdens de achtervolging door de politie vluchtten ze de bosjes in, precies op de plek van een wespennest. Ze zijn daar flink gestoken en zaten onder de bulten toen de politie ze uiteindelijk vond en wist in te rekenen. Mijn vraag aan jou, welke lunchplaat wil jij daarbij horen? Laat het weten via de Rijnmond app, druk op app ons. Muziek genoeg het komend uur. Soms smaakt een drankje net even lekkerder als er een bepaald nummer bij wordt afgespeeld. Dat geldt zeker voor het nummer van Robin Beck dat je zo hoort. Het werd namelijk een hit omdat het te horen was in een reclame voor een frisdrank. Maar eerst hoor je Stella Lefty. Er is al veel geschreven over die zangeres, maar daar trekt ze zich weinig van aan. Vooral van de kritische teksten. Ze wilde liever nummers voor andere artiesten schrijven. Maar ja, ze schreef het nummer dat je zo hoort. En toen was ze zelf de ster.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Lunchbreak.

0: Stella Lefty was dat. En Boston. Mooi nummer om hier even lekker te draaien op Radio Rijnmond. Ja, nu het gesprek van de dag, dat kun je het toch wel noemen. Of van deze dagen, want morgenavond schuift de maan voor de zon. En daardoor krijgen we een gedeeltelijke zonsverduistering te zien. Op het hoogtepunt is vanuit Rotterdam bijna 90% van de zon bedekt. En dus ook elders in de regio. En als je dan toch naar boven kijkt, dan kun je dat natuurlijk net zo goed doen vanaf een van de mooiste plekken van Rotterdam, de Laurenstoren. De Laurenskerk die opent woensdag, dus morgenavond speciaal de toren voor bezoekers. Vanaf 6:30 kun je naar boven en rond 7:50 bereikt de verduistering haar hoogtepunt. Ingrid van Mechelen van de Laurenskerk, goedemiddag.
1: Goedemiddag. En dankjewel dat je ons de mooiste plek, een van de mooiste plekken van Rotterdam noemt.
0: Is toch ook zo? Ja, jij zal het wel met me eens zijn, denk ik.
1: Ik ben het zeker eens.
0: Nou ja,
1: absoluut.
0: Je hebt een prachtig uitzicht. Je hebt ook nog eens een hele mooie hoogte. En dat is natuurlijk voor dit geval heel erg belangrijk. Want de zon die staat vrij laag boven de Rotterdamse horizon dan, op dat moment.
1: Dat klopt.
0: Hij zal aan het ondergaan zo'n beetje.
1: Ja, dat klopt.
0: Maar dat moet dan een spectaculair plaatje opleveren.
1: Ja, dat hopen wij. Hè? We zijn aan de weergoden overgeleverd. Ik hoop dat het helder blijft. En dat zicht goed is voor de mensen die komen opdagen op het dak.
0: Ja, nou is er maar beperkt plek op de toren om maar meteen even het flesje bij de meeste mensen weg te halen. Want op het moment dat het gebeurt, je hebt namelijk 3 tours, begrijp ik. Is die tour al uitverkocht, hè?
1: Ze zijn nog niet allemaal uitverkocht.
0: Nee,
1: het gaat snel, maar we hebben nog wel wat plek.
0: Maar ik begrijp dat er 1 tour is waar je echt op het moment van de verduistering bent. He, dus dat is die 7:50. Je hebt er 3. En dat die ene die middelste is uitverkocht.
1: Bijna.
0: Oh,
1: ja.
0: Dat zei je wel heel stil. Zo, bijna. Nog kaartjes kopen dus.
1: Kom vooral, ja, zeker.
0: Ja, want er is natuurlijk maar beperkt plek. Hoeveel mensen kunnen er op die toren terecht?
1: Wij staan nu 30 mensen op de toren toe. Dat is eigenlijk wel het maximum, hoor. We willen het natuurlijk ook veilig houden en zodat iedereen ook ruimte heeft om het goed te zien en een mooie foto bijvoorbeeld te kunnen maken.
0: Ja, je moet dan allemaal net even niet een ander voor je hebben als je die foto maakt.
1: Nee, maar we zorgen gewoon dat iedereen eventjes respectvol met elkaar omgaat.
0: Juist. En hoe ziet je bezoeker uit? Hoe werkt het?
1: Nou, je komt allereerst de Laurenskerk binnen via de toren. En dan klim je omhoog. En dat is sowieso spectaculair. Want we hebben een prachtige nieuwe presentatie. Dat heet 365 dagen door de tijd. En dan krijg je dus een multimediale presentatie te zien op de eerste etage. Dus dat is sowieso al heel mooi om mee te nemen.
0: Ja.
1: Dat is een combinatie van storytelling en belevenis. En dan krijg je net wat meer mee van de geschiedenis van Rotterdam en onze mooie toren. En dan loop je verder omhoog en dan heb je dat prachtige uitzicht over de skyline van Rotterdam.
0: Juist, en dan zie je dat dus. Maar dus er zijn 3 tours die jullie doen. Eentje begint volgens mij om 7:30 al.
1: Klopt.
0: Die eindigt
1: dan
0: om
1: heb je dus
0: 8:30.
1: Het begin.
0: Ja, dan heb je dus eigenlijk niet die zonsverduistering op dat moment.
1: Dan heb je het begin, krijg je dan mee. Maar het is inderdaad, omdat er maar beperkte ruimte is op het dak, hebben we dus besloten om 3 tijdsloten in te stellen, zodat er wel meer mensen op het dak kunnen, maar dat we het toch veilig houden.
0: Ja, het is kiezen of delen wat dat betreft.
1: Ja, precies. Men kan zelf een keuze maken van wil ik het dak op en welke tijdstip wil ik graag boven zijn.
0: Want er gaat er dus ook nog eentje om 7:30 dan en 1 om 8:30.
1: Ja.
0: Ja, en dan, nou ja, aan die middelste zijn dus nog een paar kaarten.
1: De middelste,
0: daar zie je het dus helemaal.
1: Ja.
0: Voor die 90% dan. Nou, begrijp ik, mensen moeten zelf een eclipsbril meenemen.
1: Dat klopt, ja.
0: Oh,
1: die hebben we helaas niet op voorraad. Nee, daar waren wij ook te laat mee om een groot aantal te kunnen kopen.
0: Hoe kan dat dat we ons allemaal zo hebben laten overvallen? Want volgens mij is dit namelijk al in het jaar 0 al bekend dat er op dit moment zo'n zonsverduistering plaatsvindt.
1: Ja, klopt. Ja, ik denk dat we toch heden ten dagen veel meer op de korte termijn leven dan op de lange termijn. Dus dat we denken van, wat zullen we volgende week eens gaan doen? En dan, het is de eclipse. Dus
0: hadden het er nog over dat in 1998 of 1999 was dat. Toen was er ook een eclipse.
1: Ja.
0: En toen hadden wij zelfs Rijnmond eclipsebrillen. Nou, dat hadden we nu wel kunnen bedenken. Maar niemand die er meer aan denkt aan dat soort dingen.
1: Nee, dat is wel zonde. Ja, en de volgende keer is wel heel lang ver weg. Dus
0: Gaan wij niet mee maken.
1: Nee, precies.
0: Dus koop je kaartjes en kijk desnoods naar een gedeeltelijke. Maar zorg wel dat je een eclipsebril bij hebt. Want anders is er weinig aan.
1: Ja.
0: Dankjewel. Heel veel plezier morgen.
1: Ook hartelijk dank.
0: Graag gedaan. Ingrid van Mechelen. Zometeen de hoofdpunt uit het nieuws hier op Radio Rijnmond. Maar eerst deze van Marco Borsato. Ik leef niet meer voor jou.

0: hitje van Curiosity Killed the Cat. Misfit heette dat. Het is 12:30 geworden. Je luistert naar Lunchbreak en één file op de wegen. We hebben het dan over de A27, Gorkum richting Breda, tussen Nieuwedijk en Geertruidenberg. Er zijn nog steeds bergingswerkzaamheden nodig. De rechterrijstrook is dicht. Staat daar 3 minuten in de file. Ed Aldus, goedemiddag.
1: Ja, Erik Lemmers, een hele goede middag.
0: Nou, fijn dat je er bent, want vandaag een soort stilte voor de temperatuurstorm die er weer aankomt. Hè?
1: Voor de hitte, ja. Precies. We krijgen weer een hitteopstoot inderdaad, Erik. En voor een weerman is het de komende dagen wat dat betreft, niet veel bijzonders, want het is veel van hetzelfde. Ik wou zeggen, het is alleen maar aftikken eigenlijk.
0: Ja, precies.
1: Want vanmiddag is het zon overgoten. Het is droog natuurlijk ook in de regio. Ja, misschien een plukje sluierbewolking. Het is momenteel zo'n 21 graden. En ja, je voelt toch wel, hè, met die matige wind, dat het een beetje wat, tenminste vond ik persoonlijk hoor, een beetje frisjes dan aanvoelt.
0: Ja.
1: Als je in schaduwgebieden bent.
0: Ja,
1: nou ben ik nogal een hele erge koukleun, maar ik vond het dan toch best wel een beetje frisjes.
0: Dat je denkt, ik moet een jasje aandoen.
1: Ik heb vanochtend met de hond uitlaten, heb ik inderdaad ook een jas aangehad. Ja. En zo mijn jackie. En vanmiddag komen we uit op tot nog wel 24 graden. En de wind, ja, die blijft matig doorstaan uit oost tot noordoostelijke richting. Nou, vanavond dan, Erik, eerst nog zon, wat sluierbewolking. Vannacht ook een beetje sluierbewolking, helder voor de rest. En de temperatuur die zakt dan nog wel naar een lekkere slaaptemperatuur van zo'n 11 of 12 graden. En de wind, ja, die waait dan over. Vooral oostelijk, en die is dan zwak tot matig. Ja, en morgen overdag, ja, dan straalt de zon alleen maar als een kacheltje bijna. Want ja, die temperatuur die loopt alweer flink op. 'S middags kan het alweer makkelijk 28 of 29 graden worden. En dat bij een matige wind, nog steeds uit die oosthoek. En daarmee wordt steeds warmere lucht aangevoerd. Dat gaan we goed merken de dagen daarna. Overigens, morgenavond is die gedeeltelijke zonsverduistering is zeer goed te zien in het Rijnmondgebied. Alleen je moet wel goed bedenken dat je een hoog punt op moet zoeken.
0: Ja.
1: Ver weg van bebouwing en grote bomen en dergelijke. Dus het liefst toch wel een hoog gebouw opzoeken of richting de kust gaan. Want ja, je moet bedenken dat die zon al laag staat in west-noordwestelijke richting.
0: Ja.
1: Dus hij is heel goed te zien. Maar je moet dus wel een open plek zien op te zoeken morgen.
0: Ja, en het is morgen daar natuurlijk waar het dan strandweer. Dus wat dat betreft, aan het strand ben je het beste af, denk ik, hè?
1: Ja, dat denk ik ook. En het zal daar extra druk zijn, denk ik, de hele dag. Op donderdag en vrijdag dan is het alleen maar zon wat de klok slaat en tropische hitte. En donderdag kan het wel zo'n 33, misschien 34 graden worden. Dat trouwens wel bij een lage luchtvochtigheid. Dus ik denk dat voor de meesten die warmte wel te behappen is, goed te behappen. En op vrijdag gaan de scherpe kantjes er iets af. Dan wordt het 's middags ongeveer 31 graden. Maar ja, nog altijd natuurlijk hartstikke warm. En dan zien we pas op zaterdag meer bewolking, kans op een bui. Dan wordt het 25 graden.
0: We hebben het weer allemaal op een rijtje. Dankjewel, Ed.
1: Oké.
0: Philip van Est, die heeft hopend uit het nieuws. Hallo hier, Philip.
2: Een bijzonder goedemiddag. Bij een steekpartij bij een koffieshop op Eendrachtsplein in Rotterdam Centrum is een man gewond geraakt. De steekpartij vond even na 11:00 plaats. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De dader is nog spoorloos. De politie doet buurtonderzoek in de hoop enig spoor te krijgen. En de Syrische oud-dictator Bashar al-Assad is in zijn thuisland bij verstek ter dood veroordeeld. De rechtbank acht hem schuldig aan oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Assad was verantwoordelijk voor de dood van honderdduizenden Syriërs tijdens de burgeroorlog tussen 2011 en 2024. Hij was sinds 2000 de leider van het land. Sinds de coup in het land in 2024 zou Assad in Rusland zijn. Ook zijn broer Maher werd ter dood veroordeeld, maar ook die zit naar verluid nog in Rusland. En het zijn spannende momenten voor de vrouwenploeg van Feyenoord. Die zullen nu al ergens in een ruimte bij elkaar gaan zitten en een tv aan gaan zetten. Want over een half uur, iets minder dan een half uur, begint de loting voor de eerste ronde van de Europa League. En voor het eerst zijn de vrouwen van Feyenoord geplaatst voor dat toernooi. Omdat ze vorig seizoen derde werden in de competitie. In de loting krijgt de ploeg van Martijn Peters te horen of ze mogen afreizen naar Breidablik in IJsland, Rosenborg uit Noorwegen, Anderlecht uit België, Torrejense uit Portugal, Spartak Subotica uit Servië of SFK Sarajevo uit Bosnië en Herzegovina.
0: Nou, lekker.
2: Een van die zes.
0: Ja, wat zou jij het leukste vinden?
2: Dit vind ik altijd wel een beetje moeilijk. Natuurlijk voor het tripje is Breidablik IJsland wel mooi, maar...
0: Ja, lijkt mij ook,
2: Torrejense in Portugal kan ook wel.
0: Ja,
2: als we dan mogen kiezen. Maar voor de supporters zou natuurlijk Sarajevo of Subotica is een beetje... exotisch. Exotisch, maar ook het leven is goedkoop. Dus een biertje in de kroeg is een stuk goedkoper.
0: Ja, die dames verdienen wat minder dan die heren.
2: Ja, maar dus voor de supporters is dat wel prettig.
0: Voor de supporters is het die manier. Ja,
2: zo moet je er naar kijken.
0: Ja. Nou, we gaan allemaal mee. Spannend kijken wat het gaat worden. Wat ook de plek wordt waar al die supporters naartoe gaan. Dankjewel.
2: Doei.
3: Dit is Radio Rijnmond.
0: Zometeen weer even lekker Harry Styles, maar eerst Irene Cara.
3: Radio met een grote R.

0: van de bekende film Fame, Irene Cara. Die grote hit die daar vandaan kwam, hoorde je.
1: De lunchplaat. Welke song hoort bij het verhaal vandaag?
0: En dan maar eens even kijken wat we kunnen bedenken bij die wespen. Die twee potentiële inbrekers, want ze hebben niet echt ingebroken. Het was een inbraakpoging. Flink op de blaren liet zitten. Pete de Rauw, The Doors en The Wasp. Karin Zonneveld, Steely Dan, Do It Again. The New Seekers en Back, Steal or Borrow. Phil Kort, Steelers Wheel, Stuck in the Middle with You. Mark Jo Binnendijk, Fat Larry's Band en Zoom. Oh ja, Zoom, ja. Ja, Pechtel, Spinvis, Wespen op de Appeltaart. Marcel Peterbroers, Somjeu en Hiding. Irma van der Linden, Gerrit Dekzeil en Ik ben Gerrit, ik steel als de Raven. Corrie Oostdijk, De Inbraak van Basje en Adriaan. Monique van Eyck en Chain of Fools, Aretha Franklin. En Peter van der Wulp heeft er drie, The Animals, We Gotta Get Out of This Place. Pink Floyd, Run Like Hell. En Pink Floyd and On the Run. Peter van Dee, die wil I'm Hurting van Roy Orbison horen. Zijn er nog meer, kan ik zo nog even noemen. Maar we gaan zo eerst eens even praten over kunst in de Diergaarde Blijdorp. Onderdeel van Archief Blijdorp. Zij dragen hun archief over aan het Stadsarchief Rotterdam. En wij pikken daar de vruchten, de krenten uit de pap. En gaan het daar deze hele zomer over hebben op dinsdag en donderdag. Daarna dus jouw suggestie. Als je er nog geen hebt, stuur hem via de Rijnmond app. Druk op app ons. Dit is Harry Styles.

0: De hit van Harry Styles van het moment, American Girls. Ja, wil je iets anders doen?
1: Archief Blijdorp.
2: Een beesterlijke geschiedenis.
0: En dat is het. Deze zomer pakken we de geschiedenis erbij van de diergaarde. En dat is een uitgebreide. De dierentuin bestaat namelijk al zo'n 160 jaar. En alles wat ze aan archieven hebben, dat dragen ze over aan het Stadsarchief in Rotterdam. En ik haal daarvan deze zomer de krenten uit de pap. Elke dinsdag en donderdag pak ik een thema uit de geschiedenis erbij. En vandaag is dat kunst. En iemand die daar alles van weet is Constans Alderliste. Goedemiddag, Constans.
3: Goedemiddag, Erik.
0: Ja, het leuke is, jij hebt eigenlijk dit jaar nog een serie gemaakt op YouTube te zien over kunst in de diergaarde. In het kader van de architectuurmaand. En daar laten we ondertussen op TV-Rijnmond wat beelden van zien. We zien jou daar dus voor de ingang. Ja, want eigenlijk is dat hele oude deel. We hebben het over de ingang van aan de oude ingang, zou ik maar zeggen, de originele ingang.
3: Historische ingang, precies, zeggen wij. Maar het is inderdaad de oude ingang.
0: En dat is een heel kunstwerk op zich, hè? Architect Van Ravenstein die heeft het hele ontwerp gemaakt van de dierentuin. En dat zie je vanaf daar ook. Ja, dat is ook kunst op zich.
3: Ja, nou ja, eigenlijk is de hele diergaarde, het historische deel, is één groot kunstwerk. Want het is natuurlijk een totaal ontwerp geweest van architect Van Ravenstein. En dat betekent de gebouwen, de hekken, de paden, de planten, de kassa's. Je kan het gek niet bedenken, maar ook kunst.
0: Ja.
3: Hij vond kunst heel belangrijk om zijn architectuur nog meer te verfraaien eigenlijk. En wat jij zegt inderdaad, als je nog niet eens de diergaarde in bent en je staat bij de hekken, dan, dan moet je opvallen wat een fantastisch mooie hekken dat eigenlijk zijn en hoe bijzonder. En dat was ook precies de bedoeling van Van Ravenstein. Want hij wilde eigenlijk een sprookjeswereld creëren, een droomwereld, waarbij je echt naar binnen getrokken werd en van de ene verbazing in de andere viel eigenlijk. En die hekken die glimmen je eigenlijk al tegemoet. Ze zijn in 2011 gerestaureerd en ze zien er nog steeds fantastisch uit. Hoewel daarna een auto vanaf de benzinekraan dwars door de hekken reed.
0: Ja, na die restauratie, hoe verzin je
3: het? Dat stukje restaureren. Ja. Maar het is uiteindelijk allemaal goed gekomen. En je ziet dat het hele sierlijke vormen heeft.
0: Vertel nog eens de kunst die je vanuit daar ziet als je naar binnen loopt.
3: Sorry, wat zeg ik?
0: Vertel nog eens even over de kunst die je daar ziet als je daar naar binnen loopt. In
3: nou,
0: de tuin.
3: Als je daarvoor staat, dan zie je dus bovenop die mooie kolommen zie je dan dierfiguren. Als de zon schijnt, dan zie je zelfs dat ze gouden uitstraling hebben. Dat klopt, want het is goudverf gebruikt. Uh-huh. En die figuren zijn gemaakt door Leendert Bolle. En dat is in het Rotterdamse best wel een bekende kunstenaar. De kunstenaar zelf was in de tijd dat hij dat maakte, dat hij het ontwierp, was hij eigenlijk al heel erg ziek. En toen heeft Van Ravenstein heeft het ontwerp verder op de tekentafel verder helemaal uitgewerkt. En het zijn dus 7 dierfiguren die eigenlijk nog steeds hartstikke modern zijn als je kijkt. Want ze zijn heel erg gestileerd. Ja. En Van Ravenstein had eigenlijk in München, in Tierpark Hellabrunn, had hij ook dierfiguren bovenop de toegangspoort gezien. En die waren nogal heel erg spectaculair en imposant. En toen dacht hij, ja, dat wil ik ook wel. Maar dan moet het ook wel passen bij mijn stijl.
0: En dat was en dan weer een modernere stijl, een soort abstracte stijl.
3: Ja. Ja, eigenlijk wel.
0: En,
3: ja.
0: En nou, dat zie je dus daar. Je ziet bovendien een zuil, hè, met erop een beeld van Orpheus.
3: Ja, want als je daarvoor staat, dan zie je niet alleen die hekken, maar je ziet op de achtergrond zie je ook de schoorsteen. Die torent natuurlijk overal bovenuit met mooie citroengele tegeltjes.
0: Bij de geladeapen.
3: Ja, precies, daar inderdaad. En dan zie je ook dat er een beeld tegen die schoorsteen aan is geplaatst. En dat is het beeld Orpheus. Dat is een mythologisch figuur die met zijn luid en met zijn stem de dieren kon betoveren. En je ziet ook aan zijn voeten zie je de reptielen kronkelen als je goed kijkt. En het is een beeld van Willem van Kuilenburg die meer beelden in de tuin heeft gemaakt. En Van Ravenstein bepaalde natuurlijk precies waar dat beeld moest komen. Want dat vond hij wel heel belangrijk.
0: Ja.
3: Hij bemoeide zich wel overal tegenaan, maar ja, het is ook een totaalontwerp. Dus dat valt daar dan ook onder natuurlijk.
0: En bijzonder dat hij ook gewoon Rotterdamse kunstenaars dus daarin ruimte gaf.
3: Zeker. Nou,
0: hier bijvoorbeeld
3: en ook niet de eerste de beste, want dat waren ook wel kunstenaars die hadden best al wat naam gemaakt. Dus hij wist ook wel welke kunstenaars hij uitkoos.
0: Die uitkoos, ja precies.
3: Ja.
0: Nog eentje eruit pikken. Ik begrijp dat het in het apenverblijf ook kunst te zien was, hè? Uit de oude dierentuin nog.
3: Ja, dat zijn hele oude beelden. Die zijn al meer dan 120 jaar oud. En er werd aanvankelijk gedacht dat die beelden speciaal gemaakt waren voor de diergaarde op deze plek, in Blijdorp. Maar wat bleek nou, en dat is het leuke van zo'n archief natuurlijk, als je daarin zit te spitten, dan zie je dus op een gegeven moment foto's van een overhandiging van die beelden in de oude diergaarde. En dat was natuurlijk vroeger in het centrum van de stad. En die beelden hebben een plekje gehad op het oude apengebouw, op de dakrand van het oude apengebouw. En ze zijn van zandsteen gemaakt. Want eerst dacht men nog van, nou, ze zijn van gips. Maar nee, ze zijn echt van zandsteen. En op dit moment kan je ze zien bovenop de vitrines in het apengebouw hier dus, in Blijdorp.
0: Nou, dus gewoon weer zelf even kijken met een hele andere blik. Begin maar eens weer eens vanaf de Van Aarselaan naar binnen te lopen. En dan zie je al die mooie kunst die er was. En anders zoek je nog eventjes gewoon kunst in de diergaarde op internet. Dan zie je Constance het zelf uitleggen. Leuk dat je het ook even bij mij deed hier op Radio Rijnmond, Constance. Dank je wel.
3: Ja, graag gedaan. Dag.
0: Zometeen de lunchplaat van dit moment die gekozen is met jou. En ik wil dan een ander plaatje draaien wat ik nu niet heb. Krijg ik niet voor elkaar, dan ga ik Sly en Fox draaien.

0: De lunchplaat. Welke song hoort bij het verhaal vandaag?
1: Sly Fox en Let's Go All The Way. Welke plaat moeten we gaan draaien? Ja, ik heb een aantal hele leuke. Sting is natuurlijk altijd leuk. We Gotta Get Out Of This Place, The Animals was leuk. Maar ja, die twee jongens die daar uiteindelijk vastzitten op die wespenhoop. Steelers Wheel, Stuck In The Middle With You. Beschrijft het ook wel heel goed, toch? Veel kort, die stuurde hem in.

0: Want die had ook nog een suggestie ingestuurd. Christina Aguilera en Hurt. En Richard Mizel, The Rolling Stones en Rock and a Hard Place. Maar ik heb deze dus gedraaid. Dankjewel allemaal voor het insturen van jouw suggesties. Zometeen mag je weer meedoen voor een mooie prijs. Een lunchbag, een lunch voor 2 personen... en ook nog een bioscoopvertoning voor 50 mensen... die je zelf mag uitkiezen. Zit allemaal in de pijplijn.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klimworld en manoeuvreer tussen netten, klimbruggen en touwen. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
5: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
6: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
11: Mensenrelatie, Radboud Visser.
12: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
11: Jazeker.
13: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
14: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0... of chat via deluisterlijn.nl.
13: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
0: Radio Rijnmond, je luistert naar Lunchbreak. Zometeen een ijzige hit van Foreigner. Eerst het nieuws van 1 uur. Philip van Hesse, goedemiddag Philip.
15: Goedemiddag. Een medewerker van BP die na een integriteitsonderzoek op non-actief is gezet... mag voorlopig niet terugkeren naar zijn werk, zo heeft de rechter bepaald. De man werkte als junior planner bij de raffinaderij... maar had tegelijkertijd een uitzendbeurtbedrijf... voor de petrochemische sector samen met zijn vader. BP zette de man op non-actief na een onderzoek... omdat er volgens het oliebedrijf sprake was van belangenverstrengeling. Zo zou de man naast zijn salaris meer dan 1 miljoen euro hebben omgezet... door personeel van zijn eigen bedrijf in te huren. De planner was het niet eens met de op non-actiefstelling en ging naar de rechter. Die gaf uiteindelijk BP gelijk. De werkgever is ondertussen ook bezig met het ontbinden van het arbeidscontract van de man.

0: geraakt. De steekpartij vond plaats even na 11 uur. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De dader is nog spoorloos. De politie doet nog onderzoek. En de vrouwen van Feyenoord krijgen over enkele minuten te horen wie de tegenstander wordt in de eerste Europese wedstrijden van de vrouwentak van de club. Vorig jaar plaatste Feyenoord zich via een derde plaats in de Eredivisie voor de Europa League voor vrouwen. In de loting krijgt de ploeg van trainer Martijn Peters te horen of ze mogen afreizen naar Breiðablik uit IJsland, Rosenborg uit Noorwegen, Anderlecht uit België, Torrijense uit Portugal, Spartak Subotica uit Servië en of SFK Sarajevo uit Bosnië en Herzegovina. De eerste wedstrijd van de vrouwen is op 26 augustus. Op 2 september is de return. En dan nog het weer vannacht zondag met hooguit een plukje sluierbewolking. De maximumtemperatuur komt uit op 24 graden. Vanavond eerst zon, vannacht helder met sluierbewolking. De temperatuur zakt naar 11 graden. Morgen zondag en droog bij een temperatuur van 29 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
1: Dankjewel, Filip. Op de A27, Gorkum richting Breda tussen Nieuwedijk en Geertruidenberg, sta je 5 minuten in de file. Er zijn daar opruimwerkzaamheden. De rechte rijstrook is dicht.
2: Archief Blijdorp.
1: Ja, dat is niet wat ik wilde. Oh, oh, oh, oh, oh, oh.
2: De Rijnmond platenlabel. Je hoort het nummer achterstevoren. Welke hit is het?
1: Ja, het kan zijn dat je dierengeluiden hoort, hoor. Als dat toevallig zo klinkt. Ik heb er weer eentje voor je klaargezet en achterstevoren. Je kan, als je hem goed weet te raden, een lunchbag winnen. Je kan ook een lunch voor 2 personen winnen. Als je die lunchbag binnen hebt, maak je daar kans op aan het einde van de week. En een maandprijs ligt ook voor je klaar. Die zou je kunnen winnen op de laatste vrijdag van de maand. En dan mag je met 50 mensen maximaal naar de bioscoop. Je mag zelf die mensen uitkiezen. Dat maakt het natuurlijk het allerleukste. Dan hoef je niet te sms'en dat het luidruchtig is tijdens de film of zo. Welke hit heb ik hier achterstevoren?

0: Ja, geen dierengeluiden, maar het klonk wel vrij herkenbaar, toch? Want het is natuurlijk And the Beat Goes On, toch? Van The Whispers op lepel 1. Of is het op lepel 2 Going Back to My Roots van Odyssey? Of toch Give It Up van Casey and the Sunshine Band op lepeltje 3? Laat het weten via de Rijnmond app. Druk op App ons.
1: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: De slaap van je dromen is geen toeval, maar exacte wetenschap. Een matras zorgvuldig afgestemd op jouw lichaam. Dat voelt goed. Dat voelt zeker. Nacht na nacht. Kom naar de winkel voor een gratis Alping Sleep Scan. Designed for life. Alping.
3: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw. De stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in familie.

0: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. Mantelwoninginuwtuin.nl.
1: Terwijl de eendjes nog rustig door de Kralingse plas zwemmen, kom jij op zondag 30 augustus in actie voor de Rijnmond Run. Iedereen is welkom. Of je die 5 kilometer nou wil hardlopen of wandelen, het gaat om energie, gezelligheid en samen in beweging zijn met andere leuke mensen uit de regio. En het mooiste? Deelname is helemaal gratis. Dus trek je schoenen aan en schrijf je vandaag nog in op Rijnmond.nl. De Rijnmond Run. Iedereen kan meedoen.
0: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
2: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
3: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
2: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
3: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder

0: zelf te koken.
1: Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
3: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
5: Dit is Radio Rijnmond.
6: Lunchbreak. Erik Lemmers.
5: Radio met een grote R.

0: Cold as Ice hoorde je op Radio Rijnmond in Lunchbreak. Fijn dat je er weer bij bent. Lekker met je bammetje even relaxen. Nou, fijn, want ik heb weer een lekker uur voor je. Ik ga zo bellen met iemand van de gemeente Schiedam. Daar kunnen bewoners met een minimuminkomen gratis zonnebrandcrème krijgen. Dus dat is mooi, want ik weet niet of jij wel eens een keer voor de normale prijs, zal ik maar zeggen, zonnebrandolie koopt. Nou, dan ben je best wat geld kwijt. Ik ga dan ook vaak voor de aanbieding, ik denk jij ook wel. Uiteindelijk is het een hap uit je budget als je niet al te veel te besteden hebt. Wat ook een hap uit je budget is, is een lunch voor twee personen. Die kan je gratis winnen, dus dat is weer mooi als je nu meedoet.
1: De Rijnmond Platenlabel. Je hoort het nummer achterstevoren. Welke hit is het?
0: En je begint dan met een lunchbag en dan kan je laten zien. Kijk, Karin die heeft hem gestuurd. Een fotootje van de lunchbag die zij eerder heeft gewonnen bij ons. En die ze lekker gebruikt om te picknicken ergens langs het water. Nou, dat kan jij dus ook. Je kan je brood namelijk vers meenemen en vers houden. Het is een isolerende lunchbag. Die win je sowieso als je bij mij in de uitzending zometeen de oplossing mag geven. Maar je maakt dan ook kans op een lunch voor twee personen aan het einde van de week. En aan het eind van de maand zelfs op een bioscoopvertoning voor 50 zelfgekozen vrienden. En dan blijkt dat je er toch ineens heel veel hebt natuurlijk. Welke hit heb ik hier achterstevoren?

0: Ik maak het je makkelijk. Ik geef drie keuzes en jij hoeft alleen maar 1, 2 of 3 in te vullen. 1, And the Beat Goes On van The Whispers. 2, Going Back to My Roots van Odyssey. Of 3, Give It Up, Casey and the Sunshine Band. Laat het weten via de Rijnmond app. Druk op App ons. Ik heb weer mooie nummers voor je op de rol. Zometeen Teddy Swims over een echte bedweter. Nou, hij rekent daarmee af in zijn laatste hit. En niemand staat meer te kijken van artiesten die al op hun 16e een wereldhit scoren, toch? Maar Gabriella Chilmi is toch wel uitzonderlijk. Ze was pas 13 toen de opnames voor haar debuutalbum begonnen. En daar kwam deze hit van, Sweet About Me.
1: De Rijnmond Lunchbreak met Erik Lemmers.
2: Dit is Radio Rijnmond.

0: Mr. Know-it-all, oftewel zo'n bedweter. Kijk of we die ook aan de telefoon kunnen krijgen.
1: De Rijnmond Platenlabel. Je hoort het nummer achterstevoren.
0: Rien.
1: Welke hit is het?
0: Van de Schelling, goedemiddag.
2: Ah, jongen.
0: Hallo.
2: Goedemiddag.
0: Ben jij een beetje een bedweter?
2: Wat ben ik een bedweter?
0: Ja, ben je dat?
2: Nee, helemaal niet.
0: Nee?
2: Ik ben zo ondergeschikt dat ik maar zijn kan.
0: Oh. Ja, ben je zeker
2: tegen? Ik heb hele strenge vrouwen mee namelijk.
0: Oh, echt? Ja, dus ja, je hebt niks in te brengen.
2: Wel heel erg lief hoor, maar we zijn al 43 jaar getrouwd dus.
0: Oké, en dat komt alleen maar doordat jij je zo aardig opstelt natuurlijk.
2: Ja, natuurlijk, maar daarom. Het is gewoon het is een lieverd.
0: Nou, wat leuk. En ze vindt jou ook een lieverd dus kennelijk.
2: Ja, nou, ze hebben een lekker uitspraatje gewoon klaargemaakt, dus dat is eigenlijk wel maar. Dus
0: dat doe jij op die manier, Rien. Door gewoon liever aardig te blijven, krijg je ook weer wat je wilt.
2: Ja, zeker weten. Dus geven en nemen.
0: Zo is het. Maar dus al heel lang gelukkig samen. Wat doe jij, heb je gedaan in het dagelijks leven?
2: Heel weinig. ik ben gepensioneerd en we hebben 6 kleinkinderen.
0: Ja.
2: En daar ben ik lekker druk mee.
0: Ja, en daar ben je wel druk mee. Ja. Veel oppassen. Hoe jong is de oudste?
2: Is 6.
0: 6, ja, dat zijn allemaal nog jonkies dus.
2: Ja, best wel. Dus dat is alleen maar leuk. Je houdt je jong, hè?
0: Ja, lekker dat je daar alle tijd voor hebt, toch? Om wat met
2: ze te doen. Ja, zeker. Gelukkig daarom dat je bent gepensioneerd. En nou, daar ben je heerlijk, heb je de tijd voor.
0: Ja, precies. Geniet jij een beetje van het weer?
2: Ik ben heel weinig buiten. Echt? Ik kon er vroeger heel veel tegen, maar niet meer zo.
0: Gek is dat, hè? Dat verandert ook nog.
2: Ja. Ja, exact. Ik weet het niet. Dus, er zit toch iets in de lucht wat... Meer goed tegen kan, denk ik.
0: Beetje benauwd misschien?
2: Ja, best wel. Ook dat. Maar ik ben echt een zonliefhebber, maar ik ga er nu niet in. Vroeger een keer in liggen.
0: Ja.
2: Maar dat is niet meer, dat is al helemaal niet meer zo, hoor.
0: Het is een beetje overdaad, hè, wat dat betreft, de laatste tijd.
2: Ja, exact, zeker. Dus vandaar, joh. Nou, ik vind het heerlijk, hoor, want ook mensen met vakantie, die moet je gewoon mooi weer gunnen.
0: Juist. Nou, dat doen we met z'n allen. We gunnen ze allemaal het beste en mooi weer. Maar jij blijft lekker een beetje in de schaduw. En daardoor luister jij lekker ook naar Radio Rijnmond. En de vraag
2: is lekker relaxed, joh. Ja, toch?
0: Ja, toch? Ja.
2: Ik zit lekker achter mijn laptopje en muziekje erbij. En op telefoontje op.
0: Uitsmijtertje erbij. Heerlijk.
2: Maar, ja, zeker. Kan niet beter, hè?
0: Zo is het. Wat had ik nou net gedraaid?
2: Ja, als kijk je in de sunshine bent, hè?
0: Ja, en het nummer, weet je dat nog?
2: Jeetje. Ik was het ook alweer. Ik heb het doorgegeven aan je.
0: Ondanks dat, toch goed hoor.
2: Ja.
0: Ja, het moest. Nee hoor, je had het goed doorgegeven. Nummer 3, en dat was Give It Up.
2: Ja, zeker. Baby Give It Up, natuurlijk wel. Ja, baby, ik heb het ook wel even teruggezocht.
0: Het was gewoon niet te missen wat dat betreft. Dus helemaal goed.
2: Nee, dat was heel goed te horen.
0: Jij krijgt een lunchback en mogelijk bel ik je aan het eind van de week ook nog. Dus blijf achter die laptop rond 2:15 'smiddags. Dan kan ik je bellen eventueel.
2: Oké, lijkt me gezellig. Maar we hebben vrienden naar de bioscoop.
0: Ja, nou dat is weer aan het einde van de maand. Misschien win je dat ook. En dat is dan weer rond 4:45.
2: Ik blijf beschikbaar, geen probleem.
0: Ga je vrienden alvast maar even opzoeken wie dat zijn, ja?
2: Ja, dat is niet zo moeilijk. Ik heb een hele grote kennisvriend namelijk.
0: Oh, gelukkig. Rien, ik vond het leuk je te spreken.
2: Ja, eens gelijk, hè.
0: Veel plezier, hè.
2: Hey, goede uitzending verder.
0: Groet aan de vrouw.

0: Thomas Akda, Paul de Munnik en vrienden op Radio Rijnmond. Het is 2:30. Gelukkig heb ik hier mijn eigen vrienden en die ga ik zo even aan het woord laten. Maar eerst even het weer. Het is zonnig en droog. Middagtemperatuur 24 graden. Vanavond en vannacht zonnig. Vannacht helder. En het koelt landinwaarts af naar 11 tot 12 graden. Dat is de laatste koude nacht hoor. Daarna volop zon en droog morgen. Dan wordt het dus in de middag al 28 tot 29 graden. En de dag daarop wordt het zelfs 33 graden. Dus maak jezelf maar weer... Maak je borst maar nat, zou ik zeggen. Want dan is het nog een beetje koud. Is er nog een file? Nou, dat ga ik even bekijken. Terwijl ik ondertussen een schermpje openzet. Nee, geen file. Dan ga ik naar Teun. Teun Willems, hallo.
1: Dag Erik, hallo. Een medewerker van de BP die na een onderzoek op non-actief is gezet... mag voorlopig niet terugkeren naar zijn werk. Dat heeft de rechter bepaald. De man werkte als junior planner bij de raffinaderij... maar had tegelijkertijd een uitzendbureau voor petrochemische sector... samen met zijn vader. Volgens BP was er sprake van belangenverstrengeling. Zo zou de man na zijn salaris meer dan een miljoen euro hebben omgezet... door het personeel van zijn eigen bedrijf in te huren. De planner was het niet eens met zijn op non-actief stelling... en ging naar de rechter, maar die geeft BP gelijk. De werkgever is ondertussen ook bezig met het ontbinden... van het arbeidscontract van de man. En wederom zijn een personenauto en een bestelbus met elkaar in botsing gekomen in Bleiswijk. Op de kruising van de Laan van Mattenesse met de Violierenweg raakte een persoon gewond bij de botsing. Die is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Eerder op de ochtend botste er in Bleiswijk bij de Zoetermeerse Laan ook al een personenauto en een bestelbus op elkaar. Toen moesten beide bestuurders naar het ziekenhuis. En de vrouwen van Feyenoord nemen het in de eerste wedstrijd van de Europa League op tegen Anderlecht uit België. Dat werd vanmiddag om 1:00 bekendgemaakt. Feyenoord plaatste zich vorig seizoen dankzij een knappe derde plaats in de eredivisie voor het Europese toernooi. En de eerste wedstrijd wordt woensdag 26 augustus gespeeld, dus in België.
0: Juist, dus dat wordt Belgische biertjes. Als je als supporter daar naartoe gaat, dat is niet
1: heerlijk,
0: toch?
1: Zeker weten.
0: Zalig. Dankjewel, Teun.
1: Ja hoor.
2: Dit is Radio Rijnmond.
0: John Allen zometeen, maar eerst muziek van Keen.
2: Radio met een grote R.

op Radio Rijnmond. Somewhere Only We Know. Je luistert naar Lunchbreak. Zometeen nog lekkere muziek van de Rolling Stones en Fairground Attraction. En ik ga het hebben met je over de zon. De zon die als een roodkoperen ploert weer aan de hemel staat. Morgen eventjes een klein beetje gedimd door de maan. Maar dat wil niet voorkomen dat je toch goed moet smeren. Want anders dan verbrand je levend. En niet iedereen die heeft het geld ervoor om dat te betalen. In Schiedam hebben ze daar wat op bedacht. Je kent de smeerpalen wel, die hebben ze daar ook. Hè, dat je gewoon eventjes ergens aan de ingang van een park eventjes kan drukken op een flesje. En dan de zonnebrand kan opsmeren ter plekke. Maar er zijn ook mensen die niet al te veel geld hebben. En die het misschien wel zouden kunnen gebruiken als ze een gratis fles zouden kunnen krijgen. Nou, dat hebben ze in Schiedam bedacht. Voor mensen met het minste geld, daar kun je op bepaalde punten gratis een fles ophalen. Zometeen heb ik het er met iemand van de gemeente over. Maar eerst muziek van John.

0: is de Radio Rijnmond Lunchbreak.
1: Jouw muziek. Jouw dag. Jouw Rijnmond.
0: Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: Fairground Attraction en Perfect op Radio Rijnmond. Het is 14:15 geweest. Ja, wil je lekker naar buiten, vooral morgen weer en overmorgen met dat mooie weer, dan is goed insmeren natuurlijk geen overbodige luxe. In Schiedam kun je deze zomer op verschillende plekken gratis zonnebrandcrème krijgen. De gemeente doet dat vanuit het project Gezond in de Zon. De gratis zonnebrand is bedoeld voor gezinnen met jonge kinderen en voor mensen voor wie zo'n fles zonnebrand niet altijd makkelijk te betalen is. Sandra Don van de gemeente Schiedam, goedemiddag.
1: Ja. Dat klopt, goedemiddag, hallo.
0: Waarom hebben jullie besloten om deze actie te doen?
1: Nou ja, eigenlijk willen we, net als veel andere organisaties zoals de GGD Rotterdam-Rijnmond, gewoon aandacht vragen voor zonbescherming. He, omdat dat uiteraard gewoon heel belangrijk is om onze huid te beschermen tegen de zon. Vooral ook omdat als je huid verbrandt de kans op huidkanker natuurlijk toeneemt. Volgens mij is het inmiddels zo dat meer dan 1 op de 5 mensen hiermee te maken krijgt. Dus wel een goed onderwerp om daar aandacht voor te vragen, lijkt mij.
0: Dat zeker. Maar jullie kiezen ook voor de insteek dat er mensen zijn die niet genoeg geld hebben daarvoor.
1: Nou, dat klopt, omdat wij denken dat we weten denk ik allemaal wel wat een tube zonnebrandcrème tegenwoordig kost. En dat het voor veel mensen misschien net even iets te prijzig is om dat aan te schaffen. Hopen we dat we op deze manier ook die mensen bereiken. Want ja, ook die mensen moeten beschermd worden tegen de zon.
0: Ja, nou kan ik me wel voorstellen dat als je niet zoveel geld hebt, dat je dan ja, misschien een beetje schaamte voor en dan geen zin hebt om te boeken te staan als degene die met weinig geld even een gratis product komt ophalen.
1: Nee, maar kijk, we gaan het ook niet controleren. Hè? Dus we hebben er bewust voor gekozen om de tubes, het zijn er bijna 2500... om die op verschillende plekken in de stad neer te leggen. Dus op plekken waarvan wij denken of in ieder geval weten dat daar ook mensen komen die een minder goed gevulde portemonnee hebben. Maar laten we ervan uitgaan, kijken als iemand een tube komt halen, dat die persoon daar dan behoefte aan heeft. En dat dan misschien niet altijd precies die persoon is aan wie je zo'n tube zou willen geven. Dat nemen we dan op de koop toe. Maar uiteindelijk wil je natuurlijk gewoon dat al je inwoners beschermd worden tegen de zon.
0: Ja. En dus je gaat niet daar staan met laat mij even je bankrekening zien en hoeveel inkomen
1: nee,
0: je hebt.
1: Nee, dan schiet het ook een beetje zijn doel voorbij,
0: Wat voor plekken laat je de flessen uitdelen?
1: Ze zijn bij vrijwel alle verloskundige praktijken in in Schiedam te verkrijgen. Maar bijvoorbeeld ook bij het CJG Rijnmond aan het Noordvest. Dat is het Centrum voor Jeugd en Gezin. Ook de kledingbank, de voedselbank en bij het I-punt in de Waag. Dat is eigenlijk, dat mag je tegenwoordig niet meer zeggen, maar dat is de voormalige VVV, zeg maar, in het centrum.
0: Dat is een vrij algemeen punt. Die anderen zijn wel vrij specifiek, hè?
1: Ja, dat klopt. Ja. En daarnaast hebben we dan ook nog 2 smeerpalen staan in de stad. En daar kan eigenlijk iedereen gratis zonnebrandcrème uitpakken. En die staan dan in het Beatrixpark en in het park aan de Maasboulevard.
0: Ja, dus het is eigenlijk dan in die zin voor iedereen natuurlijk. Als je even je zonnebrand niet bij je hebt, dan kun je dat doen. Maar de mensen die voor wie het moeilijk is, die kunnen dan gratis die fles ophalen. Aan de andere kant, ja, bij hele goedkope discounters kun je wel heel goedkoop zonnebrand halen, toch?
1: Ja, dat klopt. Maar daar gaan we. Het is ook geen concurrerende actie, hè?
0: Geen commentaar
1: zeker
0: gekregen van de discounters? Nee. Je geeft gratis zonnebrand weg.
1: Nee, nog niet. Maar het is natuurlijk ook niet een enorme hoeveelheid, hè? Wat ik net al zei, het zijn bijna 2500 tubes. Dus verdeeld over al die punten in de stad die ik net noemde. Dus ik ga er even van uit dat ook die discounters deze actie wel kunnen waarderen.
0: Juist. Nou goed. Zonnebrand voor iedereen, in ieder geval in Schiedam. Dankjewel, Sandra Don.
1: Ja, graag gedaan.

Radio Rijnmond. Nou, er is nog veel meer waar dat vandaan kwam. Want zometeen de middag door met Ronald van Oudhuizen. Die heeft genoeg voor je klaarstaan. Will Smith, Olivia Dean. Even kijken. The Police, R.E.M. en Bluff. Dat hoor je in het eerste half uur allemaal op een rijtje. In twee heerlijke uren. De middag door kun jij je lol op. Tot die tijd, tot aan het nieuws van 2 uur... heb ik hier Mark Ronson en Miley Cyrus. Wat mij betreft een hele fijne middag. There is nothing breaks like a heart.

0: Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Bierens Verf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam, voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Bierenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
3: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Bierens Verf, ook erkend dealer van professionele Sikkensverf. Kom snel langs in onze winkel.
5: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
6: Reis weer met Golden eSIM.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
6: Rijd slim met Golden eSIM.
8: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
9: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
10: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persafe. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persafe.nl.
8: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
10: Persafe. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persafe.nl.
11: Mensenrelatie, Radboud Visser.
12: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
11: Jazeker.
13: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
14: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
15: Goed, het is gelukt.
14: Wat is er gelukt?
15: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
14: Fluitje van een cent dus?
15: Nou, het was wel wat meer dan dat.
16: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
17: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
18: Goedemiddag, het is 2:00. Je bent bij Rijnmond. Zo meteen de middag door met Ronald van Oudheusden. Eerst het nieuws. Mijn naam is Teun Willems. Een medewerker van de BP die na een onderzoek op non-actief is gezet, mag voorlopig niet terugkeren naar zijn werk. Dat heeft de rechter bepaald. De man werkte als junior planner bij de raffinaderij, maar had tegelijkertijd een uitzendbureau voor de petrochemische sector samen met zijn vader. Volgens BP was er sprake van belangenverstrengeling. Zo zou de man naast zijn salaris meer dan €1 miljoen hebben omgezet door personeel van zijn eigen bedrijf in te huren. De planner was het niet eens met zijn op non-actief stelling en ging naar de rechter, maar die geeft BP gelijk. De werkgever is ondertussen ook bezig met het ontbinden van het arbeidscontract van de man. En bij een eend in Park Merwestein in Dordrecht is botulisme vastgesteld. Botulisme is een ziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie die van nature voorkomt in het milieu. Vissen en watervogels gaan snel dood aan botulisme omdat de bacterie spierverlammend werkt. Ook bij honden heeft de ziekte effect op de spieren. De gemeente vraagt bezoekers van het park daarom om niet te zwemmen of spelen in het water en honden niet in het water te laten of te zwemmen en geen andere eenden of andere watervogels te voeren of aan te raken. En bij een steekpartij bij een koffieshop op Eendrachtsplein in Rotterdam Centrum is een man gewond geraakt. De steekpartij vond plaats even na 11:00. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De dader is nog spoorloos. De politie doet nog verder onderzoek. En de vrouwen van Feyenoord nemen het in de eerste wedstrijd van de Europa League op tegen Anderlecht uit België. Dat werd vanmiddag om 1:00 bekendgemaakt. Feyenoord plaatste zich vorig seizoen dankzij een knappe derde plaats in de Eredivisie voor.

0: contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
2: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien.
1: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
3: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
4: Wat doe jij als er hoog water dreigt?
5: We wonen in Capelle aan de IJssel. Ik denk dat het daar echt wel meevalt.
4: En wat als het ineens wel jouw kant uitkomt?
5: Ja, goede vraag.
4: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
3: Word ook vrijwilliger bij Nieuw Vaarwater. Samen maken we Rotterdam schuldenvrij.
4: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: Mam, waar is mijn zwemband?
8: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
9: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe!
10: Geeft ruimte.
11: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
9: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
12: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
13: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
14: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
13: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
14: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
15: Dit is Radio Rijnmond.
16: De middag door. Ronald van Oudheusden.
15: Radio met een grote R.

Will Smith was dat met Man in Black van de gelijknamige film, waarin Will Smith Agent G speelde. Die film kwam in 1997 uit, samen met Tommy Lee Jones als Agent K. En de film werd wereldwijd een groot succes. En daarna volgde nog Man in Black deel 2 en heel verrassend Man in Black deel 3. Ja, Will Smith is de laatste jaren vooral bekend geworden, niet zozeer vanwege zijn muzikale en acteerprestaties, maar vanwege die enorme losbandigheid met de handjes. Want bij de Oscar-uitreiking in maart 2022 sloeg hij Chris Rock, de presentator van de Oscars, met een vlakke hand midden in zijn bakkes. Een knal voor zijn broodmolen, zullen we hier in Rotterdam zeggen. En dat had ermee te maken dat Chris Rock maakte een grapje over de echtgenoot of de vriendin. Dat houdt niet allemaal bij hoor, van Will Smith. En dat schoot bij de heetgebakerde acteur in verkeerde keelgat. Nou, hij staat het podium op en deelde een knal uit. En hij is geschorst, want hij mag tot april 2032 niet komen op de Oscar-uitreiking. Ook al heeft hij nog heel veel nominaties in de wacht gesleept. Nee, hij is geschorst. Ja, zo gaat dat met een rode kaart, ook voor Will Smith. En de police opende deze dinsdaguitzending met een lekkere gouden ouwe 1979. Roxanne, ja hoor, thuis in de kast op een klein zwart 7-inch vinylsingeltje. Want ik kocht alles van de police, hè. Middelbare schooltijd. Zelfs een spreekbeurt over het Engelse trio gehouden destijds in Gorkum aan de Wijdschildlaan, waar ik mijn middelbare school volgde. Goedemiddag nogmaals, welkom bij de dinsdagaflevering. Wat heb ik in de tas? Nou, heel veel lekkers. Ik heb straks Bluff met een hele mooie plaat. R.E.M. in de tas gedaan. Robin Thicke, Bruno Mars en ook Rag & Bone Man. Allemaal. En dan heb ik het alleen nog maar over het eerste uurtje. Kortom, jouw muzikale doping voor deze dinsdag 11 augustus zit gebeiteld. Je zit snor hier bij Rijnmond. Dit is Olivia Dean. I could be

blijft dit toch ongelooflijk goed, hè? Bluff uit 2003, dat was echt de toptijd van de Zeeuwse band, hoor. Want alles wat toen uitkwam, dat werd een hit. Dit was Omarm van het gelijknamige album. Met andere hits daarop ook natuurlijk, hè. Aanzoek zonder ringen stond op Omarm. Misschien niet de eeuwigheid en ook Mooie dag. Allemaal op dat geweldige album ook alweer bijna 25 jaar geleden. Ja, mijn kinderen zongen werkelijk alles mee met de cassette-recorder in de auto destijds van Bluff. Daarvoor een lekkere gouden ouwe die ik ook heel vaak heb meegezongen. Daar werd ik heel erg vrolijk van. En nog steeds, hè, lang niet gehoord. R.E.M. met It's the End of the World as We Know It. Deze Rijnmond, de middag door, zit boordevol muziek van het heden. Straks de nieuwe single van Bruno Mars. Is een heerlijke soulplaat trouwens, hè. Onlangs heeft hij heel het land om zijn vinger heen gewonden met prachtige optredens. Het waren goede recensies. Wat heb ik nu klaarstaan? Ik heb een gouden van Jimmy James en de Vagabonds meegenomen. Uit 1976. Ja, je hoort ook weer vaker muziek uit de jaren 70 hier op Radio Rijnmond. Dat doet me hartstikke goed, want het was een heel belangrijk tijdperk. Ik zag onlangs trouwens een mooie documentaire over Led Zeppelin, die ook trouwens populair waren natuurlijk met name in het begin van de jaren 70 en later ook op Band Aid of Live Aid hebben gespeeld. Maar dat ging toen niet helemaal goed. Die beelden mochten zelfs niet in de documentaire getoond worden. Ja, toen ben ik maar op YouTube gaan kijken en naar dat optreden van Led Zeppelin met Phil Collins op de drums trouwens. Er waren twee drummers, dat ging helemaal mis. Ja, het was echt een soort train wreck, noemen ze dat in het Engels. Alles ging die avond mis. Kijk maar eens naar het optreden van Led Zeppelin. Ze speelden toen drie nummers met een Jimmy Page die zo dronken als een toer was, volgens mij. Dat allemaal op Live Aid, lang geleden, jaren 80. Nu 76, Jimmy James. Kom er maar in met je Vagabonds.

is heel erg de sfeer van Motown. Deze heerlijke plaat Magic van Robin Thicke. Voordat zijn grote hit Blurred Lines uitkwam, liet hij echt zijn ware soulkant zien. Geweldig nummer dit. Je hoort ook een beetje de invloed van Stevie Wonder en Marvin Gaye zitten er echt diep in, hoor, in dit heerlijke plaatje. Hier op Radio Rijnmond. Ik had hem lang niet gehoord, kwam hem tegen. Ik denk, hup, draaien. Ik zei het al even. Er is vanavond film in Rotterdam vanaf 7 uur. Ja, de Pleinbioscoop die start vandaag. En volgens mij 18 dagen lang kun je dus in de openlucht op de Kop van Zuid, op de Wilhelminapier, daar films kijken. Lantaarnvenster is de organisatie. En vandaag wordt het spits afgebeten met werkelijk een geweldige film, I Swear. Ga maar eens even een trailer kijken. Het gaat over een jongetje dat leidt onder Gilles de la Tourette en een grote meneer wordt. En heel veel tegenslag kent in zijn leven, maar uiteindelijk wel een koninklijke onderscheiding krijgt, omdat hij ook heel erg baanbrekend werk doet voor andere Gilles de la Tourette patiënten. En dat zijn echt een hele vervelende ziekte als je die film ziet. Ik heb hem 2 keer gezien, werkelijk om in te lijsten. Prachtig geacteerd ook. Vanavond, er zijn volgens mij nog een paar kaartjes, dus je moet heel snel zijn via de website pleinbioscooprotterdam.nl. Morgen nog volop kaarten voor de film Sirat. En ook op donderdag is er een film waar nog kaarten voor beschikbaar zijn. Dat is Judas and the Black Messiah. En vrijdag is er Spirited Away. Oh, die heb ik ooit gezien. Dat is een animatiefilm uit Japan. Ook een fantastisch mooi spektakel. En voor de rest moet je maar even zelf kijken op het overzicht. Ik zal de komende dagen af en toe nog eens een verwijzing maken. Maar ja, ook erg mooi trouwens op maandag 24 augustus. Dan krijg je Elvis Presley in concert. Gewoon op de Wilhelminapier. Fantastisch. Kijk maar even op de website van de Pleinbioscoop. Tijd voor muziek. Niet te veel praten, gewoon muziek draaien. Dit is Gautier. Ik heb Bruno Mars eerst klaarstaan. Over soul gesproken. Oh, dit is ook lekker, zeg hij.

0: slaan.
1: Het was een opvallende sensatie jaren geleden, ook weer 10 jaar geleden. Rag & Bone Man, de wat zwaarlijvige getatoeëerde zanger uit Amerika. Met Skin had hij onder meer een grote hit. Speelde ook op het North Sea Jazz Festival. Ik heb toen nog een selfie met hem gemaakt op het North Sea Jazz Festival in Ahoy. Maar ja, ik viel een beetje weg in de massaliteit van deze charismatische zanger. Wiens rol muzikaal denk ik een beetje is overgenomen door Teddy Swims, hè? Fysiek lijken ze een beetje op elkaar en ook qua stem en qua sfeer in de muziek. Daarvoor hoorde je Gauthier en Kimbra met Somebody That I Used To Know. Nou, dat is meteen dan een linkje naar Teddy Swims. Want ik vind zijn nieuwe single behoorlijk lijken op die oude van Gauthier in 2011. Straks nog een uurtje lekkere muziek voor je in petto. Ik neem straks wel even het draaiboekje door voor 2 uur met wat tips en teasers.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Het Shanghai Ballet. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Van 11 tot en met 20 september te zien in het nieuwe Luxor Theater Rotterdam. Ga voor tickets en info naar grootstezwanemeerterwereld.nl.
4: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
5: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
8: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 18:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
7: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
9: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, eet smakelijk voor straks.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
11: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: Goedemiddag, het is bijna 3:00. Je bent bij Rijnmond. Zometeen nog een uur de middag door met Ronald van Oudheusden. Eerst het nieuws. Mijn naam is Teun Willems. Een medewerker van BP mag voorlopig niet terugkeren naar zijn werk bij de raffinaderij. Dat heeft de rechter bepaald. De man werkte als junior planner, maar had daarnaast samen met zijn vader een uitzendbureau voor de petrochemische sector. Volgens BP was daardoor sprake van belangenverstrengeling. De man zou via zijn eigen bedrijf voor meer dan €1 miljoen aan personeel hebben ingehuurd. De medewerker was het niet eens met zijn schorsing en stapte naar de rechter, maar die geeft de BP gelijk. Het bedrijf probeert ondertussen ook het arbeidscontract met de man te ontbinden. En in Park Merwestein in Dordrecht is botulisme vastgesteld bij een eend. Dat is een ziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie die van nature in het milieu voorkomt. De bacterie kan spierverlamming veroorzaken en is vooral gevaarlijk voor vissen en watervogels, maar ook honden kunnen er last van krijgen. De gemeente vraagt bezoekers daarom om niet in het water te zwemmen of te spelen. En ook honden mogen niet in het water. En bezoekers worden ook geadviseerd eenden en andere watervogels niet te voeren of aan te raken. En wederom zijn een personenauto en een bestelbus met elkaar in botsing gekomen in Bleiswijk. Op de kruising van de Laan van Mattenesse met de Violierenweg raakte een persoon gewond bij de botsing. Die is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Eerder op de ochtend botste er in Bleiswijk bij de Zoetermeerse Laan ook al een personenauto en een bestelbus op elkaar. Toen moesten beide bestuurders naar het ziekenhuis. En de vrouwen van Feyenoord nemen het in de eerste wedstrijd van de Europa League op tegen Anderlecht uit België. Dat werd vanmiddag om 1:00 bekendgemaakt. Feyenoord plaatste zich vorig seizoen dankzij een knappe derde plaats in de Eredivisie voor het Europese toernooi. En de eerste wedstrijd wordt op woensdag 26 augustus gespeeld in België. Het weer vandaag zonnig met hooguit een plukje sluierbewolking. De maximumtemperatuur komt uit op 24 graden. Vanavond is er eerst zon, vannacht helder met sluierbewolking en de temperatuur zakt naar 11 graden. Morgen is het dan zonnig en droog met een temperatuur van 29 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
13: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.
14: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
15: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
15: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
16: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
17: Drie sterren slot.
16: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
18: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: De middag door. Ronald van Oudheusden.
1: Radio met een grote R.

was oogstremend en spatte van het scherm af. Het was de tijd van de videoclipzenders, hè? MTV en Music Box en TMF kwam op 1984. Sade uit Engeland. When Am I Gonna Make A Living is de titel van haar grote hit. Ik begon dit uurtje, goedemiddag trouwens, want dan heb ik het ook, met Enrique Iglesias Be With You van het jaar 2000. Wat heb ik in de tas zitten voor dit uurtje? Tot 4 uur, tot afslag Rijnmond met Rijn-Jan en Feza zometeen. Doe maar. Cici Peniston, ik heb een gouden ouwe van de Beatles meegenomen. En lekker hoor, de Amerikaanse gitaarband Live zit in de pocket. Straks gaan we luisteren naar de Dolphins Cry. En heb ik nog wel een leuk verhaaltje over die band. Of heb ik dat al eens verteld? Nou, je gaat het straks horen. En Post Malone zit ook nog in de tas. Nu een... iedereen denkt dat het een Amerikaan is. Maar het is gewoon een Canadees. Cameron Whitcomb. Die houdt heel erg van country muziek. En dat is goed te horen ook aan zijn stem. Hoe hij het gebruikt op zijn plaatjes. Maar hij begon eigenlijk een beetje als bouwvakker. Hij was pijpfitter bij een oliemaatschappij. En die legde een pijplijn aan door de bergen in Canada. De Trans Mountain Pipeline. En toen is hij uiteindelijk heel veel muziek gaan luisteren van rappers. Eminem was een van zijn helden. En toen ontdekte hij Johnny Cash en andere folk- en country-artiesten. En toen zag hij het licht. Ja, en dan is dit het logische gevolg. Kingdom of Fear.

0: Republic belanden we bij Doe Maar 1981. Dat was de grote doorbraak en ja, de rest is geschiedenis. We zijn een enorm populaire band die uiteindelijk geleefd werd door de superjonge fans en eigenlijk nauwelijks meer bij live optredens over het gegil van al die meiden uitkwam. Ja, uiteindelijk hebben ze de instrumenten aan de wil gegangen. Zijn ze later wel weer bij elkaar gekomen voor mooie reunieconcerten. Onder meer in het Feyenoordstadion natuurlijk. Daar ben ik bij geweest met mijn kinderen. Dit was Sinds een dag of twee met als ondertitel 32 jaar. En die toevoeging was een tip van Frits Spits. Die zei, ja, dat moet erbij. Want dat zou je zien, dat maakt de single nog vindbaarder en populairder. Nou, dat gebeurde dus daadwerkelijk ook. En die vrienden schreef het, zong het en speelde de bas. En leeft niet meer en zou onlangs trouwens, wat was het, 78 zijn geworden. Ja, bijzonder. 1981. Doe maar. Goeie oude tijd, zeg. Ik heb ze ooit nog in een jongerenshow in Almkerk gezien. Op mijn brommetje ernaartoe. Ik was 16 of 17. Ik betaalde volgens mij 4 gulden. En was vlak voordat de grote successen doorbraken van deze, ja, toen nog een beetje indie band. Nu tijd voor een beetje een tropisch. Ja, kijk eens naar buiten. Het zonnetje schijnt weer. We gaan een beetje vakantiegevoel oproepen. En dan is de Spaanse taal natuurlijk een prachtig vehikel. Ja, mijn uitspraak zal niet heel goed zijn. Échame la culpa. Dat betekent zoiets als geef mij de schuld, maar...
1: Hey, Fons.

0: is Radio Rijnmond.
1: De middag door.
0: Met Ronald van Althuizen. Radio met een grote R.

Ik heb de afgelopen 8 minuten erg genoten hoor. Eerst van The Beatles met Get Back uit 1969. En zojuist van de Amerikaanse band Live met hun grote hit uit 1999, The Dolphins Cry. En over Live heb ik denk ik wel vaker verteld hoor. Maar misschien toch nog. Ik heb het opgezocht. Het was 28 oktober 1994. Toen speelden ze samen met de Amerikaanse band Weezer. Weezer verzorgde toen het voorprogramma van de band Live. Bij een optreden in een gymzaaltje op de Universiteit van Californië in San Diego. Ik was daarbij, heel toevallig. Ik was met een vriend door Amerika aan het toeren en wij zagen in een muziekblaadje. Op de radio werd toen heel veel Live gedraaid, het nummer I Alone. En ook Weezer had met Buddy Holly een hit. De band Weezer komt trouwens volgend jaar mei naar Nederland in de AFAS. Daarvoor loopt echt een behoorlijke run op de kaarten al inmiddels. Maar Live speelde daar in zo'n gymzaaltje met klimrekken en touwen aan het plafond. Dat was heel grappig en helemaal als zo'n band dan later bekend wordt. Het is leuk om te zeggen dat ik in 1994 daar al bij was. Waarvan akte? Nu tijd voor Post Malone. Samen met Morgan Wallen heeft hij ook een lekkere plaat gemaakt. En de titel, I Had Some Help.

Dat zou je gezegd worden, hè? Jason Mraz, hello, you beautiful thing. En daarvoor Frans Gall met LL La. Daarmee is de koek op, wat mij betreft. Nog een beetje muziek naar het nieuws van 4 uur. Ik wens jullie in ieder geval heel veel plezier als je vanavond naar de openluchtbioscoop gaat met de film I Swear. En onthoud het, geweldige film. Ik hoop dat je het met me eens bent. Straks veel plezier bij afslag Rijnmond, Rijnjan en zijn engel op de schouder, Feza. En ik ben er morgen weer tussen 2 en 4.

0: Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
4: Waar is mijn zwemband?
5: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
6: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
7: geeft ruimte.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
6: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
9: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
10: Drie sterren slot.
9: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
11: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Mlati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
12: Het is bijna 4:00. Dit is Radio Rijnmond. We gaan zo beginnen aan Afslag Rijnmond. Eerst het nieuws met Teun Willems.
13: Het slachtoffer van de winkeloverval gisteren aan de Nieuwstraat in Spijkenisse is vastgebonden. Dat meldt de politie. Rond 4:45 kwamen twee personen de winkel binnen. Ze bedreigden een medewerker met een vuurwapen en gingen er daarna vandoor met een nog onbekende buit. Een kwartier later kwam een andere persoon de winkel binnen en vond de medewerker vastgebonden aan. Die belde vervolgens de politie. Het slachtoffer raakte niet gewond, maar is wel erg geschrokken. En de verdachten zijn nog altijd niet gevonden. Een medewerker van BP mag voorlopig niet terugkeren naar zijn werk bij de raffinaderij. Dat heeft de rechter bepaald. De man werkte als junior planner, maar had daarnaast samen met zijn vader een uitzendbureau voor de petrochemische sector. Volgens BP was daardoor sprake van belangenverstrengeling. De man zou via zijn eigen bedrijf voor meer dan €1 miljoen aan personeel hebben ingehuurd. En de medewerker was het niet eens met zijn schorsing en stapte naar de rechter, maar die geeft BP gelijk. Het bedrijf probeert ondertussen ook het arbeidscontract met de man te ontbinden. En in Park Merwestein in Dordrecht is botulisme vastgesteld bij een eend. Dat is een ziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie die van nature in het milieu voorkomt. De bacterie kan spierverlamming veroorzaken en is vooral gevaarlijk voor vissen en watervogels, maar ook honden kunnen er last van krijgen. Daarom vraagt de gemeente bezoekers om niet in het water te zwemmen of te spelen, en ook honden mogen niet in het water. Verder wordt bezoekers geadviseerd om eenden en andere watervogels niet te voeren of aan te raken. En Femke Broeders Bol heeft een veelbelovende start gemaakt op de 800 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De Nederlandse topatlete won redelijk eenvoudig haar heat en plaatste zich voor de halve finales op donderdag. Ze liep een tijd van 1:59.96. Het was haar EK-debuut op de 800 meter. Een nieuwe afstand waarop ze nu furore wil maken naar haar gloriejaren op de 400 meter hoorde. De topsportster won op dat onderdeel onder meer 2 wereldtitels, 2 Europese titels en 2 bronzen Olympische medailles. Het weer vanavond eerst zonnig met wat sluierbewolking. Vannacht tamelijk helder en het koelt landinwaarts af naar 11 of 12 graden. Morgen volop zon, droog. Het wordt warmer met een middagtemperatuur van 28 of 29 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
14: Dan de files. A15 Gorkum richting Nijmegen. Tussen afrit Leerdam en Meteren ongeveer 1 kilometer file. Het komt door een ongeluk. De rechte rijstrook is daar dicht. En dan nog de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en Zwijndrecht 8 kilometer. Een vertraging van 5 minuten. En de A29 nog even meenemen. Bergen op Zoom richting Rotterdam. Tussen afrit Oud-Beijerland en Rotterdam-Zuidplein 5 kilometer. 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. 2 rijstroken zijn daar dicht.
12: Een hele bescheiden avondspits. En gelukkig maar kunnen we op tijd beginnen aan Afslag Rijnmond. En dit wordt de eerste plaat. Ken je deze nog?
0: Afslag Rijnmond.
2: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
10: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
0: Word ook vrijwilliger bij Nieuw Vaarwater. Samen maken we Rotterdam schuldenvrij.
15: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
16: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
17: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
16: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond.
18: Afslag Rijnmond. Rijnt-Jan Potsen.
1: En Feza Albayrak. Radio met een grote R.

0: You to me are everything. Wil ik toch even tegen al onze luisteraars te zeggen aan het begin van Afslag Rijnmond.
1: Slijmbal.
0: You to me are everything. The real thing. Wat een lekker begin van Afslag Rijnmond. Goedemiddag. Het is 4:07 op een zonnige dinsdagmiddag in augustus. En daar zijn we weer met Afslag Rijnmond. Want dat is de afslag die je neemt als je weer deze lange werkdag erop hebt zitten. Of misschien als je lekker aan het luieren bent in je tuin. Dat kan natuurlijk ook. Of je bent juist op weg naar je werk. Maakt niet uit. Goed dat je luistert. En wij houden je graag gezelschap tot 7:00. Met zometeen weer een hele bijzondere nieuwe plaat. Kan ik alvast verklappen. We hebben ook hier alweer een gestripte plaat liggen. Die is ingeleverd door onze stripjockey. Het is weer minimaal vandaag waar we het mee moeten doen. Gaan we allemaal zien zometeen. We hebben natuurlijk de lekker lange laatste. Afslag 1, afslag 2. En ze is terug van een hele dag weg geweest. Waar was je, Peter Albeider?
1: Ja, ik was eventjes gezellig andere dingetjes doen.
0: Andere dingetjes doen. Ik wil daar niet meer over kwijt.
1: Nee, laten we het daarop houden.
0: We gaan het veel hebben over...
1: Het is te veel om op te noemen in een paar minuten.
0: We gaan het nieuws van deze dag natuurlijk ook bespreken. Het zal toch wel weer veel gaan over de eclipse van morgen. Hè? Iedereen die heeft het erover.
1: Nou, ik heb ook gewoon geprobeerd om kaartjes te krijgen bij Sterrenwacht Mercurius.
0: Te laat.
1: En dat, ja, precies. Want ik dacht, ik probeer het... vorige week keek ik ernaar en toen dacht ik, nou, dat komt wel goed. Ik regel het volgende week wel. Nou, mooi niet. Nee. Het is allemaal uitverkocht.
0: Helaas, heb je wel een brilletje?
1: Nee, ook niet.
0: Nee.
1: Nee, dus ik weet niet wat ik moet doen nu. Zeker niet onderweg naar huis. Want dan gaat het ongeveer gebeuren.
0: Ja, dan gaat het ongeveer gebeuren, ja. En dan wordt het langzaam maar zeker een beetje donkerder in onze regio.
1: Ja.
0: Ja, zonder brilletje niet tegen de zon inkijken. Dat hebben we gisteren geleerd van het oogziekenhuis in dit programma. Dat is geen goed idee. Ja, dus toch nog maar proberen ergens een brilletje vandaan te halen. Het zal niet meevallen.
1: Nee, ik weet het niet. Ik weet niet waar, want ze zijn overal uitverkocht.
0: De prijzen zijn ook heel erg hoog momenteel. Dus we hebben een collega bij de socials van Rijnmond. Die is vandaag de hele dag op pad geweest om te kijken of er ergens nog een brilletje te vinden was. Dus die horen we zo meteen nog wel in dit programma. Dat en nog veel meer hoor je hier in Afslag Rijnmond.
2: Dit is Radio Rijnmond. Dit is Afslag Rijnmond.

0: Cher was dat. En If I Could Turn Back Time. En daarvoor hoorde je de nieuws van Olivia Rodrigo. De Stupid Song. Het is 14 minuten voor 4:30. Ja, het is tijd voor...
1: Nieuwe muziek.
0: Nieuwe muziek. En vandaag is dat toch wel weer een bijzondere plaat. Een samenwerking die je niet meteen zag aankomen, denk ik. De Colombiaanse Karol G en Bruno Mars. Karol G...
1: Wat goed.
0: Ken je die nog?
1: Ja, ja. Zeker. Allebei.
0: Ja, 35 jaar. Afgelopen jaren echt uitgegroeid tot een van de grootste Latin-sterren ter wereld. En 2 jaar geleden had ze hier een hele grote hit met Si antes te hubiera conocido. Weet je nog?
1: Ja.
0: Ja. Die.
1: Ja, die titel.
0: Moest er even op oefenen.
1: Ja.
0: Moest er 2 jaar geleden ook erg op oefenen, maar nu weer.
1: Ja, ja. Precies.
0: En volgend jaar dan komt ze naar de Johan Cruijff Arena. Dus ze is inmiddels ook in Nederland heel erg groot.
1: Ja, wat goed.
0: Karol G. Ja, Bruno Mars, 40 jaar, komt uit Honolulu. En die ga ik verder niet introduceren. Dat lijkt me echt niet nodig. Ja, een duet dus. Het nummer heet Stil. Het komt van het nieuwe album van Karol G dat de afgelopen vrijdag is verschenen. En Stil is wel een bijzonder nummer voor haar, want het is haar allereerste volledig Engelstalige nummer. En dat was niet iets wat ze bewust had gepland. Ze heeft wel vaker gezegd, ik wil best in andere talen zingen, maar dan moet het wel vanzelf komen. En dat was bij dit nummer het geval, kennelijk. Het nummer gaat over liefdesverdriet, over boosheid, gemis en uiteindelijk toch maar weer verder gaan. En ze stuurde het nummer vervolgens naar Bruno Mars. Die besloot om mee te doen. Daarna hebben ze samen nog een beetje aan de tekst gesleuteld. En Bruno heeft ook meegeholpen met de productie. En Karol G die zegt daarover... Ja, dat ik een nummer heb met Bruno... ik kan het eigenlijk nog steeds niet geloven. En het resultaat is dus geen reggaeton waar ze een beetje onbekend staat... maar een grote, ja, vrij klassieke popballad zou je kunnen zeggen. Stil van Karol G en Bruno Mars.
2: Ook nieuwe muziek hoor je hier bij Radio Rijnmond.

Karol G en Bruno Mars. I Still Love You is hun duet. En ik denk dat dit een hele grote hit gaat worden. De komende maanden gaan we in de gaten houden. Natuurlijk nieuwe muziek op Radio Rijnmond. En morgen rond deze tijd weer een hele andere splinternieuwe plaat. En nu terug naar de jaren 80.

0: We Built This City on Rock and Roll. Altijd belangrijk, een stevige fundering voor je stad. Starship was dat. Het is alweer bijna 4:30 en daar is hij, hoor.
1: Oh, ik heb hem gemist.
2: De stripjockey.
0: Hij jou ook.
1: Oh, zo lief is hij ook.
0: Hij lief, maar ondertussen wel druk. Hè. Hij is de hele dag zo druk. Dan heeft hij weer een bekende hit op de werkbank. En dan loopt hij weer alles eraf. Alle muziek gaat eraf. En uiteindelijk blijft dan alleen de zang over naar hard werken. Dan ligt alles vol in die prullenbak. Alle instrumenten. En dan heeft hij alleen nog een stukje zang. En dan knipt hij een stukje met zijn schaartje. En dan mogen wij raden welk liedje het is. En wie het liedje zingt. En vandaag is dit de opgave, jongens.
3: When I see your face.
1: Oh, hebben we net gehoord.
0: Oh. Wat zeg jij nou?
1: Oh, nee, niks. Ik heb niets gezegd.
0: La la la la la. Eén keer nog?
1: Ja.
3: When I see your face.
0: Van wie is deze stem? En hoe heet het liedje dat hij zingt? Als je het weet kun je bellen naar 010-436-4436 of stuur de oplossing met de Rijnmond app. En anders laten we hem zo meteen gewoon nog een keer horen na de hoofdpunten van het nieuws.
4: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: De prijs.

0: Bergsenhoek. Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de Stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
1: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
2: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Het Shanghai Ballet. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Van 11 tot en met 20 september te zien in het nieuwe Luxor Theater Rotterdam. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
1: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
3: Het is nu 4:30. Dit is Radio Rijnmond. En Feza heeft de files.
4: Jazeker. Op de A15 Gorkum richting Rotterdam. Tussen Papendrecht en Ridderkerk 6 kilometer. Een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. Twee rijstroken zijn daar dicht. Dan de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Zonzeel en Afrit Dordrecht Centrum. 11 kilometer 10 minuten. En de andere kant op Rotterdam richting Breda. Tussen Ridderkerk en Zwijndrecht. 3 kilometer. Een vertraging van 5 minuten.
3: Het is zondag. Af en toe wat sluierbewolking. Vannacht is het een vrij heldere nacht. Koelt af naar 11 of 12 graden. En morgen weer volop zon, droog en het wordt wat warmer, met een middagtemperatuur van 28, misschien wel 29 graden. Dan de hoofdpunten van het nieuws. Steun.
5: Het slachtoffer van de winkeloverval gisteren aan de Nieuwstraat in Spijkenisse is vastgebonden. Dat meldt de politie. Rond 4:45 kwamen twee personen de winkel binnen. Ze bedreigden een medewerker met een vuurwapen en gingen er daarna vandoor met een nog onbekende buit. Een kwartier later kwam een ander persoon de winkel binnen en vond de medewerker vastgebonden terug. Die belde vervolgens de politie. Het slachtoffer raakte niet gewond, is wel erg geschrokken en de verdachten zijn nog altijd niet gevonden. In Park Merwestein in Dordrecht is botulisme vastgesteld bij een eend. Dat is een ziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie die van nature in het milieu voorkomt. De bacterie kan spierverlamming veroorzaken en is vooral gevaarlijk voor vissen en watervogels, maar ook honden kunnen er last van krijgen. De gemeente vraagt bezoekers daarom om niet in het water te zwemmen of te spelen. En ook honden mogen niet het water in. En bezoekers wordt geadviseerd eenden en andere watervogels niet te voeren of aan te raken. En Arne Slot heeft bevestigd dat hij met de KNVB heeft gesproken over het bondscoachschap van het Nederlands elftal. Maar heeft de gesprekken niet afgebroken vanwege de salaris- of contractduur. Volgens Slot kwam het nooit zo ver. Al binnen een week na het eerste gesprek liet hij de KNVB weten dat hij voorlopig verder wil in het clubvoetbal. De trainer zegt dat hij op dit moment vooral dagelijks op het veld wil staan met zijn spelers. En bij een nationaal team is dat volgens de oud-trainer van Feyenoord niet op dezelfde manier mogelijk.
3: Nou, dat klinkt plausibel, toch?
5: Zeker, goed overwogen. Ja,
3: maar wie moet het dan wel worden? Ja. Oh, die vraag houdt ons al zo lang bezig. Geen idee.
0: Dit is Radio Rijnmond.
6: Afslag Rijnmond.
3: Ricky Martin en Christina Aguilera.
0: Radio met een grote R.

0: Nobody wants to be lonely. En daarom zijn wij er voor je. In ieder geval tussen 4 en 7.
1: Ja, ik wilde net zeggen. Dat vind ik dan weer jammer dat je dat alleen maar voor 3 uurtjes hebt.
0: Ricky en Christina waren dat.
2: De stripjockey.
0: Ja, de stripjockey is er ook nog voor je. Want die vindt het echt leuk om je te, ja, een beetje uit te dagen. Met elke dag weer een gestripte hit. Helemaal ontdaan van alle muziek. Klein stukje zang houdt hij er altijd over. En dat vindt hij dan leuk als je dan meedoet aan het spelletje. Raden welk liedje het is en wie het zingt. Nou, wie het zingt is niet zo moeilijk vandaag. Maar welk liedje is het ook alweer?
3: When I see your face.
0: Ja, dan moet je toch wel even goed nadenken. Ja. Welk liedje komt dit nou? Eén keertje nog, jongens.
3: When I see your face.
0: Als jij en weet wie het zingt en weet welk liedje het is, dan snel even een berichtje sturen met de Rijnmond-app. Of bel ons op 010 436 44 36.
4: I don't

0: Maan was dat, Nederlandse zangeres. Wat een goed nummer is dat, zeg. Wat een goede nieuwe single. Het is 5:09. Je luistert naar Radio Rijnmond. We spelen de stripjockey. Je weet wel dat spelletje waarbij een bekende hit helemaal wordt gestript. Tot er bijna niks van over is. Maar nog net genoeg om te raden wat het is. We hebben Dennis aan de lijn. Dennis Beljaars vanuit Dordrecht.
1: Dennis? Ja, dat klopt.
0: Ja, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoe is het in Dordrecht?
1: Ja, goed. Met jou?
0: Ja, met mij ook goed hoor. Ja, ja.
1: Mooi, mooi.
0: Altijd blij als Veza weer terug is.
1: Ja.
0: Ik hou ook heel erg van Jet hoor, moet ik zeggen. Maar als Veza weer terug is, is het zo vertrouwd.
2: Nou, dat vind ik fijn om te horen. Wat lief, Rijntjan. Dankjewel.
0: En hoe is het met jou, Dennis?
1: Ja, goed. Lekker op de camping.
0: Oh, je zit op de camping.
2: Oh, lekker.
1: Jazeker.
0: En waar is de camping?
1: In Kaam, de Vlaafbloem.
0: Oh, ja, daar zitten veel mensen uit onze regio, volgens mij.
1: Ja, klopt.
0: Ja,
1: klopt.
0: Ja,
2: horen jullie dan overal Rijnmond zo op de radio, vanuit de radio?
1: Nou, we luisteren via de telefoon.
2: Oh, ja.
0: Ja.
2: En dat hoor je vaak? Ja?
1: Dan kunnen we jullie ontvangen.
0: Ja, maar hartstikke goed. Hartstikke goed.
1: Ja, toch?
0: Ja.
2: Helemaal goed.
0: En heb je nog iets gedaan vandaag of heb je alleen maar onderuit gezeten?
1: Nou, ik moet onderuit zitten, want ik ben vorige week geopereerd.
0: Oh.
1: Dus ik heb even een paar weekjes rust.
0: Oh. Nou ja, dat is wel goed om het dan op de camping uit te voeren. Die
1: ja? Juist.
0: Ja,
2: met het weer ook.
0: Ja.
1: Ja, ook dat.
2: Ja.
0: En gaat het weer goed? Ben je aan het herstellen, Dennis?
1: Ja.
0: Oh,
1: ja.
0: Nou, dat zijn allemaal goede berichten. Dan nu nog alleen nog
1: ja,
0: even de oplossing van de stripjockey. Welk liedje heb jij gehoord?
1: Bruno Mars. Met Just The Way You Are.
0: Ja, ja joh, het heeft kloppen.
2: Ja, was even een misgesprek.
0: Ja.
2: Ze wisten niet dat ze...
0: Jongens, nog een keer klappen.
2: Ja. Ja, zeker. Dat verdient een extra applausje. Maar ga jij morgen trouwens nog iets doen met die zonsverduistering dan?
1: Nee.
2: Nee?
1: Nee, ik heb ook geen bril helaas. Net zoals wat jij die niet hebt.
0: Nee, ja. Wij hebben ook geen bril.
2: Nee.
1: Maar,
2: en ze schijnen heel duur te zijn.
1: Ik zou het niet weten.
2: Nee, je zou er ook niet eentje...
1: Ik heb er niet naar gekeken.
2: Nee, want je zou er ook niet eentje kopen voor 40 euro of zo.
1: Nee.
2: Ja,
1: nee.
2: Weet ik niet.
0: Visa.
2: Nee. Ja, volgens mij schijnen ze schijnen echt duur te zijn.
0: Ja, ze zijn duur. Dus,
1: nee, dat heb ik er dan weer niet voor over, nee.
0: Maar jij krijgt van ons een cadeautje, Dennis. Wat is het ook alweer, Visa?
2: Een beach set.
0: Oh ja, beach set. Ja. Maar ja, je moet stilzitten. Dus dat kan helemaal niet.
2: Ja.
1: Nee, maar maakt niet uit.
2: Maar daarna kun je er wel gebruik van maken, toch?
1: Juist.
2: Dan heb je weer even wat oefeningetjes.
0: Ja, precies.
1: Juist.
0: Als de fysio zegt het mag, dan kan ik aan je lekker beachballen met de beach set.
1: Gaan we doen.
0: Dennis, leuk om je te spreken. En we hopen dat je snel weer helemaal beter bent.
1: Dankjewel. Yo. Fijne dag nog.
0: Hoi. En dit is die gestripte plaat van vandaag. Dit is Just The Way You Are. Een van de eerste hits destijds van Bruno Mars.

0: Bruno Mars uit 2010. Dat was het jaar waarin we ook kennis maakten met Bruno Mars. En het was meteen de ene hit na de ander. Dit was het nummer 1 hit. Just the way you are. Vandaag gestript door onze stripjockey. Het is 14 minuten voor 5. Je luistert naar Radio Rijnmond. Ja, we blijven toch een beetje bezig over die zonsverduistering van morgen. Iedereen heeft het er maar over. Want morgenavond is het zover. En je hoort steeds meer van ja, ik wil het toch wel graag zien. Ik heb eigenlijk wel zo'n brilletje nodig. Waar moet ik zijn? Wat is de beste plek? Enzovoort, enzovoort. Ik dacht, we moeten even terug naar de vorige zonsverduistering. Dat is alweer lang geleden, 1999. En er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die dat hebben meegemaakt. Vaak zelfs heel bewust. Zoals persfotograaf Etienne Busink uit Dordrecht. Want die was daar toen al mee bezig. En die hebben we nu aan de telefoon. Etienne, goedemiddag.
1: Een hele goede middag.
0: Want was jij toen ook al persfotograaf?
1: Ja, al sinds 87 dus. Dat is nog maar even.
0: Oh, zo lang al. Ja. Dus jij dacht ook van, ja, hoe ga ik hier de beste foto van maken? Want dit moet natuurlijk worden vastgelegd.
1: Ja, nou, ik moet zeggen, ik ben altijd wel van het laatste moment. Dus wij zaten op een gegeven moment s'avonds met wat vrienden bij elkaar. En volgende dag zonsverduistering. Ik zei, ja, dat moeten wij in Frankrijk bekijken. Oh, zegt hij, dan gaan we lekker naar Frankrijk. Dus ik had toevallig familie daar zitten, die gebeld. Hij zei, ja, je bent camping welkom. Oh. Dus we zijn s'nachts naar Frankrijk gereden.
0: Ja.
1: En we hebben daar, want daar kon je het wel het best zien.
0: Oh ja, hoezo dan?
1: Nou, daar schijnt dus de zon en de maan qua stand beter te staan als bijvoorbeeld in Nederland. Dat heeft ook een beetje te maken met het jaargetijden en het draaien van de aarde. Mm-hmm. Bijvoorbeeld dit jaar kun je het best in Spanje zien.
0: Ja.
1: Uit Spanje.
0: Dat heb ik ook gezien, ja. Dus dan heb je het meer volledig dat het verduisterd is dan hier.
1: Ja, en je hebt ook wat minder kans op bewolking in die landen. Dat scheelt ook nog wel. Nederland is toch wel een land waar je s'avonds toch vaak nog wel wat bewolking hebt zitten.
0: Ja.
1: Ja, en als je dan met je cameraatje klaar zit en er komt net zo'n vervelende wolk voorbij en je mist 3 minuten, ja, dan is die serie niet compleet.
0: Ja, en jij bent dus op het laatste moment naar Noord-Frankrijk gegaan, maar had je dan wel de goede lens en had je wel een brilletje?
1: Ik had brilletjes, ja, die kon je toen de tijd ook gewoon kopen. Maar ik heb wel van tevoren over nagedacht wat je zou nodig hebben om het te kunnen fotograferen. Mm-hmm. En je hebt daar dan toch wel speciale filters voor nodig.
0: Ja.
1: En die heb ik voordat ik vertrok nog even samen staan te stellen. En even gekeken wat je ongeveer qua waardes nodig had. En ja, goed, wij hebben standaard heel veel verschillende filters. Dus ik kon met wat tips en trucs kon ik een redelijk goed filter fabriceren.
0: Ja. En wat kun je nog herinneren van die dag?
1: Dat het bloed fysiek heet was. Nou, dat geven ze morgen ook op. Ja, dus dat komt wel aardig overeen. En dat het eigenlijk zo voorbij was. Maar dat had ook een beetje te maken dat wij natuurlijk s'nachts hadden gereden. Wij kwamen om 8:30 s'morgens in Frankrijk aan. Dat hebben we een heel kort havenslaapje gedaan. En ik meen me toen te herinneren dat tussen 12 en 1 het hoogtepunt was.
0: Ja, klopt. Ja.
1: Dus ja, je moest ook je spullen nog klaarzetten. Wat testopnametjes maken. Dus... Het was allemaal vrij kort dag. Normaal zou ik zeggen, plan het iets ruimer.
0: Ja, voor een professionele fotograaf lijkt me dat een heel goed idee. Maar was je wel blij met het eindresultaat?
1: Ja, ik had uiteindelijk een hele mooie serie die ik de volgende dag nog in allerlei bladen in Nederland heb kunnen verkopen. Ah. Dus wat dat betreft zat het wel goed.
2: Maar dan
1: ik had het wel redelijk goed ingeschat.
2: Maar dan ben je er morgenavond zeker bij ook.
1: Ja, dat weet ik nog niet helemaal. Ik heb wel normaal wel een uitdaging nodig.
2: Ja.
1: En ja, de uitdaging heb ik zo'n beetje wel gehad. Maar nou dat iedereen met erover gaat bellen, gaat het toch wel weer kriebelen.
2: Ja, hè, we moeten er toch bij zijn.
1: Ik heb de spullen nog van 99.
2: Oh,
1: dus ik kan dezelfde spullen gebruiken. Dus de kans is nu toch wel aanwezig dat ik dan toch weer op mijn stoeltje met mijn camera en mijn statiefje klaar gaat zitten morgen.
2: En heb je nog een extra bril voor mij?
1: Ik heb 4 brilletjes, maar die hebben we zelf wel nodig. Dus ik vrees het ergste.
0: Maar potverdorie.
1: Ja, je kan naast me zitten, dan, als ik dan aan het werk ben, kan je mijn brilletje lenen.
2: Oh ja, oké, dat is goed.
0: Maar Etienne, het wordt dus toch weer een last minute beslissing, net als de vorige keer. Hè? Dat lijkt me
1: ergens zullen we zeggen dat in het aard van het beestje zit?
0: Ja, dat moet haast wel. Nou, veel succes.
2: En stuur onze foto.
1: Ja.
0: En stuur onze foto.
1: Ja, als ik...

0: Really?
1: En dan dat lachen, ja. Alles is goed aan deze plaats van Shanice. I love your smile op Radio Rijnmond. Afslag Rijnmond 5 voor 5. Hier is Pink Floyd.

0: deze gitaar, die kan toch niet lang genoeg duren? Pink Floyd. Van het legendarische album The Wall uit 1979. Another Brick in the Wall. Zometeen het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Blad Rijopleidingen Transport en Logistiek. Voor al je rijbewijzen en nascholing code 95, even Blad bellen. De opleider van de Hoekse Waard en omstreken. Rijschoolblad.nl.
5: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad. Zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
6: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
7: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
8: Goed, het is gelukt.
7: Wat is er gelukt?
8: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
7: Fluitje van een cent dus?
8: Nou, het was wel wat meer dan dat.
9: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
10: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
11: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
12: Reis slim met Golden eSIM.
10: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis? Kijk op travelessence.nl.
11: Download de app of ga naar goldenesim.com.
12: Reis slim met Golden eSIM.
0: Het is nu 5 uur. Dit is Radio Rijnmond. Je luistert naar Afslag Rijnmond. Het nieuws wordt gelezen door Teun Willems.
13: Het slachtoffer van de winkeloverval gisteren aan de Nieuwstraat in Spijkenisse is vastgebonden. Dat meldt de politie. Rond 16:45 kwamen twee personen de winkel binnen. Ze bedreigden een medewerker met een vuurwapen en gingen er daarna vandoor met een nog onbekende buit. Een kwartier later kwam een andere persoon de winkel binnen en vond de medewerker vastgebonden aan. Die belde vervolgens de politie. Het slachtoffer raakte niet gewond, maar is wel erg geschrokken. En de verdachten zijn nog altijd niet gevonden. De afsluiting van de Algera-brug tussen Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel zorgt voor problemen bij de dierenambulance. Een rit naar Krimpen, die normaal zo'n 45 minuten duurt, kan nu oplopen tot 2 uur. Daardoor kunnen dieren in nood langer op hulp moeten wachten en kan de dierenambulance ook minder meldingen rijden. De ambulance mag daarbij ook niet over de vluchtstrook. De organisatie heeft hiervoor wel een ontheffing aangevraagd, maar die is door de gemeente niet verleend. Alleen officiële hulpdiensten, zoals de politie, brandweer en ambulance, mogen daar gebruik van maken. De brug is vanwege groot onderhoud nog 4 weken dicht. En in Park Merwestein in Dordrecht is botulisme vastgesteld bij een eend. De ziekte wordt veroorzaakt door een bacterie die van nature in het milieu voorkomt en spierverlamming kan veroorzaken. Vooral vissen en watervogels zijn kwetsbaar voor botulisme, maar ook honden kunnen er erg ziek van worden. De gemeente roept bezoekers daarom op om niet in het water te zwemmen of te spelen. En ook honden mogen niet in het water. Daarnaast wordt gevraagd om eenden en andere watervogels niet te voeren of aan te raken. En Arne Slot heeft bevestigd dat hij met de KNVB heeft gesproken over bondscoachschap van het Nederlands elftal, maar heeft de gesprekken niet afgebroken vanwege salaris of contractduur. Volgens Slot kwamen de gesprekken nooit zo ver. Al binnen een week na het eerste gesprek liet hij de KNVB weten dat hij voorlopig verder wil met een club met het clubvoetbal. En de trainer zegt dat hij op dit moment vooral dagelijks op het trainingsveld wil staan met zijn spelers. Bij mijn nationaal team is dat volgens de oud-trainer van Feyenoord niet op dezelfde manier mogelijk. Het weer vanavond eerst zonnig met wat sluierbewolking. Vannacht tamelijk helder. Het koelt dan dinwaarts af naar 11 of 12 graden. Morgen volop zon, droog en het wordt warmer, met een middagtemperatuur van 28 of 29 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
14: Dan nog één file op de A15 Gorkum richting Rotterdam tussen Sliedrecht West en Ridderkerk. 9 kilometer, een vertraging van een half uur. Dat komt doordat daar een ongeluk is gebeurd, maar de weg is daar wel weer vrij.
0: Ik heb alweer heel veel zin in de volgende plaat in Afslag Rijnmond. Dat wordt namelijk deze. Oh, zet hem maar vast harder.
14: Oh ja.
1: Afslag Rijnmond.
3: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
15: Terwijl de eendjes nog rustig door de Kralingse plas zwemmen, kom jij op zondag 30 augustus in actie voor de Rijnmond Run. Iedereen is welkom. Of je die 5 kilometer nou wil hardlopen of wandelen, het gaat om energie, gezelligheid en samen in beweging zijn met andere leuke mensen uit de regio. En het mooiste? Deelname is helemaal gratis. Dus trek je schoenen aan en schrijf je vandaag nog in op Rijnmond.nl. De Rijnmond Run. Iedereen kan meedoen.
16: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien!
17: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
18: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
19: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
20: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
21: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En

0: ik 15 augustus de Mlati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Afslag Rijnmond. Rijnt-Jan Potsen.
1: En Feza Albayrak. Radio met een grote R.

0: voor deze plaat geldt eigenlijk hetzelfde als voor die vorige plaat, vlak voor het nieuws. Ik word er altijd weer zo blij van, zo vrolijk.
1: Ja, maar hoe heet het liedje ook weer?
0: Stop Thumping.
1: Ja, ja. En de band
0: groep
1: was?
0: Heet, ja.
1: Ja,
0: dat is de quizvraag.
1: Ja.
0: Chumbawamba. Ja. De volgende keer ben je het weer vergeten, maar dan draai ik hem gewoon weer.
1: Precies.
0: Zo werkt het. 9:05, dit is Radio Rijnmond. Goedemiddag. Afslag Rijnmond tot 7:00. En dat betekent niet alleen heel veel goede muziek om deze dinsdagmiddag mee door te komen. Maar vooral ook even stilstaan bij het nieuws van deze dag. En het gaat natuurlijk toch vooral veel over die zonsverduistering. Van,
1: ja, het is pas morgen. Maar morgenavond. We hebben het er vandaag al heel erg over inderdaad.
0: Ja, ja, ja. En nu bij ons in de studio aangeschoven Phoenix Wall. Dat is een vrij nieuwe collega nog.
2: Ja, klopt. Ik ben freelance verslaggever bij de social redactie.
0: De social redactie van Rijnmond. Al die leuke filmpjes op TikTok en op Instagram en zo.
1: Ja.
0: Jij bent vandaag ook bezig geweest met een filmpje over die zonsverduistering. Want wat was de missie?
2: Ja, klopt. Ik ben op zoek gegaan naar een bril, een eclipsbril, om naar die zonsverduistering te kijken. Ja, dat bleek één dag van tevoren toch lastiger dan verwacht.
1: Waar heb je allemaal gekeken?
2: Ik heb aan mensen op straat gevraagd waar zij mondkapjes, of niet mondkapjes, waar zij een eclipsbril hebben gekocht. Of waar ze hebben gehoord dat ze zo'n bril konden kopen. Toen is mij allereerst de Mediamarkt aangeraden. Daar voor de roltrappen was al een groot bord met...

0: met brillen uitverkocht. Dus ja, ik moet ineens naar binnen. Toen ben ik bij een drogist geweest, ook uitverkocht. De opticien, ook uitverkocht. Dus ik ben op heel veel plekken geweest in de stad. En daar, daar heb ik helaas helemaal geen eclipsbrillen gevonden. Nee, helemaal niks.
1: Wat nu?
0: Ja, toen was er nog één andere optie. En dat was kijken op Marktplaats.
2: Ja.
0: Nou, daar waren ze nog wel. Maar wel voor prijzen waar je een beetje van schrikt. Ik heb eclipsbrillen gezien voor €50 per stuk. €40, €45, dat was allemaal niet gek. Uiteindelijk heb ik met iemand afgesproken op Marktplaats. Die zijn brillen voor €35 verkocht.
2: Ja,
0: ja dat...
3: Brillen, hoeveel heb je er dan?
0: Hij verkocht er 4 voor €35.
3: Okay.
0: Dat was nog best een goede deal. Hij wilde wel even geïnterviewd worden, dus met hem heb ik afgesproken.
2: Yeah.
0: Ja, dat bleek eigenlijk een hele nette man te zijn. Een nette vader met zijn dochter. En hij had wat extra brillen besteld. En hem heb ik geïnterviewd en even gesproken. Ja, ik was toch best benieuwd wie daar achter zat.
3: Dus hij heeft ze niet gekocht om ze juist te verkopen?
0: Hij had ze gekocht zodat hij gratis verzending had.
2: Oh.
0: Ja, hij was slim.
3: Ja, dat moet ook. Ja,
2: dat je eigenlijk meer bestelt dan je nodig hebt.
0: Ja, en toen kwam hij erachter dat er zo'n ontzettende run op brillen was. En toen heeft hij ze op Marktplaats gezet en zo zijn kosten eruit gehaald.
2: Ja, nou, slim.
3: Ja, maar ik vind wel...
2: Zo werkt het.
3: Ja, nou, dat zeg je wel. Maar ik vind het wel heel gemeen. Want je kunt er ook gewoon, weet je wel, een klein beetje voor vragen. En niet meteen €40 of €50. Oké, in dit geval €35 is misschien nog oké. Maar €50 vind ik wel echt heel veel.
2: Ja, maar goed, dat is wat de gek ervoor geeft. Zo werkt het met concertkaartjes, zo werkt het met mondkapjes, noem je al even. Zo werkt het gewoon als er te weinig van zijn.
3: Dit klinkt wel heel erg als die mondkapjes-deal.
0: Beetje de Siebert-mentaliteit hier, hè? Ja.
3: Dat vind ik dus heel gemeen. Ja.
2: Goed, genoeg hierover. Maar je hebt dus geen brilletje uiteindelijk gekocht.
0: Nee, dat ging mij toch een beetje te ver.
3: Oké, jammer.
2: Snap ik.
3: Dus kunnen we nog steeds niet kijken morgen.
2: Ik ga er nog wat op verzinnen.
4: Dit is Radio Rijnmond. Dit is Afslag Rijnmond.

0: I knew it. I knew you. Taylor Swift, speciaal voor de nieuwe Toy Story film. En daarvoor hoorde je Michael Bublé op Radio Rijnmond en Everything. Het is 17:30. En we gaan even bellen met de Floating Farm in Rotterdam. Je weet wel, die drijvende boerderij in Rotterdam-West, die daar al een jaar of 7 ligt inmiddels. Toch wel een uniek geval daar in Rotterdam-West. Vandaag moesten ze afscheid nemen van de koeien van de boerderij. Ze zijn ondergebracht bij een bevriende boer. En dat heeft ermee te maken dat de stalvloer niet voldoet aan de eisen van de Milieudienst Rijnmond. En om boetes te voorkomen is eerst nog geprobeerd om alles in de verkoop te zetten. Vandaag zijn dan toch maar voor de zekerheid de koeien alvast ergens anders ondergebracht. Ik ga erover bellen met Minke van Wingeren van de Floating Farm. Minke, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ik kan me voorstellen dat het toch wel een emotionele dag voor jullie was vandaag.
1: Het is een verschrikkelijke dag. Een dag met een zwart randje. Mensen die vandaag afscheid kwamen nemen van onze koeien. De boer die huilend op de kade staat. Het is een verschrikkelijke dag.
0: Ja, en hoe ging dat dan vandaag?
1: Nou ja, weet je, ik wil het niet beschrijven, want ik word er weer emotioneel van. En een boer die zegt, we hebben verloren, dat doet je heel veel pijn.
0: Ja.
1: En de koeien te zien gaan. Maar we hebben niet verloren, want we gaan door.
0: Jullie gaan door?
1: Al die mensen die ons steunen en weet je, die hier altijd naar de koetjes kwamen kijken, die kunnen we dus niet teleurstellen. Dus wat gaan we nu doen? We gaan de melk van de koeien met een vrachtwagen op laten halen uit Midden-Delftland. Dat brengen we naar de boerderij. Daar gaan we weer lekkere kaas van maken. En op die manier, het is natuurlijk met veel minder impact.
0: Ja.
1: Want we gaan weer rijden met een vrachtwagen. Zoals het altijd is geweest. Het is wat het is. We gaan kaas maken. We blijven kaas maken. En van de wei gaan we hippe weidrankjes maken. Proteïnedrankjes. Dus wat dat betreft, we laten het er niet bij zitten. En onze vertical farm beneden in het water. Mm-hmm. Ja, die draait natuurlijk ook op volle toeren. Dus we gaan zeker niet stoppen.
0: Nee, dat is goed om te horen, Minke. Midden-Delftland hoor ik je zeggen. Dus het is er eigenlijk maar een klein eindje verderop dat ze komen te staan.
1: Ja, dat is ook zo. En dat is ook goed. Want ik heb zelfs mensen die nog bij ze op bezoek willen gaan. Dus dat is ook prima.
2: Oh.
1: Maar het feit, niet iedereen is in de gelegenheid om altijd maar naar Midden-Delftland te gaan. En het feit dat we dit in de stad konden brengen was natuurlijk uniek. Daar kwam de hele wereld naar kijken. Maar ja, Nu gaan we het anders doen. Waar we de hele wereld ook weer voor uitnodigen. En die zullen zeker blijven komen. Want een ding wat we nu gaan doen op de plek waar de koeien stonden. We gaan nu uit de lucht vers drinkwater maken. En dat is een heel bijzonder concept. Dat doen we samen met onze collega in de Merwe Vierhaven. Met Rainmaker. En we gaan dus Merwe Vierhaven water verkopen op de boerderij. En dat zal zeker een succes worden. Dus wat dat betreft, weet je, van, het is toch zo dat in Rotterdam zeggen ze altijd, sterker door strijd. Een van onze klanten zei het al tegen mij, van de bakkerswinkel. Dus daar gaan we gewoon mee door, sterker door strijd.
2: Ja, je zei het zelf al, het is inderdaad een soort van leegte, hè, die de koeien achterlaten.
1: Zeker.
2: En is dit dan ook echt wel, blijft het dan nog wel Floating Farm? Want nu ga je heel iets anders innovatiefs doen.
1: Ja, dat klopt. Gedwongen gaan we iets anders doen. Maar dat blijft innovatief en dat blijft floating.
2: Ja.
1: En ik denk super actueel. Want vorige week zijn de sluizen van Rotterdam dichtgegaan vanwege de extreem lage waterstand.
2: Klopt.
1: Nou, als we op zo'n moment de floating farm ook nog laten zinken, dat lijkt me niet verstandig.
0: Nee, dat lijkt me zeker niet. Maar jullie moeten wel naar een andere plek, toch?
1: Nou ja, zeker. Per 1 februari 2028 gaan hier de eerste appartementen bewoond worden, heb ik begrepen.
0: Ja.
1: Wij moeten dan naar een andere plek. Er is nog geen andere plek voor ons gevonden. Dus onze toekomst is zeer onzeker. Maar ook dat zien we met vertrouwen tegemoet. Ik heb veel telefoontjes gehad en veel boeren aan de lijn gehad die met dezelfde problematiek worstelen.
0: Ja.
1: Ik zei het al bij Hart van Nederland. We leven in een papieren wereld en we leven niet meer met ons hart. En ik denk dat we daar niet goed aan doen.
0: Nee, nou, ik kan me er wel iets bij voorstellen bij wat je zegt. Je zegt, we gaan nu iets heel anders doen. We gaan drinkwater maken uit de lucht. Daar heb ik nog heel veel vragen over die ik je nu niet ga stellen. Want wanneer gaan jullie daarmee beginnen?
1: Ik denk dat we daar al over 2 weken mee gaan beginnen. Dus laten we dan met elkaar weer in gesprek gaan.
0: Ja, we hebben je nummer, Minke. En we houden je in de gaten met alles wat je gaat doen.
1: Hartstikke goed. Gaan we doen. Dankjewel.
0: Sterker door strijd. De Floating Farm in Rotterdam-West. Dag Minke.
1: Dag.
0: Hou je taaien.
1: Dank je.

0: ene goede plaat naar de andere. Hoe doen ze dat toch bij Rijnmond? En ik heb er nog veel meer voor je.
1: Laat maar komen.
0: Blijf luisteren. Earth, Wind & Fire, september. Zometeen de hoofdpunt van het nieuws. En natuurlijk het weerbericht van Ed Aldus.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Wat doe jij als er hoog water dreigt?
4: En dat zal in Vlaardingen toch niet gebeuren? Dan heb je wel een probleem.
3: En wat als het ineens wel jouw kant uitkomt? Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij een ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
5: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
3: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
5: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
6: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
7: Voor wie even alles wil vergeten, voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment, onze muziek, het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
8: De slaap van je dromen is geen toeval, maar exacte wetenschap. Een matras zorgvuldig afgestemd op jouw lichaam. Dat voelt goed. Dat voelt zeker, nacht na nacht. Kom naar de winkel voor een gratis Alping Sleep Scan. Designed for life. Alping.
7: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
0: Het is nu 5:30. Dit is Radio Rijnmond. Zijn er files?
1: Jazeker, op de A15 Gorkum richting Rotterdam. Tussen Hardingsveld, Giessendam en Sliedrecht-West. 3 kilometer, 10 minuten vertraging. Daar is een ongeluk gebeurd, maar de weg is daar gelukkig wel weer vrij. Dan de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Zevenbergshoek en Dordrecht. 5 kilometer, 10 minuten. En de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Rotterdam-Krooswijk en Rotterdam-Delfshaven. 4 kilometer, een vertraging van ongeveer 10 minuten.
0: En dan gaan we spreken over het weer met onze weerman Ed Aldus. Ed, goedemiddag.
9: Ja, Rijntjan, een hele goede middag.
0: Ja, voordat we het voor de komende dagen gaan bespreken, Ed, even één ding. Jij werkt toch ook voor Buienradar?
9: Ja, dat klopt.
0: Ja, want ik las op de Buienradar website dat het afgelopen nacht op verschillende plekken in Nederland had gevroren.
9: Nou ja, dat was in het duingebied van Noord-Holland. Daar hebben weeramateurs, zeg maar, hebben daar diverse weerstations opgebouwd de afgelopen jaren. En dan wordt de temperatuur gemeten op verschillende hoogtes. Ja. En daar is weer vorst aan de grond is daar zo opgemeten. En dat was ook al zoiets van anderhalve week geleden. Het staat er al een aantal jaren. En ja, zo zie je maar dat er eigenlijk het hele jaar door er soms vorst op kan treden. En dat heeft te maken met het feit, Rijntjan, dat het op dit moment erg opgedroogd is. Hè? Dus de grond is keurig droog. En dan kost het ook heel weinig energie om dan tot afkoeling te komen. Je hebt dan eigenlijk een beetje een weertype wat je in de Sahara hebt. Dus overdag hoge temperaturen en dan 's nachts meer uitstraling. En dan kan het ook flink afkoelen.
0: Ja, wonderlijk zeg. Maar in onze regio heeft het nog niet gevroren.
9: Nee, maar wel een paar graden boven nul was het aan de grond.
0: Ja, moet je nagaan.
9: Goed. Ja, dat is al een paar keer gebeurd. Ja.
0: Nou, goed om te weten. Dank voor de uitleg. Dan nu het weer voor de komende dagen.
9: Nou ja, dat ziet er tropisch uit. Vandaag hadden we net geen zomerse dag op Hoek van Holland. 24,9 graden werd het daar, zo Rotterdam Airport, 24 graden. Ja, in de komende dagen wordt het dus heel snel warmer door een hoge drukgebied. En dat betekent flink oplopende temperaturen, Reentjan. Dat gaan we echt merken. Vanavond is het eerst nog zonnig, plukje sluierbewolking, het blijft verder overal droog. De temperatuur die zakt dan vannacht, ja, onder een heldere sterrenhemel, naar ongeveer zeg maar een graad of 11 of 12. En dan morgen overdag is het stralend zonnig in de regio, alleen een plukje sluierbewolking. Ook morgenavond tijdens de gedeeltelijke zonsverduistering is het helder met misschien een plukje sluierbewolking. Ja, en hoge temperaturen al, want we komen morgen al uit op zo'n 28 of 29 graden. Dat bij een matige wind uit een oostelijke richting. Ja, en kijken we dan wat verder naar de woensdag of naar de donderdag en naar de vrijdag, is het zon overgoten. Dat blijft dus zo. En hogere temperaturen, donderdag 33, misschien wel 34 graden. En vrijdag ongeveer een graad of 31. En ja, de wind komt donderdag eerst nog uit het oosten, maar vrijdag meer uit het westen. Maar ik moet erbij vertellen, er staat niet zo gek veel wind. Ja. En ook de luchtvochtigheid is in eerste instantie nog wel behoorlijk laag. Dus dat zal voor veel mensen toch wel een prettige bijeenkomst zijn.
0: Ja, dat denk ik ook. Dankjewel, Ed Alders. Dan de hoofdpunt van het nieuws. Steun.
10: De afsluiting van de Algerabrug tussen Capelle aan den IJssel en Krimpen aan de IJssel zorgt voor problemen bij de dierenambulance. Een rit naar Krimpen, die normaal zo'n 45 minuten duurt, kan nu oplopen tot 2 uur. Daardoor kunnen dieren in nood langer op hulp moeten wachten en kan de dierenambulance ook minder meldingen rijden. Ze mogen ook niet over de vluchtstrook. De organisatie heeft hiervoor wel een ontheffing aangevraagd, maar die is door de gemeente niet verleend. En Nederland stuurt begin september enkele tientallen mariniers naar Groenland voor een NAVO-oefening. Ook worden enkele Nederlandse vaartuigen ingezet. De oefening moet de NAVO helpen het Noordpoolgebied beter te verdedigen. En volgens defensieminister Jessugus is dat nodig vanwege de toenemende activiteit van Rusland en China in het gebied. De oefening heeft volgens haar niets te maken met de Amerikaanse president Trump, die meerdere keren heeft gezegd Groenland te willen overnemen. En Spotify gaat laten zien wanneer een artiest geen mens is, maar waarschijnlijk kunstmatige intelligentie. Er komt een AI-persona-label dat aangeeft of een artiest met kunstmatige intelligentie is bedacht. Het label verschijnt onder meer op de artiestenpagina's, in zoekresultaten en bij nummers in afspeellijsten. En de streamingdienst neemt muziek van deze AI-artiesten ook niet op in afspeellijsten en persoonlijke aanbevelingen.
0: Ja, dat vind ik een goed bericht.
10: Zeker, Jullie? Ja, absoluut.
0: Iedereen? Nee, ja, je helemaal tevreden.
11: Dit is Radio Rijnmond.
12: Afslag Rijnmond.
0: AI is soms leuk, maar niet als het om muziek gaat. Dat moet echt zijn.
11: Radio met een grote R.

0: I Kissed a Girl and I Liked It. Dat was het nummer waarmee Katy Perry naam wist te maken. Alleen maar echte muziek draaien hier op Radio Rijnmond. 6:08 is het inmiddels. En we gaan ons bezighouden met de droogte en het waterniveau in de rivieren. Dat daalt en daalt. En veel schippers hebben daar last van. Daar horen we regelmatig berichten over. Want ja, je weet het. De rivieren worden smaller. De bevaarbare delen worden dus drukker. En schippers willen toch het liefst wel aan het werk blijven. Jacco Vergies is vandaag in de Maashaven geweest in Rotterdam om daar een aantal van die binnenvaartschippers te spreken. Jacco, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, wie heb je gesproken?
1: Nou, er waren eigenlijk niet zoveel binnenvaartschippers, want binnenvaartschippers zijn ook gewoon op vakantie. Dus,
0: oh ja.
1: Ja, die waren even niet thuis.
0: Dat kan ook.
1: Ja, dat kan ook. Ja. Het is vakantietijd, dus dat is misschien ook een goede tijd om op vakantie te gaan nu. Maar het wordt inderdaad wel moeilijker. Ik was op de Time Bandit. Dat is een motorvrachtschip van zo'n 85 meter. En met 1250 ton laadvermogen. Best groot. Veel vracht, maar door zijn afmetingen niet geschikt voor kleine vaarwegen sowieso. En met die lage waterstanden is dat echt wel een probleem. Nou is het geluk dat schipper Jan Jarda... Jardi en zijn vrouw die doen vooral veevoeder vervoeren naar Duitsland, noorden van Duitsland. En daar heb je natuurlijk gewoon nog gewoon kanalen die bevaarbaar zijn. Maar het wordt daar wel een stukje drukker, zegt Jan.
2: Dat is een beetje alles wat nou over de Rijn ging. He, dat gaat nou allemaal over het noorden, via de Eems, naar Duitsland toe, naar de Duitse kanalen. Normaal over de Rijn naar de Duitse kanalen. Dan varen we in 2 dagen naar de Duitse kanalen. En als we via het noorden gaan, ja, dan ben je gewoon 3-4 dagen al onderweg. Dus je bent sowieso al 2 dagen langer onderweg. Vertraging en langere werkdagen. Want ja, je wil je klant toch tevreden houden en op tijd je vracht afleveren. Uiteindelijk moet je voor sommige locaties omvaren. Dus ben je langer onderweg. Dus zijn de kosten voor het schip ook meer. Dus moet er ook meer vracht betaald worden. Dus een beetje alles...
1: Ja. Ja, dat was het.
0: Ja, er moet veel meer betaald worden dan. Je hebt nog meer schippen gesproken?
1: Ja, dat is een kleiner schip. Die is 30 meter korter, 55 meter. De helft aan laadvermogen. En ja, dat is wel interessant, want die kleinere schepen hebben ook een geringere diepgang. Grote schepen, die doen wel soms 3,5 meter diep, ja. Of 2,70 meter. En deze van... even kijken, de Jeannette van Erik Schumacher, die doet, als hij leeg is, 1,30 meter. Mm-hmm. En zo kan hij nog de Gelderse IJssel bevaren. Die is nu 1,40 meter.
0: Ah, ja.
1: Maar 1,40 meter, daar kun je er doorheen lopen, hè?
0: Ja,
1: dat is,
0: inderdaad.
1: Dat, ja.
3: Oh, ja, inderdaad.
1: Dan moet je dus, zo laag is de rivier. Maar daar kan een kleinschip nog varen. En dat is dus een aparte markt. Van die kan nog de delen plekken bereiken die de grote niet meer kunnen bereiken. En die kleinere schepen hebben er dus voordeel mee. Maar ook dat voordeel, dat begint natuurlijk nu wel kleiner te worden. Want er worden steeds meer vaarwegen gewoon afgesloten.
0: Ook dat,
1: in Twente, maar hier ook in de sluizen. Allerlei sluizen worden in Nederland afgesloten. En ja, dan kunnen ook die schepen er niet meer in. Dus dat is wel... zorgelijk.
0: Ja, zorgelijk. Maar zijn de zorgen bij de schippers echt groot? Of redden ze het wel? Of hebben ze hulp nodig?
1: Ja, nou, ze redden het nog wel. Maar ja, de kosten voor grotere schepen zijn natuurlijk duurder. Die hebben vaak ook een matroos in dienst. Die moet ook betaald worden. Ja, die kun je allerlei klusjes laten uitvoeren met onderhoud en zo. Maar de kosten gaan door. Heb je dan ook nog een hypotheek op je schip wat ook doorbetaald moet worden? Dan wordt het ook problematisch. Dat is dus voor verschillende schippers is dat een andere situatie.
0: Ja. Minder lading natuurlijk, maar
1: minder lading.
0: Misschien wel hogere tarieven.
1: Soms kunnen ze dat wel uitonderhandelen. Want ja, die kosten worden wel doorberekend. Er is trouwens ook nog een trucje wat ze toepassen... is om aan de voorkant van het schip te beladen. Want die binnenvaartschepen liggen al een beetje schuin in het water. Hè? Dus achter is die zwaarder met de schroef en met het stuurhuis. Dus als je dan voor gaat beladen, dan komt de achterkant een beetje omhoog. En zo ben je dan toch nog een beetje... Ja. Minder diep in het water.
0: En dan goed peilen hoeveel diepte je nog hebt.
1: Ja.
0: En wat nog veilig is. Het zijn pittige tijden voor de binnenschippers.
1: Ja,
0: dankjewel.
1: Er is een artikel op Rijnmond.nl waar we nog veel meer dieper ingaan op deze materie.
0: Altijd goed om te kijken op Rijnmond.nl. Dankjewel, Jacco.
1: Dank.

0: Sweet dreams are made of this. Eurythmics uit 1983 op Radio Rijnmond. Het is inmiddels 10 minuten voor 6. En we gaan het hebben over de Pleinbioscoop. Want vanaf vanavond is het alweer zover. Ik ging vanmorgen langs Hotel New York. Zag dat grote scherm alweer staan daar.
1: Oh,
0: en dat betekent 2,5 week films kijken. S'avonds laat, als het een beetje donker begint te worden, dan is er weer een filmvertoning daar op de Wilhelmina Pier. Vandaag is dus de eerste film. En die wordt voorafgegaan door een petitie. En dat heeft te maken met de bezuinigingen op het evenementenbeleid in Rotterdam. Aan de telefoon is directeur Kobi de Vos van Lantaarn Venster, die zich ook bezighoudt met de Pleinbioscoop. Kobi, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Rijntjan.
0: Wat is er met de petitie? Wat is er aan de hand?
2: Nou, wat er aan de hand is eigenlijk heel kort samenvattend. Is dat in het coalitieakkoord is opgenomen dat er vanaf volgend jaar €656.000 bezuinigd wordt op het evenementenbudget. En dat betekent voor een groot aantal festivals in de stad, waaronder de Pleinbios, dat zij dreigen geen subsidie meer te krijgen vanaf volgend jaar. En dat, daar hebben we de petitie voor gestart, omdat we het heel belangrijk vinden om als festivals te blijven bestaan. En dat we ook heel blij zijn met het budget wat Rotterdam Festivals aan ons geeft, om te zorgen dat we met elkaar kunnen blijven bestaan, maar ook dat we een goede basis kunnen hebben om een festival te organiseren.
0: Ja, want zonder die subsidie dan gaat er een hoop wankelen.
2: Nou, er gaat denk ik een hoop wankelen. Kijk, bij ons is het, bij de Pleinbios is het zo dat wij gewoon ontzettend blij zijn met de steun van Rotterdam Festivals. Omdat we het pas vanaf vorig jaar heeft Lantaarn Venster de Pleinbios overgenomen. Het is een heel groot festival met grote financiële risico's oploopt. En je hoopt gewoon met de steun van Rotterdam Festivals dat je daarin ook veel beter je risico's kunt spreiden. En dat is natuurlijk gewoon voor iedere organisatie zeer belangrijk. Maar in al die festivals zitten ook festivals die klein zijn, die zonder subsidie van Rotterdam Festivals het niet eens kunnen hebben over risicospreiding, maar dat zij het vooral ook moeten hebben van dat geld om überhaupt te kunnen bestaan. En dan verdwijnen ze.
0: Ik denk dat veel mensen die petitie gaan tekenen, en dan moet uiteindelijk natuurlijk de gemeenteraad in oktober daar een beslissing over nemen. Dan vrolijke berichten, want vanavond gaat de eerste film gedraaid worden, Kobi.
2: Ja, zeker.
0: Niet zomaar één, hè?
2: Nee, dat is de publiekslieveling van het IFFR, dat is I Swear. Over een jongen met het syndroom van Tourette. We hebben ook de Tourette-vereniging uitgenodigd om de film te komen inleiden. Dus daar zien we heel erg naar uit. Dus dat is denk ik een fantastische aftrap van de Pleinbios. En de film is ook meer dan uitverkocht.
0: Oh, dat is dan weer.
2: Dus ja, kijk, ja, dat is heel jammer.
1: Maar voor jou, Rijntjan.
0: Voor ons, ja.
2: Nee. Ja, voor jullie. Ja, volgende keer er net iets sneller bij zijn. Maar er zijn wel ruim 1000 kaarten die we daarvoor hebben uitgegeven. En op een gegeven moment is het plein ook echt vol. Maar er zijn nog voldoende films waar je wel naartoe kan. Alhoewel je wel hard moet lopen. Want het gaat op dit moment echt heel hard.
0: Ja, okay.
2: En daar zijn we natuurlijk ook ontzettend blij mee.
0: Je hoeft niet alle films op te noemen, Kobi. Maar geef nog 2 goede tips.
2: Nou, ik zou het heel leuk vinden als iedereen naar de film Spoorloos komt.
0: Oh ja.
2: Die is aanstaande zondag. Dat is natuurlijk de Nederlandse filmklassieker naar het ei van Tim Krabbe. Johanne ter Stegen, de hoofdrolspeelster, is aanwezig. Gaat ook veel vertellen over deze film. Zal niet het plot vertellen, maar wel alles wat er om die film heen zich heeft afgespeeld. Dus ik denk dat het een enorme aanrader.
0: Ja, superleuk.
2: En waar ik zelf heel erg groot fan van ben, is de film Pillion. Dat is een film over een gay scene. Een gay scene, maar een hele bijzondere gay scene die zich afspeelt rondom motors en de motorcultuur. Ook een van de grote klappers van het IFFR van dit jaar. En die is op de 17e. En als je out of the box wil denken en toch uiteindelijk verrast wordt door wat er gebeurt, wat er kan gebeuren, dan zou ik zeggen, kom allemaal naar de Pillion.
0: Nou goed, dat zijn 2 uitstekende tips voor de rest van het programma. Ja. Moet iedereen maar even kijken op jullie website. Je hebt vast ook het weerbericht in de gaten gehouden. Ik denk, niet iedereen is blij met dit weer, maar jullie vast wel.
2: Wij zijn nog steeds heel blij. Terwijl we ook wel belangrijk vinden dat het 's nachts gaat regenen bijvoorbeeld. Hè? Want ons gras is nu ook niet groen, dat is geel.
0: Dat is waar.
2: Dus groen gras zouden we heel leuk vinden. We gunnen iedereen wel een regenbui, maar liever niet tussen 8 uur 's avonds en 12 uur.
0: De Pleinbioscoop vanaf vanavond tot en met 28 augustus op de Wilhelmina Pier. Dankjewel, Kobi de Vos.
2: Tot ziens.

0: Gun. Zometeen het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH vloeibaar wasmiddel wit voor maar €2,55. Goed voor zeker 25 wasbeurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
5: Wat zou jij doen als je nog één keer... nog één keer iets kan doen in je leven voordat je doodgaat? Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben. Wilt u deze ambulances en de meer dan 300 vrijwilligers ondersteunen? Doneer dan via de website van ambulancewens.nl.
6: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
7: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klimworld en manoeuvreer tussen netten, klimbruggen en touwen. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
6: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
8: Ik doe het voor gezonde nieren.
9: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
10: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
11: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
12: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
13: Tuurlijk wel!
12: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal ter plaatse. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
14: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
12: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000? Dewarmte.nl.
15: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
0: Het is nu 6 uur. Dit is Radio Rijnmond. Met nog een uur afslag Rijnmond. Nu het nieuws, Teun Willems.
16: De afsluiting van de Algerabrug tussen Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel zorgt ook voor problemen bij de dierenambulance. Een rit naar Krimpen, die normaal zo'n 45 minuten duurt, kan nu oplopen tot 2 uur. Daardoor kunnen dieren in nood langer op hulp moeten wachten en kan de dierenambulance minder meldingen rijden. De dierenambulance mag daarbij niet over de vluchtstrook. De organisatie heeft hiervoor wel een ontheffing aangevraagd, maar die is door de gemeente niet verleend. Alleen officiële hulpdiensten, zoals de politie en brandweer, mogen daar gebruik van maken. De brug is vanwege groot onderhoud 4 weken dicht. Bij een steekpartij bij een coffeeshop op Eendrachtsplein in Rotterdam Centrum is een man gewond geraakt. De steekpartij vond plaats even na 11 uur en het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De dader is nog spoorloos en de politie doet nog onderzoek. En Nederland stuurt begin september enkele tientallen mariniers naar Groenland voor een NAVO-oefening. Ook worden enkele Nederlandse vaartuigen ingezet. De oefening moet de NAVO helpen om het Noordpoolgebied beter te verdedigen. Volgens defensieminister Jessogus is dat nodig vanwege de toenemende activiteit van Rusland en China in het gebied. De oefening heeft volgens haar niets te maken met de Amerikaanse president Trump, die meerdere keren heeft gezegd Groenland te willen overnemen. En Arne Slot heeft bevestigd dat hij met de KNVB heeft gesproken over het bondscoachschap van Nederland, maar heeft de gesprekken niet afgebroken vanwege salaris- of contractduur. Volgens Slot kwam het nooit zover. Binnen een week na het eerste gesprek liet hij de KNVB weten dat hij voorlopig verder wil in het clubvoetbal. En de trainer zegt dat hij op dit moment vooral dagelijks op het trainingsveld wil staan met zijn spelers. En bij een nationaal team is dat volgens de oud-trainer van Feyenoord niet op dezelfde manier mogelijk. Het weer vanavond eerst zonnig met wat sluierbewolking. Vannacht tamelijk helder en het koelt landinwaarts af naar 11 tot 12 graden. Morgen volop zon en droog. Het wordt warmer met een middagtemperatuur van 28 of 29 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
0: Dankjewel, Teun. Geen files te melden in onze regio. En de volgende plaat in afslag Rijnmond. Oeh. Dat wordt deze.
1: Afslag Rijnmond.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
13: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. mantelwoninginuwtuin.nl.
17: Blad Rijopleidingen Transport en Logistiek. Voor al je rijbewijzen en nascholing code 95, even Blad bellen. De opleider van de Hoekse Waard en omstreken. Rijschoolblad.nl.
13: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
18: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
19: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
20: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
21: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
22: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
23: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
22: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
23: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
24: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
25: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
24: En verzekerd zijn.
25: Oh ja, verzekering.
24: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
1: Dit is Radio Rijnmond. Afslag Rijnmond. Rijntjan Potsen.
2: En Feza Albayrak. Radio met een grote R.

0: 1988, Billy Ocean. Met een zinnetje waarvan ik dacht, ja, die moet ik onthouden. Dat zit. Get out of my dreams, get into my car.
1: Oh, wat een goede zin. Maar, ja.
0: Maar ik had een halverkering, dus ik heb verder nooit gebruikt. Dus.
1: Oh, ik ben je met je vriendin.
0: Nee, maar dat was niet nodig.
1: Oh.
0: Die stappen toch wel in.
1: Oké.
0: Afslag Rijnmond tot 7 uur. Leuk dat je luistert op deze dinsdagavond. We hebben natuurlijk weer afslagen. Je weet hoe het werkt. Als je wat vaker luistert naar dit programma, zometeen dan leggen we weer een mooie keuze voor tussen twee verschillende platen met een jouw de vraag. Welke hoor je nou het liefst? Dat geldt ook voor de lekker lange laatste aan het eind van de show. Voordat we dat gaan doen, feesten altijd nog even terugkijken op het nieuws van deze dag. We hebben het natuurlijk gehad over de eclipse, maar daar komen we morgen nog wel op terug.
1: Ja, precies.
0: Want morgen is het zover, maar wat is jou het meest bijgebleven?
1: De koeien van Floating Farm, die zijn er niet meer. Ah, nee, die zijn verplaatst.
0: Die zijn verplaatst, ja. Ze zijn er nog wel, maar een eindje verderop.
1: Ja.
0: Ja, ze moesten daar weg, omdat de stalvloer van de Floating Farm, die drijvende boerderij in Rotterdam-West, omdat die volgens de milieudienst niet helemaal alle voorwaarden voldoet, een beetje regeltjes gedoe allemaal. Die koeien die moesten daar weg tot groot verdriet van...

0: Minke van Wingerden van de Floating Farm. Die zag ze vandaag vertrekken en ja, dat was natuurlijk geen leuk gezicht.
1: Ik wil het niet beschrijven, want ik word er weer emotioneel van. En een boer die zegt, we hebben verloren, dat doet je heel veel pijn.
0: Ja.
1: En de koeien te zien gaan. Maar we hebben niet verloren, want we gaan door. Al die mensen die ons steunen en die hier altijd naar de koetjes kwamen kijken, die kunnen we dus niet teleurstellen. Dus wat gaan we nu doen? We gaan de melk van de koeien met een vrachtwagen op laten halen uit Midden-Delfland. Dat brengen we naar de boerderij. Daar gaan we weer lekkere kaas van maken.
0: Zoals ze dat gewend zijn van de Floating Farm in Rotterdam-West. En ze hebben nog veel meer leuke plannen. En daar gaan ze over een paar weken ook over vertellen in dit programma. Wat nog meer?
2: Nou, Pleinbios.
0: De Pleinbios.
2: Die start vandaag. Dat is wel heel goed om te vermelden.
0: Ja.
2: Want ze starten niet alleen met een hele bijzondere film. Een publieksfavoriet van de FFR.
0: Ja, I Swear. Maar geweldige film. Ik heb hem al lang gezien op het filmfestival natuurlijk.
2: Ja, dat dacht ik al wel. Maar ze hebben ook een petitie.
0: Ze hebben ook een petitie. En dat heeft ermee te maken dat het nieuwe college Rotterdam wil gaan bezuinigen op het evenementenbeleid. En daar zijn veel organisatoren van evenementen niet blij mee. Ook niet de organisatie van de Pleinbioscoop.
3: Het is een heel groot festival. Wat met grote financiële risico's oploopt. En je hoopt gewoon met de steun van Rotterdam Festivals dat je daarin ook veel beter je risico's kunt spreiden. En dat is natuurlijk gewoon voor iedere organisatie zeer belangrijk. Maar in al die festivals zitten ook festivals die klein zijn, die zonder subsidie van Rotterdam Festivals het niet eens kunnen hebben over risicospreiding. Maar dat zij het vooral ook moeten hebben van dat geld om überhaupt te kunnen bestaan. En dan verdwijnen ze.
0: Ja, komende oktober gaat de Rotterdamse gemeenteraad stemmen over die bezuiniging. En ondertussen wordt bij allerlei festivals gewezen op een online petitie om die bezuinigingen terug te draaien. Waarvan achter blijven we natuurlijk volgen, ook in dit programma. Dat wat betreft het nieuws van vandaag. Tijd voor muziek.
2: Ja.
0: Tijd voor muziek. Suzy Quatro en Chris Norman.
4: Dit is Radio Rijnmond.
5: Dit
4: is afsluiting.

0: een tijdloos liedje. Een paar jaar geleden nog een grote hit in een remix. Maar dit is het origineel. Uit 1978. Susie Quattro. En de zanger van Smokey, Chris Norman. Het is 14 minuten over half 7. Dit is Radio Rijnmond en het is tijd voor de eerste afslag. En de meeste luisteraars zullen wel weten hoe het werkt. Maar ja, het kan ook zijn dat je net nieuw bent. Dat je nu voor het eerst naar Afslag Rijnmond luistert. Dan denk ik, afslag. wat is de bedoeling?
1: Nou, we hebben twee liedjes uitgekozen die iets met elkaar te maken hebben. En daar moet je als luisteraar één van de twee, dus één van de twee afslagen, ja, moet je kiezen.
0: Het moet niet, nou, maar het mag wel.
1: Het liefst wel. Laten we het zo.
0: Ja, oké, je moet.
1: Laten we het zo. Ja. Ja.
0: Nou, wat dat zouden zegt dat het moet, vinden. Dus nou, pak allemaal vooral je telefoon, anders krijg je op je kop.
1: Nee, zeker niet. Maar dat zouden we wel heel fijn vinden, als je mee wilt doen.
0: Twee plaatjes over het onderwerp alleen.
2: Nemen we afslag 1? Of nemen we afslag 2?

0: Alone van Heart, dat is afslag 1. En Doe Maar, één nacht alleen, dat is afslag 2. En de bedoeling is dus dat jij één van deze beide liedjes gaat kiezen. Die moet je kiezen zelfs van Feza, want anders krijg je op je kop.
1: Nee, echt niet. Je moet niet. Het is leuk als je meedoet.
0: Afslag 1, Heart. Afslag 2 is Doe Maar. Laat het weten met de Rijnmond-app.

0: Een mooi nostalgisch liedje, We Go Back. Ondertussen kunnen we allemaal stemmen voor afslag 1, afslag 2. Twee plaatjes over het onderwerp. Alleen, alone.
1: Nemen we afslag 1? Of nemen we afslag 2?

Afslag 1 is Alone van Heart. Afslag 2 is Eén Nacht Alleen van Doe Maar. En jij bepaalt welke het gaat worden met de Rijnmond app. Je hebt nog één plaat tijd om je stem uit te brengen. Dus laat het even weten. Moet het Hard worden, dan toets je een eentje. En wordt het Doe Maar, dan toets je een tweetje met de Rijnmond app. En zometeen gaan we één van beide draaien. Na deze van Volumea.

0: Volumia, 1999 en blijf bij mij. Het loopt al tegen 6:30. We moeten nog een plaat draaien, afslag 1, afslag 2. Welke plaat over alleen gaan we draaien? Wordt het hard, afslag 1, alone? Of wordt het, doe maar, één nacht alleen?
1: Er is lekker veel gestemd.
0: Goed zo.
1: Els zegt, goedenavond, lastige keuze, maar ga voor afslag 1. Corrie, Hinke, Regina, Guido zijn het daar ook mee eens. En Ineke zegt, ik weet bijna zeker dat het afslag 2 gaat worden, maar ik ga voor 1. En Ineke heeft daarin gelijk, want ja. Meer mensen hebben voor afslag 2 gekozen. Rien, Danny zegt, doe maar 2 voor mij. Ik ben gek op doe maar. Dennis, Sylvia, Nora, ook 2. Dirk, Erik, Raymond, Annelies, Arie, Nel, Ria en John. Die zeggen allemaal afslag 2. En ook Leonard die zegt uiteraard afslag 2. 1 nacht alleen van Doe Maar Jeugdsentiment.
2: We nemen afslag 2.

0: 2. En zometeen hebben we alweer een afslag. En dan gaat het natuurlijk over de lekker lange laatste na de hoofdpunten van het nieuws.
1: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaat. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
3: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Het Shanghai Ballet. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Van 11 tot en met 20 september te zien in het nieuwe Luxor Theater Rotterdam. Ga voor tickets en info naar grootstezwanemeerterwereld.nl.
2: Het is summer sale bij Slaapboulevard Kwakernaat. Ontvang nu voordeel op heel veel bedden, matrassen, kasten en beddengoed van de beste merken.
4: Zalet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op saletuitvaartverzorging.nl.
5: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
0: 6:58, dit is Radio Rijnmond. De regio is filevrij, we kunnen meteen door naar het weer. Het is nog een paar uur zonnig, met wat sluierbewolking, vannacht vrij helder. Het koelt af naar 11 of 12 graden, morgen volop zon. Droog, het wordt warmer, met een middagtemperatuur van 28, misschien 29 graden. En donderdag en vrijdag is het weer zonnig en tropisch. In het weekend meer bewolking en ook een kansje op een bui. Dan ook wat minder warm. Dan de hoofdpunten van het nieuws, Steun.
6: Een auto is op zijn kop beland op de Bovendijk in Rotterdam. Dat gebeurde nadat het voertuig uit de bocht vloog. De bestuurder is nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde volgens een 112-correspondent niet naar het ziekenhuis. Hoe het voertuig kwam in de berm terecht en het lijkt erop dat er geen andere auto's bij betrokken zijn. Een berger heeft de auto inmiddels meegenomen. En in Schiedam is een bootje bijna volledig gezonken aan de buitenhavenweg ter hoogte van de oude glasfabriek. Alleen de mast steekt nog boven het water uit. Met een touw aan de kade werd voorkomen dat het bootje helemaal wegzakte. En volgens voorbijgangers ligt het bootje daar al enkele dagen. Het is nog niet bekend wat ermee gaat gebeuren of waarom het is gezonken. En actrice Anne Hathaway wordt verweten dat ze tijdens een filmpremière een neppe babybuik zou hebben gedragen. De 43-jarige actrice verscheen afgelopen week bij de première van haar nieuwste film met haar buik zichtbaar. En op sociale media ging het los en werd vervolgens beweerd dat haar buik dus niet echt zou zijn. Hathaway zelf reageerde op Instagram met de tekst: wel nep haar, maar toch echt een echte buik. En eerder dit jaar maakte ze bekend dat ze samen met haar man Adam Schumann hun derde kindje verwachten.
0: Nou, gefeliciteerd, Anne.
7: Dit is Radio Rijnmond.
8: Afslag Rijnmond.
0: Zometeen buigen we ons over de lekker lange laatste. Eerst Charles en Eddie.
7: Radio met een grote R.

0: Charles en Eddie uit 1992 en Would I Lie to You. Dit is Afslag Rijnmond, het is 7 minuten over 6:30. En dus gaan we ons bezighouden met een hele belangrijke kwestie in dit programma.
1: De lekker lange laatste.
0: De lekker lange laatste. Ja, Peter moest er even over nadenken.
1: Wat
0: was het ook alweer? Hoe eindigen we ons programma ook al?
1: Ja, echt. Je bent er één dag niet. Nee hoor, dat is niet waar.
0: Of zoals Ruud zegt, de lekker lange...
1: Laat het hem zelf even zeggen.
0: De lekker lange laatste. We gaan weer kiezen uit de twee platen die lekker lang zijn. Die het eerder dit jaar net niet gehaald hebben. Net wat stemmen tekort kwamen. Terwijl twee steengoede platen zijn. Wat dacht je van de lange versie van Gold van Prince uit de jaren 90?
1: Die is
0: zo
1: heel mooi.
0: Of de lekker lange versie van Don't Leave Me This Way van Harold Melvin en de Blue Notes. Oh.
2: Afslag 1.
3: De lekker lange laatste.
2: Of 2. That bitter ankle. Afslag 1.

0: Afslag 1.
1: Hele gemeente.
2: De lekker lange laatste.
0: Of 2.
3: Allebei zo goed. Wij komen er gewoon niet uit hier in de studio. Dus we hebben echt je hulp nodig. Welke moet het worden aan het eind van de show? Die laatste, dat was natuurlijk de originele versie van Don't Leave Me This Way. Harold Melvin en de Blue Notes. Maar afslag 1, Gold, in een lange versie van Prince. Ook zo goed. Dus laat het even weten via de Rijnmond-app welke het moet worden. Afslag 1 is Prince. Afslag 2 is Harold Melvin.

0: dat Eros Ramazzotti niet is. Più bella cosa. En die plaat daarvoor kwam ook al uit Italië. Van Damiano David. Talk to me. Ze maken mooie dingen daar in Italië. En ondertussen kunnen we nog stemmen voor de lekker lange laatste. De keuze is vandaag tussen Gold van Prince in de lange versie. Of Don't Leave Me This Way in de lange versie van Harold Melvin.
1: Afslag 1.
2: De lekker lange laatste.
1: Of 2. Afslag 1.

0: afslag 1.
1: De lekker lange laatste.
0: Of 2.
2: Ja, welke het ook wordt, het is sowieso fantastisch. Dat is alvast gemakkelijk. Maar jullie mogen kiezen welke het wordt. En je hebt nog één plaat de tijd om te stemmen. Of Gold in een lange versie van Prince. Of Don't Leave Me This Way in een lange versie van Harold Melvin en de Blue Notes.

0: hit van 10 jaar geleden ook alweer. Cake by the Ocean. Het is alweer 7:09. En dus moeten we gaan beslissen wat wordt de lekker lange laatste. Voor ons ook altijd weer spannend wordt het of Prince Gold, afslag 1. Of Harold Melvin met Don't Leave Me This Way, afslag 2.
1: Nou, Raymond zegt speciaal voor Veza afslag 1.
0: Oh, Raymond.
1: Ja, lief hè. Ja, lief. En Annelies zegt, gaat weer veel te snel voorbij dit uurtje. Vinden wij ook.
0: Vinden wij ook, ja.
1: Eigenlijk moet het veel langer door. Maar helaas, maar 1 uurtje. En ze gaat dus wel voor afslag 1. En dan Nigel, Regina, John ook. Even kijken, Kevin, Jeroen en Sandra. Leonard zegt afslag 1, Gold van His Royal Badness. Helaas veel te jong overleden. Ineke zegt, hier hebben jullie geen hulp voor nodig. Natuurlijk afslag 1. En dat is wel leuk. Vince, die stuurt ons een appje. Die zegt, mijn oma kiest voor afslag 2, maar ik kies voor afslag 1. En laten we dan even kijken wie er allemaal voor afslag 2 hebben gekozen. Want dat zijn er wel heel veel meer. Nico, Karin, Hans, Jan, Els, Danny, Corrie, Arita, Rien, Tim, Hans, Astrid, Ari, Guido. En ook Jos zegt 2. Lekker groovy en een wereldnummer.
0: We gaan terug naar 1975. Met een lekker lange versie. De originele versie van Don't Leave Me This Way. Dit zijn Harold Melvin en de Blue Notes.

0: Lekker. Lange laatste.
1: Harold Melvin in the Blue Notes. Met zanger Teddy Pendergrass. En de lange versie van Don't Leave Me This Way. Tot slot van Afslag Rijnmond. Dat was hem alweer voor vandaag. Oh, wat gaat het snel.
2: Ja, zeker.
1: Maar gelukkig zijn we er morgen weer tussen 4 en 6.
2: Ja, gelukkig wel.
1: Vlak voor de zonsverduistering.
2: Dat wordt spannend.
1: Nu alweer zin in. Voor nu, dank voor het luisteren, dank voor het meedoen. Fijne avond, tot morgen.
2: Tot morgen.
1: En misschien denken jullie, don't leave me this way. Dat gaan we wel doen. Zoals altijd, met een lekker lange laag.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.
4: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
5: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
6: Rustig, adem in,
5: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
6: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
7: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
8: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
9: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
8: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
10: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
11: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
12: Goedenavond, het is 7:00. Je bent bij Rijnmond. Zo'n uur lang muziek van eigen bodem. Eerst het nieuws. Mijn naam is Teun Willems. Een auto is op zijn kop beland op de Bovendijk in Rotterdam-Zevenhuizen. Dat gebeurde nadat het voertuig uit de bocht vloog. De bestuurder is nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde volgens een 112-correspondent niet mee naar het ziekenhuis. Het lijkt erop dat er geen andere voertuigen bij het ongeluk zijn betrokken. En een berger heeft de auto inmiddels meegenomen. In Schiedam is een boot bijna volledig gezonken aan de Buitenhavenweg ter hoogte van de oude glasfabriek. Alleen de mast steekt nog boven het water uit. Met een touw aan de kade wordt voorkomen dat het bootje helemaal wegzakt. En volgens voorbijgangers ligt het bootje daar al enkele dagen. Het is nog niet bekend wat ermee gaat gebeuren of waarom het is gezonken. Fietsenfabrikant Axel is failliet verklaard. Dat hebben de curatoren bekendgemaakt. Het bedrijf is bekend van merken als Batavus, Sparta, Koga en Baboe. Axel vroeg vorige week al uitstel van betaling aan. En de curatoren onderzoeken nu of onderdelen van het bedrijf kunnen worden verkocht en of een doorstart mogelijk is. Ook proberen ze het bedrijf voorlopig draaiende te houden en de verkoop van fietsen aan dealers te hervatten. Vakbond CNV hoopt dat de merken behouden blijven. Bij Axel werken in Nederland nog zo'n 350 mensen op verschillende kantoren door het land. En Femke Broeders-Bol heeft een veelbelovende start gemaakt op de 800 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De Nederlandse topatlete won redelijk eenvoudig haar heat en plaatste zich voor de halve finales op donderdag. Ze liep een tijd van 1:59.96. Het was haar EK-debuut op de 800 meter. Een nieuwe afstand waarop ze nu furoren wil maken na haar gloriejaren op de 400 meter horde. De topsportster won op dat onderdeel onder meer 2 wereldtitels, 2 Europese titels en 2 bronzen Olympische medailles. Het weer, vanavond eerst nog zonnig met wat sluierbewolking. Vannacht is het tamelijk helder en koelt het landinwaarts af naar 11 of 12 graden. Morgen volop zon en droog. Het wordt warmer met een middagtemperatuur van 28 of 29 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
13: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
14: Terwijl de eendjes nog rustig door de Kralingse plas zwemmen,

0: mensen uit de regio. En het mooiste? Deelname is helemaal gratis. Dus trek je schoenen aan en schrijf je vandaag nog in op Rijnmond.nl. De Rijnmond Run. Iedereen kan meedoen.
1: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
2: Dit is Radio Rijnmond. Met een uur lang muziek van eigen bodem. Wij zijn erbij.

landje is wat betreft omvang misschien klein, maar de muziek van eigen bodem is groot. Je luistert naar Radio Rijnmond. Met dit uur non-stop muziek van eigen bodem.

Nederland heeft nationaal en internationaal heel veel muzikaal moois voortgebracht. En daarom hoor je bij Radio Rijnmond iedere doordeweekse avond van 7 tot 8 non-stop muziek van eigen bodem.

Ons landje is wat betreft omvang misschien klein, maar de muziek van eigen bodem is groot. Dit is Radio Rijnmond, met dit uur non-stop muziek van eigen bodem.

0: zeggen.
1: Ons landje is qua omvang misschien klein, maar de muziek van eigen bodem is groot. Dit is Van Eigen Bodem, met non-stop muziek uit eigen land.
2: Ze denkt dat ik niet bezig ben met haar. Denk dat ik geen gevoelens heb.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Dit is de laatste wens van de 78-jarige Jan Bot uit Pijnakker.
4: Nou, ik zou zo donders graag naar die zee willen.
3: Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben met een laatste wens.
4: Die geur van dat water.
3: Doneer nu en help Stichting Ambulancewens om een laatste wens in vervulling te laten gaan.
4: Uitvinding, die ambulance.
5: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
6: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
7: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Bierens Verf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Bierenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
6: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
7: Bierens Verf, ook erkend dealer van professionele Sigma Verf. Kom snel langs in onze winkel.
8: Goedenavond, het is 8 uur. Je bent bij Rijnmond. Straks een uur lang de beste jaren 80 muziek in de 80's naar achter. Eerst het nieuws, mijn naam is Teun Willems. Een auto is op zijn kop beland op de Bovendijk in Rotterdam. Dat gebeurde nadat het voertuig uit de bocht vloog. De bestuurder is nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde volgens een 112-correspondent niet naar het ziekenhuis. Het lijkt erop dat er geen andere voertuigen bij het ongeluk zijn betrokken. Een berger heeft de auto inmiddels meegenomen. En in Schiedam is een bootje bijna volledig gezonken aan de Buitenhavenweg ter hoogte van de oude glasfabriek. Alleen de mast steekt nog boven het water uit. Met een touw aan de kade is voorkomen dat het bootje helemaal is weggezakt. En volgens voorbijgangers lag het bootje daar al enkele dagen. Het is nog onbekend wat ermee gaat gebeuren of waarom het is gezonken. Fietsfabrikant Axel is failliet verklaard. Dat hebben curatoren bekendgemaakt. Het bedrijf is bekend van merken als Batavus, Sparta, Koga en Baboe. Axel vroeg vorige week al uitstel van betaling aan. En de curatoren onderzoeken nu of onderdelen van het bedrijf kunnen worden verkocht en een doorstart mogelijk is. Ook proberen ze het bedrijf voorlopig draaiende te houden en verkoop van fietsen aan dealers te hervatten. Vakbond CNV hoopt dat de merken behoudend blijven. Bij Axel werken in Nederland nog zo'n 350 mensen. En Femke Broeders-Bol heeft een veelbelovende start gemaakt op de 800 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De Nederlandse topatlete won redelijk eenvoudig haar heat en plaatste zich voor de halve finales op donderdag. Ze liep een tijd van 1:59.96. Het was haar debuut op de 800 meter, een EK-debuut. Een nieuwe afstand waarop ze nu furoren wil maken na haar gloriejaren op de 400 meter hoorde. De topsportster won op dat onderdeel onder meer 2 wereldtitels, 2 Europese titels en 2 bronzen Olympische medailles. Dan nog het weer. Vanavond eerst zonnig met wat sluierbewolking. Vannacht tamelijk helder en het koelt landinwaarts af naar 11 of 12 graden. Morgen volop zon en droog. Het wordt warmer met een middagtemperatuur van 28 of 29 graden. Dat was het nieuws. Meer van jouw appen op Rijnmond.nl.
2: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
9: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295 Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop jfz.nl.
10: Wat doe jij als je de sirene hoort?
11: De kinderen halen.
10: En wat als de metro niet meer rijdt?
11: Ik weet het echt niet. Ik raak in paniek dan.
10: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
12: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad. Zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
10: een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
0: Dit is Radio Rijnmond. Elke doordeweekse avond van 8 tot 9 ga je bij Radio Rijnmond terug naar het beste van de jaren 80. Dit is een uur lang, ethisch na achten.

Elke doordeweekse avond van 8 tot 9 ga je bij Radio Rijnmond terug naar het beste van de jaren 80. Dit is een uur lang ethisch na 8.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien. Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
4: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
3: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
5: Goedenavond, het is 9 uur. Je bent bij Rijnmond. Straks een uur lang de beste jaren 90 muziek in de 90's na 9. Eerst het nieuws, mijn naam is Teun Willems. De begroeiing van de geluidswal langs de A16 bij Hendrik Ido Ambacht heeft in brand gestaan. Zowel aan de kant van de snelweg als aan de andere kant, langs een fietspad, waren vlammen te zien. Ook een deel van het naastgelegen weiland vloog in brand, meldt ZAZ Actueel. 3 van de 5 rijstroken richting Ridderkerk gingen tijdelijk dicht, zodat de brandweer het vuur goed kon blussen. Waardoor het vuur precies is ontstaan, is niet bekend. En in Schiedam is een bootje bijna volledig gezonken aan de buitenhavenweg, ter hoogte van de oude glasfabriek. Alleen de mast steekt nog boven het water uit. Met een touw aan de kade wordt voorkomen dat het bootje helemaal wegzakt. En volgens voorbijgangers ligt het bootje daar al enkele dagen. Het is nog onbekend wat er mee gaat gebeuren of waarom het is gezonken. En Nederland stuurt begin september enkele tientallen mariniers naar Groenland voor een NAVO-oefening. Ook worden enkele Nederlandse vaartuigen ingezet. De oefening moet de NAVO helpen het Noordpoolgebied beter te verdedigen. Volgens defensieminister Jessogus is dat nodig vanwege de toenemende activiteiten van Rusland en China in het gebied. De oefening heeft volgens haar niets te maken met de Amerikaanse president Trump, die meerdere keren heeft gezegd Groenland te willen overnemen. En Femke Broedersbol heeft een veelbelovende start gemaakt op de 800 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De Nederlandse topatlete won redelijk eenvoudig haar heat en plaatste zich voor de halve finales op donderdag. Ze liep een tijd van 1:59.96 en het was haar EK-debuut op de 800 meter. Een nieuwe afstand waar ze nu furoren wil maken naar haar gloriejaren op de 400 meter hoorde. De topsportster won op dat onderdeel onder meer 2 wereldtitels, 2 Europese titels en 2 bronzen Olympische medailles. Het weer vanavond eerst zonnig met wat sluierbewolking. Vannacht is het tamelijk helder en het koelt landinwaarts af naar 11 of 12 graden. Morgen woensdag volop zon en droog en het wordt warmer met een middagtemperatuur van 28 of 29 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
6: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Berensverf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam, voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Berenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
7: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Filharmonisch Orkest.
6: Berensverf, ook erkend dealer van professionele Sikkensverf. Kom snel langs in onze winkel.
8: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
9: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
8: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond. Beleef de tijd van Furbies, tuinpakken en bomberjacks opnieuw. Dit is Radio Rijnmond. Met een uur lang 90's na 9. Wij zijn erbij.

jouw eerste sms'je, posters in je slaapkamer en de hipste muziek op je Discman. Radio Rijnmond neemt je mee naar de kleurrijke jaren 90 in 90's na 9'en.

beleef de tijd van Furbies, tuinpakken en bomberjacks opnieuw. Dit is Radio Rijnmond. Met een uur lang 90's na 9'en. Wij zijn erbij. Hello.

Iedere doordeweekse avond neemt Radio Rijnmond je mee terug naar de kleurrijke jaren 90. In 90's na 9'en. Wij zijn erbij.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Goedenavond, mijn naam is Teun Willems en dit is het belangrijkste nieuws van Radio Rijnmond van vandaag. Een medewerker van BP die na een onderzoek op non-actief is gezet, mag voorlopig niet terugkeren naar zijn werk. Dat heeft de rechter bepaald. De man werkte als junior planner bij de raffinaderij, maar had tegelijkertijd een uitzendbureau voor de petrochemische sector samen met zijn vader. Volgens BP was er sprake van belangenverstrengeling. Zo zou de man naast zijn salaris meer dan 1 miljoen euro hebben omgezet door personeel van zijn eigen bedrijf in te huren. De planner was het niet eens met zijn op non-actief stelling en ging naar de rechter, maar die geeft BP gelijk. De werkgever is ondertussen ook bezig met het ontbinden van het arbeidscontract met de man. 2 inzittenden van een auto zijn gisteravond met elkaar op de vuist gegaan op de vluchtstrook van de A20 bij Rotterdam. De hoogte van de afrit over Schiep-Blijdorp kwam de auto op de vluchtstrook tot stilstand. En kort daarna kreeg de politie meerdere meldingen binnen over de vechtpartij. Voor de veiligheid werd tijdelijk een rijstrook afgesloten. En toen de agenten ter plaatse kwamen, was de vechtpartij al voorbij. Beide betrokkenen hebben tegenover de politie hun verhaal gedaan en zijn daarna heen gezonden. Het is niet duidelijk of de 2 daarna samen zijn vertrokken of ieder met een eigen auto. En het slachtoffer van de winkeloverval gisteren aan de Nieuwstraat in Spijkenisse is vastgebonden geweest, dat meldt de politie. Rond 4:15 kwamen 2 personen de winkel binnen. Ze bedreigden een medewerker met een vuurwapen en gingen er daarna vandoor met een nog onbekende buit. Een kwartier later kwam een andere persoon de winkel binnen en vond de medewerker vastgebonden aan. Die belde vervolgens de politie. Het slachtoffer raakte niet gewond, maar is wel erg geschrokken. De verdachten zijn nog altijd niet gevonden. De veiligheidsregio neemt extra maatregelen om brandweermateriaal te beschermen tegen diefstal. Welke maatregelen dat precies zijn, wordt niet bekendgemaakt. Afgelopen nacht werd ingebroken bij de brandweerkazerne in Maassluis en daar werd een hydraulische schaar gestolen. Ook bij kazernes in Vlaardingen en Heinenoord werd vorige week ingebroken, maar daar werd niets buitgemaakt. Vooral hydraulisch gereedschap is gewild bij dieven, omdat het materiaal op de zwarte markt veel geld kan opleveren. Het weer. Vanavond is het eerst nog zonnig met wat sluierbewolking. Vannacht tamelijk helder en het koelt af naar landinwaarts 11 of 12 graden. Morgen volop zon, droog en het wordt warmer. Middagtemperaturen rond de 28 of 29 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Love Songs. De mooiste liedjes ooit gemaakt.

aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

En uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. Oh God, wat is lief.

0: beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.